mijn taken weer kan oppakken. Trainer Dick Schreuder van NEC is door zijn collega-trainers uitgeroepen tot beste trainer van het afgelopen seizoen. Hij kreeg de Rinus Michels Award uitgereikt. Schreuder haalde met NEC de bekerfinale en de derde plek in de Eredivisie. Het weer. Vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen eerst in het noorden en midden bewolkt. In het zuiden schijnt dan al de zon. In de middag overal zonnig bij 21 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Plus. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 3 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger voert opnieuw aanvallen uit op Iran. Een Iraanse staatszender zegt dat er aanvallen zijn op steden aan de kust. Volgens het Amerikaanse leger zijn nieuwe aanvallen nodig voor vrije doorvaart in de straat van Hormuz. De VS houdt Iran verantwoordelijk voor recente aanvallen op schepen die door de zeestraat voeren. President Trump had de aanvallen al aangekondigd op de NAVO-top. Iran heeft vannacht vergeldingsacties uitgevoerd. In Bahrein en Kuwait ging het luchtalarm af. En in Qatar kregen mensen een waarschuwingsbericht op hun telefoon vanwege een mogelijke aanval. In Dordrecht is iemand aangehouden vanwege drugsmokkel. De 39-jarige wordt ervan verdacht cocaïne te hebben ingevoerd in een lading bananen. De drugs werden in mei gevonden bij supermarkten in Sint-Oedenrode en Den Bosch. Toen de politie het huis van de verdachte doorzocht, werd ruim €50.000 aan contant geld gevonden. Ook zijn een auto en een motorboot in beslag genomen. De politie doet nog onderzoek naar criminele organisaties achter de smokkel. De Palestijnse autoriteiten en Libanon melden allebei doden door Israëlische aanvallen. In Libanon zouden 2 mensen zijn omgekomen bij een aanval met een drone. Bij verschillende aanvallen in de Gazastrook zouden 9 Palestijnen zijn gedood. Meld Misdaad Anoniem krijgt steeds vaker meldingen over illegaal vuurwerk dat wordt opgeslagen of verhandeld, meldt Nieuwsuur. Vorig jaar ging het om zo'n 900 meldingen. Een jaar eerder waren dat er nog minder dan 600. Volgens het meldpunt zijn mensen zich veel meer bewust van de gevaren van illegaal vuurwerk. Zeker na de explosie aan de tarwekamp in Den Haag, waarbij 6 mensen omkwamen. Het weer. Vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen in het noorden en midden bewolkt. In het zuiden schijnt dan al de zon en in de middag overal zonnig. Bij 21 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 4 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Iran heeft vannacht vergeldingsacties uitgevoerd op Amerikaanse doelen in het Midden-Oosten. Uit Bahrein, Kuwait en Qatar komen berichten van mogelijke Iraanse aanvallen. Het was een reactie op bombardementen van de VS op doelen in Iran. President Trump zei dat dat nodig is om schepen te laten passeren in de straat van Hormuz. De voormalige commandant van de Argentijnse marine heeft een voorwaardelijke celstraf gekregen voor het zinken van een onderzeeër. Bij de scheepsramp in 2017 kwamen alle 44 bemanningsleden om het leven. Het duurde een jaar voordat de onderzeeër werd teruggevonden op de bodem van de oceaan. De rechtbank zegt dat de voormalige chef nalatig is geweest, omdat technische problemen niet op tijd onderzocht werden. Hij hoeft niet de cel in, maar moet zich wel af en toe melden bij de politie. 3 hooggeplaatste officieren die ook vervolgd werden, zijn vrijgesproken. Een man die vol ingeslikte drugszakjes in Amsterdam op de trein stapte, moet 3 jaar de cel in. De 31-jarige had 75 zakjes drugs ingeslikt toen hij naar Salzburg in Oostenrijk reisde. In Duitsland vonden douanemedewerkers dat hij zich verdacht gedroeg. En toen ze zijn handen op drugssporen testten, vonden ze cocaïne. Op een röntgenfoto in het ziekenhuis was te zien dat het lijf van de man vol drugspakketjes zat. Die hadden een straatwaarde van 50.000 euro. De verdachte komt uit Nigeria en woonde tot voor kort in Italië, waar hij asiel had aangevraagd. Na een zwaar fietsongeluk in april is de burgemeester van Roosendaal weer thuis. Mark Buijs liep ernstig hersenletsel en ook enkele botbreuken op. Hij moet thuis verder revalideren. Het weer. Vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen eerst in het noorden en midden bewolkt. In het zuiden schijnt dan al de zon. In de middag overal zonnig bij zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

Een paar maanden geleden was ik de grote ster op het festival van Fulegem. Overal aanplakbiljetten met mijn foto. Er hingen van die spandoeken boven de straten met mijn naam. In zulke koeienletters. En weer had ik die avond zo'n laaiend enthousiaste menigte in het dorpshuis. Maar toen ik terugkwam op mijn hotelkamer, helemaal alleen. Ja, dat zullen er wel meer gezegd hebben die avond. Dus op mijn hotelkamer dacht ik na over het probleem waar ik als grote ster toch eigenlijk wel een beetje mee zit. Ik pakte mijn gitaar en maakte een lied. En dat gaat zo.

0: en zo aardig. Doe even mee.
1: Dat zie je in één ogenblik. Ik denk als ik kijk in de spiegel, wat zie je dan?

0: de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 5 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Iran heeft vannacht vergeldingsacties uitgevoerd op Amerikaanse doelen in het Midden-Oosten. In Bahrein en Kuwait ging het luchtalarm af en in Qatar kregen mensen een waarschuwingsbericht op hun telefoon vanwege een mogelijke aanval. Het was een reactie op bombardementen van de VS langs de kust van Iran. Volgens het Amerikaanse leger waren die aanvallen nodig voor vrije doorvaart in de straat van Hormuz. De VS houdt Iran verantwoordelijk voor recente aanvallen op schepen die door de zeestraat voeren. De democraat Graham Platner trekt zich terug uit de verkiezingen voor de Amerikaanse Senaat van november. In de staat Maine stond hij in de peilingen iets boven de al jaren populaire republikeinse kandidaat Collins. Meerdere ex-vriendinnen van Platner beschuldigen hem van seksueel geweld. Zelf ontkent hij dat, maar kopstukken in de Democratische Partij riepen hem op om uit de race te stappen. Platner kwam vorig jaar ook al onder vuur te liggen. Toen doken er online berichten op waarin hij ongevoelig zichzelf uitliet over slachtoffers van seksueel geweld. Een man die drugspakketjes had ingeslikt en daarmee van Amsterdam naar Salzburg reisde met de trein, moet 3 jaar de cel in. Er werden honderden grammen cocaïne en heroïne in zijn lijf gevonden. De douane in Keulen had hem tegengehouden omdat hij zich nerveus gedroeg en geen goede verklaring voor zijn reis gaf. De meeste nominaties voor een Emmy Award gaan dit jaar naar dramaserie The Pitt. De soap over de spoedeisende hulp in een ziekenhuis in Pittsburgh is 25 keer genomineerd. De comedyserie Hacks over een comedienne die een schrijver in dienst neemt, kreeg 24 nominaties. Beide series vielen ook vorig jaar al in de prijzen. Het weer in het noorden en midden van het land begint de dag bewolkt. Later vandaag overal zon met 21 graden in het noorden tot 29 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: nom.
1: Op het land, waar het leven goed is, woonde de zomers in haar tweede huisje een wilde stadse meid. Allemachtig, dat was maar er eentje. Altijd dwaalden haar wilde blikken naar de tamme boerenzoon van de boerenhofstee aan de overkant, naar dat brok natuur zonder uitlaatgas. Maar hij zag haar niet. Lucht was ze voor hem. In haar wanhoop heeft ze toen een liedje geschreven, met hele hete woorden. En als ze s'avonds een schoon luchtje schepte en ze zag het flauwe schijnsel van zijn nachtlampje achter het slaapkamergordijn, dan slaakte ze een puttiepe zucht en met haar hoofd een beetje schuin omhoog zong zij haar liedje. Voor hem!

Maar ja, de tamme boer zo'n lag al op één oor. En met het andere oor hoorde hij slecht. Dus zong de wilde stad zijn meid voor de kat, zijn viool. En in haar tweede huisje huilde ze heten tren. Om de stoere boerenknul met zijn eeltige herten en zijn ongerepte lijf. En als ze s'avonds met rode ogen schoon luchtje schepte en ze zag het flauwe schijnsel van zijn nachtlampje achter het slaapkamergordijn, dan slaakte ze een buddiepe zucht en met haar hoofd een beetje schuin omhoog zong ze haar liedje. Voor hem, voor hem! Hey, boerenknul! Boerenknul, boerenknul, ik ben kapot van jou. Hey, boerenbrok,

Zeven zomers gingen voorbij. En al die tijd wierp de wilde stadse meid haar blikken voor de viool van de kat. Toen, op een zwoele zondagmiddag, zegt hij de tamme boerenzoon in zijn beste lakense bak naderen op het smalle pad tussen de korenvelden. En als een geit op een haverkist, dacht ze bij de lijn, nu of nooit. Met haar brede heupen versperde zij de weg en met haar hoofd een schuin beetje omhoog riep ze tegen hem, jij bent helemaal mijn type, boonknul. En ik heb een liedje voor je gemaakt. En zij zong het, recht voor zijn raap. Hey, boerenknul, boerenknul, boerenknul, ik ben kapot van jou. Hey, boerenbrok, boerenbrok.

verste de wilde stadse meid. De tamme boerenzoon op de platte bek. En ze zei... Hey, boerenkanul. Boerenkanul. Boerenkanul, ik ben kapot van jou. Hey, boerenbrak. Boerenbrak.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 6 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Iran heeft vannacht vergeldingsacties uitgevoerd op Amerikaanse doelen in het Midden-Oosten. In Bahrein werden explosies gehoord en in Kuwait ging het luchtalarm af. In Qatar kregen mensen een waarschuwingsbericht. Die kregen ze op hun telefoon vanwege een mogelijke aanval. Het was een reactie op bombardementen van de VS langs de kust van Iran. Volgens het Amerikaanse leger waren die aanvallen nodig voor vrije doorvaart in de straat van Hormuz. De VS houdt Iran verantwoordelijk voor recente aanvallen op schepen die door de zeestraat voeren. Een nieuwe behandeling kan kinderen met een zeldzame en levensbedreigende vorm van overgewicht helpen. De ziekte ontstaat door een beschadiging in de hersenen, door een tumor of een operatie. Daardoor krijgen mensen extreme honger, terwijl ze juist minder goed calorieën kunnen verbranden. Gezond eten en sporten die helpen daar niet tegen. Vooral kinderen kunnen de zeldzame ziekte krijgen. Het nieuwe medicijn zorgt ervoor dat het gebied in de hersenen weer herstelt. Het middel is goedgekeurd om te gebruiken in de VS en Europa. Het is nog niet duidelijk of het in Nederland vergoed gaat worden. Op het strand bij Velse Noord zijn vannacht meerdere vakantiehuisjes afgebrand. Het is niet duidelijk of er mensen in de recreatiewoningen waren toen de brand uitbrak. Meerdere huisjes werden ontruimd. Hoe de brand bij Velse Noord kon ontstaan, is nog niet bekend. De meeste nominaties voor een Emmy Award gaan dit jaar naar dramaserie The Pitt. De soap over de spoedeisende hulp in een ziekenhuis in Pittsburgh is 25 keer genomineerd. De comedyserie Hacks, over een comedienne die een schrijver in dienst neemt, kreeg 24 nominaties. Het weer in het noorden en midden van het land begint de dag bewolkt. Later vandaag overal zon met 21 graden in het noorden tot 29 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 7 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Op het strand bij Wijk aan Zee zijn vannacht meerdere vakantiehuisjes afgebrand. Het is niet duidelijk of er mensen in de recreatiewoningen waren toen er brand uitbrak. Een aantal huisjes werd ontruimd. Het vuur ontstond rond 2 uur en was iets voor 4 onder controle. Hoe de brand kon ontstaan bij de vakantiehuisjes is nog niet bekend. Iran heeft vannacht vergeldingsacties uitgevoerd op Amerikaanse doelen in Bahrein, Kuwait en Qatar. Ondanks de aanvallen over en weer laat president Trump de optie tot onderhandelingen wel open, zegt correspondent Sjoerd ten Daas.
2: Hij zei ook dat hij er geen probleem mee zou hebben als er verder gepraat zou gaan worden. Zei daar wel bij dat hij er zelf niet veel vertrouwen in heeft. Maar ja, hij laat daarmee wel blijken dat hij nog steeds ook heel erg graag op dat pad wil blijven wandelen.
1: President Trump zei dat de Amerikaanse aanvallen nodig waren om schepen te laten passeren in de straat van Hormuz. Artsen in Europa en Amerika gaan een nieuwe behandeling tegen een zeldzame vorm van obesitas inzetten. Door die ziekte hebben mensen extreem veel honger vanwege beschadigingen in de hersenen. Vooral kinderen kunnen de ziekte krijgen. En uit tests blijkt dat een nieuwe behandeling de hersenen weer kan herstellen. In de Amerikaanse staat Maine is de democratische senaatskandidaat Graham Platner uit de race gestapt. Hij leek goede kans te maken voor de zetel, maar wordt beschuldigd van seksueel geweld. In een videoboodschap ontkent hij, maar zegt na gesprekken met zijn vrouw toch te stoppen.
3: For that reason, we are suspending campaign operations. This is incredibly difficult because I know that some will think it's an admission of guilt, and it most certainly is not.
1: De Democratische Partij heeft tot het einde van de maand om een nieuwe kandidaat aan te wijzen. Het weer in het noorden en midden van het land begint de dag bewolkt. Later vandaag overal zon met 21 graden in het noorden tot 29 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
4: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg.

0: uur wordt mede mogelijk gemaakt door Bakkerij Jonker.
1: De ochtendspits wordt mede mogelijk gemaakt door installatiebedrijf TMI Bos het Harde.

Never Now Love Like This Before. Een plaat van Stephanie Miles uit 1980. Wat een lekker begin van een vroege donderdagmorgen. Ja, goedemorgen. Het is alweer donderdagmorgen. Het is vandaag de 9e alweer van de juli maand. En dit is weer de ochtendspits. Lekkere hits op de radio. En dat allemaal op Loco FM en ook op Lou FM op de vroege donderdagmorgen. En wat gaan we zowel dit uur doen? Nou, we gaan kijken naar de dag van. Ook het weer pakken er uiteraard ook weer bij. Ook de verkeersinformatie, de gebeurtenissen van de dag. En de verjaardagskalender, die staat er weer klaar. En de muziek staat in de playlist, dus wat wil je nog meer? Ja, we gaan gewoon beginnen.

Little Peggy Marsh met I Will Follow Him. En wel de originele uitvoering uit 1963. José heeft deze plaat ook al een keer uitgebracht. Dat was in 1982, dus een tijdje later. En dan klinkt hij zo. Maar net hoor je dus de originele uitvoering. We gaan kijken naar de dag van. Elke dag is weer een dag van. En vandaag natuurlijk ook. Het is vandaag de 9e van de juli maand. En het is vandaag de internationale dag voor de vernietiging van vuurwapens.

En dan zie ik dat ook een Joni Kaagman vandaag jarig is. Een Nederlandse zangeres. Onder andere bekend van Earth and Fire, hè? Joni Kaagman. Joni Kaagman. En zij is vandaag alweer 79 jaar geworden. We gaan een plaat draaien van Earth and Fire.

0: Laat me nu toch niet alleen in plaats van Caluso. Het is nu tijd voor het
1: weerbericht.
0: Even kijken wat het weer allemaal gaat doen. Nou, in het noorden, oosten, ook in het midden van het land start de dag met wolkenvelden. In het zuiden en het westen is er een afwisseling van wolken en opklaringen. En gedurende de ochtend wordt het op steeds meer plaatsen volop zonnig. In het noorden en noordoosten kan bewolking tot ongeveer het middaguur hardnekkig zijn. Nou, vanmiddag is overal een volop zonnig met hooguit hier en daar wat dunne sluierbewolking. Tussen 12 en 3 uur schijnt de zon met een UV-index van 7. Dus zonder bescherming kun je in 10 tot 20 minuten verbranden. Dus kijk uit. Er waait een zwakke tot matige wind uit de noordelijke richting. En hierdoor zijn er flinke temperatuurverschillen in ons land. De maxima komen uit tussen 21 en 22 graden in het uiterste noorden. En 27 tot lokaal 29 graden in Brabant en Limburg. Tot zover het weer voor vandaag. Straks pakken we het weer erbij voor de aankomende dagen. Maar eerst een plaat van Mark Olmans. En die is vandaag ook jarig. We gaan even kijken hoe oud hij vandaag geworden is. Hij is vandaag alweer 69 jaar geworden. We gaan een plaat draaien van hem.

0: The Tears Were a Ring van Mark. En Mark is vandaag jarig. Ja, vandaag alweer 69 jaar geworden, die Mark. We gaan kijken naar het weer voor de aankomende dagen. We pakken de dagen vrijdag, zaterdag en zondag erbij. Nou, morgen ook een zonnige dag, volop zon, 27 graden. Met een windkracht 3 uit het noordoosten. En zaterdag 29 graden, ook volop zon. Een windkracht 3 uit het noordoosten. En zondag ook volop zon, 28 graden. Met een windkracht 3 uit het noord-noordoosten. Kijken we naar de weercijfers. Nou, hoge weercijfers hoor. Ja, vandaag een weercijfer 8, morgen een 9. Zaterdag ook een weercijfer 9 en zondag ook een weercijfer 9. Dus hoge weercijfers, ook hoge temperaturen. Ja, volop zomer. Ja, lekker. We gaan straks de verkeersinformatie erbij pakken van de ANWB. Maar eerst een plaat van Boney M. Hier is El Lute.
1: This is the story of El Lute. A man who was born to be hunted like a wild animal because he was poor. But he refused to accept his fate, and today his honor has been restored.

0: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt hier en daar wat langzamer in de regio. De spits komt langzamerhand op gang. Op de A50 Arnhem-Os vielen tussen Valburg en Ravenstein. 10 kilometer en 15 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Het is ochtend. De koffie pruttelt. En jij staat in de file. Geen zorgen. Van

Van Eye the Fair, een plaat van Spargo uit 1981. Ja, Spargo was een hele populaire band in die tijd, hè? Ja, Spargo. We gaan kijken naar de gebeurtenissen van de dag. Wat is er gebeurd op dezelfde datum als vandaag, maar dan in het verleden. 1982, Coca-Cola introduceert Cola Light. En nog een berichtje uit 1945. De Nederlandse minister van Financiën, Peter Liefting, stelt de geldzuivering in. Voor 14 juli moet alle bankbiljetten van 100 guldens worden ingeleverd, zoals in 1945. En nog een berichtje uit 1990. De Henriette Roland Holsprijs gaat naar Wim de Bie voor zijn boek Schoftentuig, was in 1990 op deze datum.

Chicago met You're My Inspiration. We gaan kijken naar de programmering van de Loco. Wat kun je vandaag horen op Loco FM? Nou, wij zijn bij je tot 8 uur. En dan vanaf 8 uur tot en met 9 uur de ochtendmix met Willem van den Belt. Van 9 tot 12 uur Mandje van de Radio, ook met Willem van den Belt. En van 12 tot 2 uur Broodjebal, een vers broodjebal met Albert Vierhuis. En van 2 tot 4 uur de muziekleus in de middag met natuurlijk Albert Leusing weer op de radio. Gezellig. En van 4 tot 5 uur die Duitse hitmix met Paul Janssen. Van 5 tot 6 uur Enjoy Bluegrass met Jan Theo van Hout. En van 6 tot 7 uur Levenslicht met Gerrit-Jan Veldhoen. En van 7 tot en met 8 uur Locomotief. En van 8 staat erbij trouwens. En van 8 tot 9 uur nog altijd wordt verteld met Rijn Balland. En van 9 tot 10 uur Moment van Rust. En van 10 tot 11 uur Muzikale Ontmoeting met Bette Michelsen. En van 11 tot 12 uur Van Aards tot Eeuwigheid met natuurlijk Aarduits.

En keep on loving you in plaats van Where You Speak Back uit 1981. Straks na 8 uur bij Loco FM. Eerste ochtendmix en daarna Mannetje van de Radio. En wat heeft Willem van der Belt zowel in zijn programma? Nou, je hoort weer de grootste klassiekers aller tijden uit de jaren 60, 70 en 80. En verder op donderdag dus vandaag de vraag van de week. En waar je weer een mooie Loco koffiemok mee kan winnen. Dus ja, je wil die niet hebben, hè? Iedereen wil die hebben, dus je kunt straks meedoen. En misschien krijg jij dan ook wel zo'n leuke koffiemok. En wat staat er nog meer bij? En de troedenschijf deze ochtend is van ABBA met Fernando. En je hoort ze elke uur voorbij komen, staat hier. Dus dat onder andere dus bij Mannetje van de Radio. Eerst met de ochtendmix en dan de Mannetje van de Radio met Willem van den Belt. Het is inmiddels alweer bijna 8 uur. We gaan nog de instrumentale plaat draaien en nog een andere plaat. En dat is Robbie van Peter en zijn Rockers. Maar eerst Wheels.

Skills, de instrumentale plaat voor deze dag. Ja, straks bij de Loco ochtendmix. En bij de Loe gaan we nog een uurtje verder met de ochtendspits.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 8 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Iran en de VS hebben vannacht verschillende doelen aangevallen in het Midden-Oosten. Iran deed dat als reactie op bombardementen van de VS in hun land. De aanvallen bevestigen volgens correspondent Daisy Moore wat Iran graag wil benadrukken.
2: Amerika is niet te vertrouwen, daar kan je geen afspraken mee maken. Heb je een deal, dan stapt Trump eruit. Ben je aan het onderhandelen, dan beginnen de bombardementen. Dus dat is de retoriek die je ze hoort benadrukken.
1: Beide landen zien nog wel een diplomatieke weg uit de oorlog, maar het vertrouwen wordt door de aanvallen niet beter. De politie zoekt de man die in februari de klantenservice van Odido misleidde en zo de grote hack van persoonsgegevens mogelijk maakte. Uit een opgenomen telefoongesprek blijkt dat hij Nederlands spreekt. Als de man zich niet meldt, maakt de politie het gesprek openbaar. Het dodental van overstromingen in Zuid-China is opgelopen tot 39. Door een tropische storm viel er in korte tijd veel regen. In de stad Nanning brak een dam door. In de regio werden zo'n 130.000 mensen geëvacueerd. Artsen in Europa en Amerika gaan een nieuwe behandeling tegen een zeldzame vorm van obesitas inzetten. Door die ziekte hebben mensen extreem veel honger vanwege beschadigingen in de hersenen. Vooral kinderen kunnen de ziekte krijgen. Uit tests blijkt dat de nieuwe behandeling de hersenen weer kan herstellen, vertelt deze arts.
3: Ik zie dat de kinderen weer een normaler leven krijgen. De kinderen hebben een normale eetlust, een normale verbranding. Hebben ook niet meer dat drukke hongermonstertje in hun hoofd. Kunnen weer rustiger naar school, gaan ook weer leren.
1: De Nederlandse Zorgautoriteit gaat nu kijken of het medicijn ook hier op de markt kan komen. Het weer vanochtend op steeds meer plaatsen zon. Alleen in het noordoosten blijft het nog bewolkt. Het wordt vandaag 21 graden in het noorden tot 29 graden in Zeeuws-Vlaanderen. Morgen ook een zonnige dag met ongeveer dezelfde temperaturen. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits is in volle gang en in de regio is dat op meerdere plekken te merken. Bijvoorbeeld de A12 naar Utrecht tussen Wageningen en Veenendaal. 5 tot 10 minuten extra. Ook de A15 Nijmegen-Gorkum staat erbij tussen Deel en Leerdam. 10 minuten. En er op de A50 naar Arnhem vanuit Os vielen tussen Ewijk en Renkum. 10 minuten ongeveer. Er is één rijstrook dicht, want er ligt het een en ander aan voorwerpen op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 683133.
6: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
7: 105.5. Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Bakkerij Jonker.
8: De ochtendspits wordt mede mogelijk gemaakt door installatiebedrijf TMI Bos het Harde.

Easy Lover in plaats van Phil Collins. Goedemorgen, welkom terug bij de tweede uur alweer van de ochtendspits op Loe FM. Op de vroege donderdagmorgen, alweer de 9e van juli maand. En wat gaan we dit uur doen? Nou, we gaan kijken naar de dag van. Ook het weer pakken we er uiteraard ook weer bij. Ook de verkeersinformatie en ook de dagrecords gaan we er ook bij pakken. Hè? Misschien vandaag wel weer een dagrecord. Nou, ik denk het haast niet. Maar we gaan er wat tegenaan, volgens mij. Dus Bart, ja, Bart is er vandaag niet. Maar Bart, bijna een dagrecord denk ik vandaag. Nou, wat gaan we nog meer doen? We gaan natuurlijk lekkere hits voor je draaien. Dus dat betreft, dan heb je weer een goede keuze gemaakt om af te stemmen op de frequenties van Loe FM. Weet je, we gaan gewoon beginnen.

BBNQ-band. Ik dacht altijd de BBQ-band, maar nee, zo is het niet. De BBNQ-band met On The Beats. We gaan kijken naar de dag van. Elke dag is weer een dag van. En vandaag natuurlijk ook, moet ik even deze pagina erbij pakken. Ja, vandaag de internationale dag voor de vernietiging van vuurwapens.

Snoop Jan B in plaats van de Beach Boys. We gaan kijken naar de programmering van de Lou. Wat kun je vandaag horen op Lou FM? Nou, wij zijn bij je tot 9 uur. Dan vanaf 9 uur tot en met 12 uur het Muziekmuseum. En dit keer met Aad Witharen. Op de website staat nog Bart van Dijk, maar het is met Aad Witharen dus. Met het Muziekmuseum vanaf 9 uur tot en met 12 uur. Dan vanaf 12 uur tot en met 2 uur Jeanette met middag matinee. En van 2 tot en met 4 uur muziekcarousel. De non-stop hits van 4 tot 5 uur. De nieuwe Nederlandstalige top 30. Al die nieuwe Nederlandstalige platen weer op een rijtje gezet in de top 30. Dan van 5 tot 6 uur Headsdeck over dieren met Ellen Pitlow. Het is wel een herhaling, maar wel Ellen Pitlow dus op de radio met Headsdeck over dieren. Dan uurtje factuurtje met Rob de Koners. En dan Kerkenwerk van 7 tot 9 uur. En van 9 tot 11 uur The Glory of Gospel met Marco van Doren.

0: V2 Grey. Het is een tijd voor het
1: weerbericht.
0: Even kijken wat het weer allemaal gaat doen. In het noorden, oosten en ook in het midden van het land start de dag met wolkenvelden. In het zuiden en westen is er een afwisseling van wolken en opklaringen. En gedurende de ochtend wordt het op steeds meer plaatsen volop zonnig. In het noorden en noordoosten kan bewolking tot ongeveer het middaguur hardnekkig zijn. Nou, kijken we naar de middag. Is het overal volop zonnig en hooguit hier en daar wat dunne sluierbewolking. En tussen 12 en 3 uur schijnt de zon met een UV-index van 7. En zonbescherming kun je in 10 tot 2 minuten, of 2 minuten, nee, tot 20 minuten lijkt me beter. Dat 10 tot 20 minuten verbranden, dus kijk uit. Er waait een zwakke tot matige wind uit de noordelijke richting. En hierdoor zijn er flinke temperatuurverschillen in het land. De maxima komen uit tussen 21 en 22 graden in het uiterste noorden. En 27 tot en met 29 graden in Brabant en Limburg. Tot zover het weer voor vandaag. Straks het weer voor de aankomende dagen. Maar eerst de plaat van Supertramp.

Supertram, we gaan kijken naar het weer voor de aankomende dagen. We pakken de dagen vrijdag, zaterdag en zondag erbij. Nou, morgen volop zon. 27 graden met een windkracht 3 uit het noordoosten. En zaterdag ook volop zon. 29 graden met een windkracht 3 uit het noordoosten. En zondag ook zonnig. 28 graden met een windkracht 3 uit het noord-noordoosten. Nou, kijken we naar de weercijfers. Hoge weercijfers. Vandaag een weercijfer 8. Morgen een weercijfer 9. Zaterdag ook een weercijfer 9. En zondag ook een weercijfer 9. Dus hoge weercijfers. Hoge temperaturen. Echt zomers. Echt zomers, ja. We gaan straks de verkeersinformatie erbij pakken van de ANWB. Maar eerst een plaat uit 1995. Hier is 74 en 75.

0: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Een handjevol files om even uit te lichten. Het is een drukke ochtendspits met aardig wat dagelijkse kilometers. Er zijn geen bijzonderheden, als in kapotte auto's of pechgevallen of ongelukken en dergelijke. Verder de A2 dus, Den Bosch-Utrecht, tussen Hintham en Waardenburg. 12 kilometer, 30 minuten. De A15 Nijmegen-Gorkum tussen Deel en Arkel. 5 kilometer en 10 minuutjes. En tot slot file voor Ravenstein op de A50 vanuit Arnhem. Ben je onderweg richting Os, hou dan rekening met een file van bijna 25 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Het is ochtend. De koffie pruttelt. En jij staat in de file. Geen zorgen. Van

Elton John, we gaan kijken naar de dagrecords. Wat waren de maximum en minimumtemperaturen ooit gemeten op dezelfde datum als vandaag? Nou, de laagste is gemeten in 1949, was 5,6 graden. En de hoogste is gemeten in het jaar 2010, was maar liefst 34,4 graden. Dus dat gaan we vandaag niet redden. En de langste neerslagduur was in 2008, was 8,9 uur. En de hoogste etmaalstom van de neerslag was in 1956, was 18,2 mm. Dat gaan we vandaag ook gelukkig niet redden. Nou, nu het Nederlandstalige blokje. En wat gaan we zowel draaien? Nou, Judy Hill, een leuke plaat. Ook Herman Lippinghoff. En we beginnen met Hey Schat, dan ga je mee naar de disco.

En staat je rekening soms in het rood, ga daar niet over lopen zeuren. Gezondheid is toch niet met geld te koop, en dat is toch het mooiste geschenk.

Herman Lippinghoff met die leuke plaat. Na regen komt zonneschijn. En ook Kirdy kwam voorbij met Hallo schat, ga je mee naar de disco? Ja, in die tijd had je allemaal discotheken. Toen ik nog jong was, gingen we naar de discotheek. Ja, tegenwoordig is dat niet meer zo, hè? Nee, dat is allemaal veranderd in die jaren. Nou, inmiddels alweer bijna 9 uur, alweer het eind van het programma. Het zit er alweer op voor deze donderdagmorgen. Morgen, vrijdagmorgen ben ik weer bij je. En dan weer vanaf 7 uur. Straks Aad Withaar met het Muziekmuseum. En dan een middagmatinee met Jeanette. Ik wens je nog veel luisterplezier. En maar weer tot morgen vroeg.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 9 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Bij de nieuwe Amerikaanse aanvallen in Iran vannacht zijn 14 mensen gedood. Er raakten ook tientallen mensen gewond, zegt het Iraanse ministerie van Volksgezondheid tegen persbureau AP. Vannacht zijn explosies gehoord in steden langs de Persische Golf en de straat van Hormuz. Iran reageerde net als gisteren met aanvallen op Bahrein, Kuwait en Qatar. Onderhandelingen tussen Iran en de VS liggen stil, al zou Trump deze optie open willen houden. Ook het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz ligt nagenoeg stil, met een stijgende olieprijs tot gevolg. De politie zoekt de man die in februari de klantenservice van Odido misleidde en zo een grote hack van persoonsgegevens mogelijk maakte. Uit een opgenomen telefoongesprek blijkt dat hij Nederlands spreekt. Als de man zich niet meldt, maakt de politie het gesprek openbaar. Artsen gaan een nieuwe behandeling tegen een zeldzame vorm van obesitas inzetten. Veel kinderen krijgen de ziekte waardoor ze extreem veel honger krijgen vanwege beschadigingen in de hersenen. Deze arts legt uit wat de nieuwe behandeling doet.
2: Nou, dat nieuwe medicijn, dat heet acetmelanotide, dat herstelt dat signaaltje weer. Waardoor je dus weer voelt dat je verzadigd bent, dat je genoeg gegeten hebt en waardoor die verbranding weer op gang komt.
1: Het medicijn is nog niet beschikbaar. De Nederlandse Zorgautoriteit doet er nog onderzoek naar. De Marokkaanse voetballer Ismaël Saibari is niet fit genoeg om mee te doen aan de WK-wedstrijd tegen Frankrijk. De middenvelder viel geblesseerd uit in het duel met Canada en is nog niet op tijd hersteld voor de kwartfinale vanavond. Saibari scoorde in elke groepswedstrijd voor Marokko en in de 16e finale tegen Nederland schoot hij de beslissende strafschop. Het weer, langzaam meer zon, al blijft het in Groningen nog bewolkt. Het wordt 21 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. In de regio zijn er weinig bijzonderheden, maar wel aardig wat dagelijkse files. Zoals op de A12 het geval Arnhem-Utrecht tussen Wageningen en Veenendaal. 5 minuten, 3 kilometer. Dan de A50 Os-Arnhem tussen knooppunt Bankhoef en Renkum, dik een kwartier vertraging. En op de A325 Nijmegen-Arnhem is het ook aansluiten tussen Elst en Huissen. 3 kilometer, de vertraging is bijna 20 minuten momenteel. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: keukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556. Of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
3: Bij Beelen Lastechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen. Maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lastechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
4: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze, jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijn. Vertrouwd op weg.
5: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noorl aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balen persen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.

Oh, mooi muziek van Tracy Chapman, Fast Car. Ja, we draaiden dat nummer, want dit nummer kwam op 9 juli 1988 op de bovenste plaats in de top 40 terecht en bleef er 2 weken staan. Ja, een snelle auto kan je nu wel gebruiken. Geen files hier in de regio. Eigenlijk in heel Nederland is best wel rustig, hè? Terwijl hier de vakanties nog moeten gaan beginnen. En we begonnen met de bottenschijf van deze week, week 28 alweer. Die was van Senna en Sven Versteeg. Nu weet ik niet of het Sven Versteeg is en Senna Versteeg is. Maar ik zeg gewoon wat er op het briefje staat. Senna en Sven Versteeg met het nummer Vuurwerk. Ja, andere stem achter de microfoon. Mijn naam is Aad en ik mag even invallen voor Bart. Maar Bart die gaat morgenmiddag invallen voor mij, want dan ga ik met vakantie. Dus in ieder geval ook de man van de vroege uren bedanken. Dries, die zat er weer. Ja, had een Hollands kwartiertje. Dat was een kort kwartiertje, Dries. Je kon maar 3 platen draaien. Maar we gaan het volgende uur gaan we het helemaal goed maken met Nederlandstalige muziek in Poldergoud.

Ja, iemand op de verjaardagskalender. Jenny Kaagman. Ze is vandaag 79 jaar geworden. Zangeres van Earth and Fire. En ze werkte later ook bij Radio Noordzee. En ook bij een belangenorganisatie voor artiesten. En speciaal vanwege haar verjaardag draaide dit nummer. Hopen dat zij dit mag vieren met haar familie. En Sister Sledge, die zong er ook over in 1984. We are family.

Ja, mooie muziek van Elvis Presley, Suspicious Minds. Ja, speciaal voor Egbert en Willem en al die andere fans. Ja, het is de hoogste tijd voor de voorpagina van de Stentor. En dan zien we een hele grote foto staan van Olaf Kooi. Ja, een keurig gebit, dat kan je zo zien. Hè? Het betekent veel voor me, staat erboven. Het gaat over de Tour de France van dit jaar. Want hij won een etappe. Bij de eerste beste kans in zijn loopbaan sprint hij naar een etappezege in de Tour de France. Ja. En dan verdwijnt je naam nooit meer uit de wielerboeken, hè, als je dat hebt gedaan. Een keer in het geel hebt gereden, ook al is maar één dag, een keer één etappe hebt gewonnen, je naam staat voor eeuwig in die boeken. Maar ook personeel ziekenhuis haalt gelijk, gevolg kan groot zijn. Het gaat over een hogere vergoeding voor de oproepdiensten. En drie mannen vervolgd voor de dood van een Hattemer. En een fotootje, een inzet van de kasteelheer uit Vaassen. We hebben het over Maarten van Rossum. Nee, niet die brombeer van de televisie en van de radio en van zijn podcast. Nee, het gaat over die oude kasteelheer, Maarten van Rossum. En daar hebben we nog een leuk verhaaltje over te vertellen, maar dat doe ik straks. Gent met Queen.

Killer Queen van Queen. Ja, een van de eerste LP's die ik kocht. En het was begin jaren 70, midden jaren 70. Was de LP volgens mij Sheer Heart Attack. Ja, een van de eerste LP's van Queen. Volgens mij is de eerste Queen. Daarna hadden ze nog onder andere A Night at the Opera, The Day at the Races. Allemaal van dat soort mooie titels. Ja, ik moet de tweede uur gaan presenteren vanuit mijn thuisstudio aan de Vrijheid. Want ik moet nog iemand die komt even naar me toe. Die moet me nog even spreken. Daar moeten we even tijd voor inruimen. Maakt niet uit waar ik zit. Of ik nou hier aan de Vrijheidsstraat zit. Of dat ik aan de Vrijheid zit. Dat maakt niet zoveel uit. Maar een klein woordje. En ik heb de playlist voor volgend uur heb ik al wel helemaal klaargemaakt. En heb ik onder andere ga ik draaien Zomer in Zeeland, Zomer in Gelderland, Zomers in Nederland en Zomerse Nacht in Griekenland. Maar dat allemaal volgend uur.

0: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt hier en daar nog wat langzamer in de regio, maar de spits is nu echt op zijn retour. De langste file kun je nog vinden op de A50 Arnhem-Eindhoven, tussen knooppunt Valburg en knooppunt Paalgraven. 12 kilometer en 25 minuten. En op de A28 Amersfoort-Utrecht file vanaf Den Dolder tot aan Utrecht. 6 kilometer, daar doe je bijna 10 minuten langer over dit traject. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Na de verkeersinformatie gaan we even kijken naar het weer voor vandaag. Vanmorgen start met name het oosten en het noordoosten van het land met laaghangende bewolking en nevel. In het zuiden en westen is het zonnig. Later lost de bewolking ook elders op en uiteindelijk schijnt in vrijwel het hele land vanmiddag vol op de zon. Enkel het uiterste noordoosten kan langdurig te maken houden met grijsheid. Het wordt 22 graden in het noorden tot 29 graden in Zeeuws-Vlaanderen. De noordenwind is zwak tot matig. Morgen verloopt zonnig en nog wat warmer.
2: Muziekmuseum. Waar herinneringen klinken.

lekkere muziek van Cliff Richard uit 1953. Ja, dat was toen ik nog in mijn korte broek naar de kleuterschool ging. Ja, toen had je nog een kleuterschool, hè? Tegenwoordig heb je dat niet meer. Het is gewoon basisschool groep 1 is dat tegenwoordig. We gaan even kijken. We gaan 25 jaar terug in de tijd. Want toen werd in Amerika voor het eerst het Nationale Blonddag gevierd. De dag is uitgeroepen door een aantal advocaten met blond haar. En het is vandaag 25 jaar geleden dat George Harrison, de ex-Beatle George Harrison, bekend maakte dat hij in Zwitserland is geweest voor een bestraling tegen hersentumor. En later dat jaar, 29 november 2001, zou George Harrison overlijden.

25 jaar geleden, ex-Beatle George Harrison maakt bekend dat hij in Zwitserland een bestraling heeft ondergaan voor een hersentumor. Ja, en op 29 november 2001 zou hij overlijden. Ja, natuurlijk niet de eerste Beatle die overleed, want op 8 december 1980 werd John Lennon doodgeschoten. Ja, dat is een datum die in mijn geheugen gegrift staat. We hebben nog wat berichten van de voorpagina van de Standard. Dat moeten we opschieten, want ik moet even... Iets voor 10 moet ik hier al weg uit de studio, want ik moet naar mijn thuisstudio daar de boel opstarten voor het programma Poldergoud, wat ik straks ga uitzenden. Want er is iemand die maar even nog wil spreken en dat wil ik niet hier in de studio doen. Ja, Lammert zit hier wel, ook, die is wel te vertrouwen, maar hij wil het toch graag even in mijn privé situatie vertellen. 9 verpleegkundigen van het Deventer ziekenhuis hebben een rechtszaak tegen hun werkgever gewonnen. Het ziekenhuis betaalde hen te weinig voor oproepdiensten buiten hun normale werkuren om. De zaak kan grote gevolgen hebben voor andere ziekenhuizen. Vorige week werd het Maastad ziekenhuis in Rotterdam ook al veroordeeld in een soortgelijke zaak, die door de verpleegkundige met behulp van FNV was aangespannen. In de Deventerzaak stond verpleegkundige vakbond Nu 91 de medewerkers bij. De vakbond roept alle ziekenhuizen op om werk te maken van deze uitspraak. Zorg dat verpleegkundigen, zorgende en andere zorgprofessionals krijgen waar zij volgens hun CAO recht op hebben, zegt Nu 91 voorzitter Femke Merel van Kooten. De zaak draait om dialyseverpleegkundigen en verpleegkundigen van de hartafdeling. Zij moeten soms buiten hun normale tijden, werktijden, stand-by staan voor spoedsituaties en dan binnen een bepaalde tijd in het ziekenhuis zijn. Voorheen was er maar één soort dienst voor dit soort situaties, maar in de CAO voor ziekenhuispersoneel wordt sinds enkele jaren onderscheid gemaakt. Als iemand zeker terug moet komen in zijn vrije tijd, wordt het als bereikbaarheidsdienst genoemd. Als de kans veel kleiner is dat de medewerker moet terugkomen, ontvangt hij dan een lagere vergoeding. Volgens het Deventer ziekenhuis is de oproeppercentage bij deze verpleegkundige zo laag dat de lagere vergoeding volstaat. Verpleegkundigen op hun beurt zeggen dat het niet uitmaakt hoe vaak ze worden opgeroepen. Ze moeten er altijd rekening mee houden en voorzorgsmaatregelen nemen. De rechter in Zwolle geeft de verpleegkundigen nu gelijk. Ze krijgen extra geld met terugwerkende kracht vanaf 1 maart 2024.

Oh, radio maken, dat is mensenwerk, hè? En mensen maken soms wel eens fouten. En als je dan net doet of je geen fout maakt, dan hebben de meeste luisteraars er ook helemaal geen erg in. Dat je soms een plaatje twee keer draait. Je kan hem gewoon wel wegdraaien, maar dat valt zo op, hè. Maakt helemaal niet uit. Ik heb nog even een berichtje van de voorkant van de stand, hoor. Het staat boven: drie mannen vervolgd voor de dood van een Hattemer. Twee mannen uit Hattem en een man uit Heerde worden vervolgd voor betrokkenheid bij de dood van een 33-jarige Hattemer. Volgens het Openbaar Ministerie werd het slachtoffer vorig jaar mei na een stapavond mishandeld en overreden. Voor het eerst komt het OM naar buiten met de lezing van de cruciale minuten voor de aanrijding. En daarmee wordt duidelijk hoe het slachtoffer volgens justitie op het wegdek terechtkwam. Volgens justitie is het slachtoffer in de buurt van de kroeg de Bull Bar mishandeld, waardoor hij liggend op de aangrenzende hessenweg belandde en werd aangereden. Hij overleed aan zijn verwondingen. Ja, dan hebben we nog even een berichtje over de gemeente Ermelo. Want die gaat namelijk de blauwe papiercontainer invoeren. Hoe zit het daar nou? Nou, nu is OPA, de oud papieractie van Ermelo. Een aantal verenigingen die halen het oud papier op en die krijgen daarvoor een vergoeding. Maar dan gaan ze veranderen, want Omrin die zegt, we vinden het eigenlijk te gevaarlijk. Hè? Dan moeten die mensen, die moeten er dus achter die papierwagen aanlopen en dat papier erin gooien. Er staat ook een mooie foto bij, uit het jaar 2020 alweer. De stentor is ook niet altijd actueel met de foto's. Die gooi het dan achter die kraakwagen. Maar de oud papieractie, ik lees even een stukje voor, van 11 verenigingen. Nee, aan de oud-papieractie nemen 11 verenigingen deel. Voor hulp mogen zij jaarlijks €50.000 verdelen. Ondanks bezwaren van OPA heeft het college van burgemeester en wethouders de knoop doorgehakt om de containers in te voeren. De blauwe containers, hè. Daardoor wordt er meer papier ingezameld dan verwacht de gemeente. Ze wijst op een onderzoek dat 20 jaar geleden is gedaan. En daaruit blijkt dat het inzamelresultaat met minimaal 2% toeneemt. Ja, de ambtelijke molens die draaien soms laag. Ook wel hier in Elburg. Maar om een onderzoek van 20 jaar geleden er nou bij te halen, lijkt me een beetje vreemd in ieder geval. De wereld draait door, die blijft doordraaien. Hier zijn de Birds met Turn, Turn, Turn.

de beurs en turn. Ja, ik moet zo meteen hier de studio verlaten, want ik moet naar mijn thuisstudio, want daar heb ik zo meteen een ontmoeting even met iemand. Ik ga zo meteen in de auto, ik wil zeggen op de fiets, maar ik ben even gewoon met de auto gegaan. Nog even een berichtje. Van de voorpagina van de Stentor, daar zie je een afbeelding staan van Maarten van Rossum. En Maarten van Rossum die zit op een bank voor het kasteel de Cannenburgh. Het leuke is, ja, misschien vind je het helemaal niet leuk hoor, maar ik vind het wel leuk. Dat beeld is in september 1989 daar geplaatst. Ik was toen net werkzaam als kantoormanager bij de Rabobank Epe Vaassen. En toen hadden ze voor de opening van het beeld hadden ze iemand nodig die voor Maarten van Rossum wilde spelen. Of ik dat wilde doen. Nou, het was aanvankelijk de bedoeling dat ik dus op een paard ging zitten. Met zo'n heel zo'n harnas aan. Alleen ik zag dat niet zitten. De opgaan nog wel. Maar ik moest er ook bij de Cannenburgh moest ik er weer vanaf. Dus ik ben lopend gegaan. En iemand anders op het paard achter mij aan. Ik zag dus zo'n strakke mayo. Zo'n iets te strakke mayo. Ik hoefde gelukkig geen tekst uit te spreken. Anders had het wat hoger geklonken denk ik. En ik had ook zo'n heel zo'n harnas aan. Met van die schilden erom helemaal. En zo'n helm op. En dat soort dingen met zo'n vizier. En ik moest toen bepaalde de handelingen verrichten. Ik weet niet wat ik heb gedaan, maar ja, toch als ik weer zo'n beeld zie staan van Maarten van Rossum, zo'n foto, dan moet ik daar met veel plezier weer aan terugdenken. Dat is toch wat anders dan de werkzaamheden die ik daar heb verricht, want dat was niet altijd even leuk bij die werkgever. Maar dat maakt weer helemaal niet uit hoor. Dat is weer een persoonlijke affaire. Nog even één berichtje. Om de provinciale weg de N309 veiliger te maken, werkt de gemeente Elburg samen met de provincie Gelderland aan een pakket maatregelen. De plannen richten zich op de kruispunten Stoopschaarweg, Nieuwstadsweg, Begijnendijkje en het Veluwestrandbad. De twee overheden halen ook informatie, input op bij de bewoners en andere mensen die de weg gebruiken. Vandaag is er een inloopbijeenkomst in het cultuurhuis. En die is van 7 tot 9. Dus dan kan je je zegje doen. Nou, tot zover vanuit de Hans Koeman studio. Ik stap in de auto en ik ga mijn programma vervolgen aan de Vrijheid. In plaats van de Vrijheidsstraat naar de Vrijheid.

0: Plus. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 10 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Het afgelopen kwartaal is een recordaantal woningen te koop gezet. In het voorjaar worden meestal meer huizen te koop aangeboden. En nu zijn het er meer dan gewoonlijk, omdat veel eigenaren hun huurwoning verkopen. Huurders krijgen zo ook de kans om huiseigenaar te worden. Het gestegen aanbod zorgt er volgens makelaarsvereniging NVM voor dat kopers minder druk ervaren om snel te moeten bieden. De makelaars waarschuwen wel dat dat een tijdelijk effect is en dat er nog steeds te weinig huizen zijn voor starters en senioren. ABN AMRO krijgt een boete van 8,5 miljoen euro omdat de bank niet genoeg heeft gedaan tegen witwassen. Volgens de toezichthouder konden klanten sancties tegen bijvoorbeeld Rusland omzeilen en werden verdachte transacties niet goed onderzocht. Een politiemedewerker in Limburg is ontslagen vanwege seksueel grensoverschrijdend gedrag. Het ontslag volgt op een strafrechtelijk onderzoek door het OM en een disciplinair onderzoek door de politieleiding. De medewerker zou tegenover meerdere partners seksuele grenzen hebben overschreden en gewelddadig zijn geweest. Het gaat om iemand die werkte bij het team arrestantenzaken in Limburg. Dat team bewaakt en verzorgt mensen die zijn gearresteerd. FC Groningen doet samen met technisch directeur Mo Allag aangifte van poging tot oplichting. De dader of daders gebruiken vervalste documenten met logo's van voetbalclubs, doen zich voor als de technisch directeur. Ze proberen spelersmakelaars te overtuigen dat er belangstelling is voor een speler. De makelaar moet vervolgens betalen voor een medische keuring en reiskosten. Een Engelse speler kwam op die manier naar Schiphol, maar wachtte daar tevergeefs op een delegatie van FC Groningen, bleek toen te zijn opgelicht. Het weer, langzaam meer zon, al blijft het in Groningen nog bewolkt. Het wordt vanmiddag 21 graden in het noorden, mogelijk 29 in Zeeuws-Vlaanderen. Morgen opnieuw een zonnige dag en dan wordt het 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits is zo goed als opgelost. In de regio nog één file, maar wel goed nieuws, want de weg is weer vrij na een ongeluk op de A50. Vanuit Arnhem naar Eindhoven bij knooppunt Paalgraven. Nog wel een file, 11 kilometer en 15 minuten vanaf knooppunt Valburg, maar die kan dus langzaam maar zeker gaan oplossen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
4: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 683133.
5: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg.

0: Ruim 10 minuten over de klok van 10 uur op deze donderdagmorgen. Ja, we horen de bottenschijf van van Senna. En Sven Versteeg getiteld tot vuurwerk. Ja, er is nog geen vuurwerkverbod, dus we kunnen met gerust hart draaien. En daarna de eerste van het uurtje met Poldergoud. Zomer op je radio van Leona. En deze uur draaien ze allemaal Nederlandstalig.
1: Heet alle heurt.
2: Dit is Poldergoud met Bart van Dijk.

Je hoorde Karin Kent uit het jaar 1966 en dans je de hele nacht met mij. En de Makkers met Zomerzonnen. Dat nummer kwam uit het jaar 1972. Dan gaan we er nu eentje draaien van Normaal. Ja, nou ja, wel de meest bekende nummer van Normaal denk ik dat het is. Ja, ze gaan nog één keer optreden dit jaar. Dat doen ze op 12 september. Dat doen ze in Dalfsen tijdens het feest in de megatent. De kaarten daarvoor die kosten €50 per stuk. En het staat bij inclusief een halve LP. Want bij twee kaarten heb je dus een hele LP. En dan krijg je dus een hele LP van Normaal. Die krijg je erbij. €50 voor een kaartje. Inclusief een halve LP. De laatste kaarten zijn afgelopen zondag in de online verkoop gegaan. En de fysieke kaartverkoop was ook een heel groot succes. We gaan er eentje draaien uit 1977 van Normaal. Hier is Oerend Hart.

Een van de mooiste Nederlandstalige nummers die er ooit gemaakt is. Boudewijn de Groot en Avond. Ja, we gaan even nog twee plaatjes draaien. En daarna heb ik bericht over het Mega Piratenfestijn in Oldebroek. Want daar zijn ook kaarten te koop. Die zijn toch een stukje goedkoper dan de kaarten van normaal in Dalfsen. Eerst Annabel van Hans de Boy. Als de verkeersinformatie is, dan hoor je dat nog even uit Den Haag. En daarna Zomer in Zeeland van Saskia en Serge.

1963, Willeke Alberti en Spiegelbeeld. Ja, met dat warme weer moet je goed blijven drinken. Dat deed Johnny Lyon ook, samen met zijn Sofietje. Want die dronk in 1965 Ranja met een rietje.

in Turijn, in Helsinki, in Londen en Berlijn, waar ik op de wijde wereld was, zij mochten er wel zijn. Maar de mooiste van de mooisten is Sophie, in de liefde is ze zeker een genie.

Dat waren drie korte nummers achter elkaar. Johnny Lyon met Sofietje. Patricia Pai met Je bed niet hip. En Rocco Granata, onze Italiaanse Belg met Zomersproetjes. Ja, ik zou je nog wat vertellen over het Mega Piratenfestijn. Want dat wordt op vrijdag 4 september weer gehouden aan de Stationsweg in Oldebroek. Het Mega Piratenfestijn. Ja, de online kaartverkoop was volledig uitverkocht. Maar gisteren zijn de laatste 150 toegangskaarten nog exclusief in de verkoop gegaan bij Plus Vlaar in Oldebroek. De kaarten kosten €39,50 per stuk. De organisatie laat weten dat deze uitsluitend bij de supermarkt verkrijgbaar zijn en op is op. De line-up en verdere informatie over het evenement worden de komende periode bekendgemaakt via de social media van het Mega Piratenfestijn.

Simon Keizer en Zomer, Zomer en de Gebroeders Co. Die zetten hun zonnebril op. Ja, ik draaide enige tijd geleden het nummer Zomer in Zeeland van Saskia en Serge. En het nummer van Rob de Nijst en Sharon, Zomer in Gelderland. Ik heb er nog twee gevonden. Zomers in Nederland van Anita en Ed. En Zomernacht in Griekenland van Marco Schuitmaker. Met deze nummers gaan we dit uur van Poldergoud afsluiten.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 11 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Regeringsleiders die in Turkije te gast waren op de NAVO-top hebben van de Turks premier Erdogan een vuurwapen cadeau gekregen. Op de loop ervan stond hun naam gegraveerd. Bij het relatiegeschenk kregen ze ook een doosje met 6 scherpe patronen en een schoonmaaksetje. Premier Jetten heeft zijn exemplaar achtergelaten op de ambassade in Turkije. Daar wordt het wapen onklaar gemaakt. De premier nam het wapen volgens de Rijksvoorlichtingsdienst wel aan, omdat dat gebruikelijk is bij officiële geschenken. Het afgelopen kwartaal is een recordaantal woningen te koop gezet. In het voorjaar worden meestal meer huizen te koop aangeboden. En nu zijn het er meer dan gewoonlijk, omdat veel eigenaren hun huurwoning verkopen. Het gestegen aanbod zorgt er volgens makelaarsvereniging NVM voor dat kopers minder druk ervaren om snel te moeten bieden. De makelaars waarschuwen wel dat dat een tijdelijk effect is en dat er nog steeds te weinig huizen zijn voor starters en senioren. West-Europa beleefde de heetste juni ooit gemeten. Het Europese klimaatbureau Copernicus meldt dat de gemiddelde temperatuur 20,74 graden was, ruim 3 graden warmer dan het gemiddelde van de afgelopen 30 jaar. De hitte in juni is niet los te zien van de recordwarmte in de oceanen en de warmte wereldwijd. Volgens experts blijft het klimaatsysteem alsmaar hitte opbouwen. De politie in Limburg heeft een medewerker ontslagen vanwege seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dat gebeurt na onderzoek door de politie en het OM. Wat die medewerker heeft gedaan is onbekend. Het gaat om iemand die met arrestanten werkte. Het weer, langzaamaan meer zon, al blijft het in Groningen nog bewolkt. Het wordt vanmiddag 21 graden in het noorden, mogelijk 29 graden in Zeeuws-Vlaanderen. Morgen opnieuw een zonnige dag en dan wordt het 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze, jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijnen. Vertrouwd op weg.
3: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noorl aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balenpersen. Wij leveren het totale ruwvoerwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A. In Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.
4: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556. Of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.

0: keukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Bij Belen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen. Maar ook constructie en plaatwerk. Belen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.

De bottenschijf van Senna en Sven Versteeg met het nummer Vuurwerk. En je hoort een hele mooie oude uit 1964 van de Carpenters, getiteld Jambalaya. Straks gaan we nog wat nieuws lezen uit de regio. Onder andere geen auto's, maar rollators en rolstoelen door de Wasstraat.

Uit het jaar, nou wat zullen we zeggen, 1960, de Blue Diamonds en Ramona. We kijken nog even naar de kalender met gebeurtenissen en we zien op 9 juli 1974 de Veronica Omroeporganisatie, de VOO, wordt opgericht. Doel is om van Veronica een legale omroep te maken. Binnen 2 weken worden 100.000 mensen lid. 9 juli 1974, ja, nog geen 2 maanden voor het einde van Radio Veronica, de zeezender. Luister naar Peter en zijn Rockets en Veronica, sorry.

Lekkere gouden ouwe uit het jaar 1970, Bloemink en de Melting Pot. Ja, het berichtje wat ik voor je heb is als volgt. Een spons, water, flink wat zeep. In de binnentuin van de Voort gingen geen auto's, maar rollators en rolstoelen door de wasstraat. Leerlingen van het Van Kinsbergen College hielpen de bewoners en maakten hulpmiddelen weer schoon. Het idee kwam van Saskia van Hoek, medewerker van het Baken. Op social media zag ze een filmpje van een vergelijkbare wasstraat in Amerika. Toen het Van Kinsbergen College vroeg of de leerlingen iets konden betekenen, wist Van Hoek meteen wat ze kon organiseren. Een deel van de leerlingen maakte de rollators en de rolstoelen schoon. Andere leerlingen haalden de bewoners op en begeleidden hen naar de wasstraat. Ook medewerkers en vrijwilligers van de Voort hielpen mee. Volgens Van Hoek reageerden zowel de bewoners als de leerlingen enthousiast. Een watersproeiende regenboog en bellenblaasautomaat maakte de wasstraat compleet. Mogelijk keert de wasstraat later nog een keer terug. Volgens Van Hoek kunnen de materialen dan ook worden gebruikt op een andere locatie van het Baken.

collega Ben Ransdorp die presenteert op vrijdag tussen 12 en 2 het programma Middag Matinee. Daar heeft je ook altijd een anderstalige plaat. Nou, die ga ik ook draaien. Deze komt uit 1961, een Japanse van Kyo Sakamoto en getiteld Sukiyaki.

heleboel mensen die zijn al bezig met de voorbereidingen voor de vakantie. Ja, ik hoop zaterdag ook richting Duitsland, Zuid-Duitsland en Oostenrijk te vertrekken. Een verhaaltje van 26 jaar geleden, 9 juli in het jaar 2000. Een Deense vakantieganger heeft op een benzinestation bij het Duitse Hannover nogal voor wat opschudding veroorzaakt. Hij bleef bij het tanken met zijn vinger in de tankopening van zijn wagen steken. Uiteindelijk moest de tank uit de auto worden verwijderd. Politie, brandweer, de Duitse wegenwacht en een medisch team probeerden ter plekke hulp te bieden. Maar de vinger zwol gevaarlijk dik op. Na anderhalf uur werd besloten door de hulpverleners de complete tank uit de auto te monteren. Maar de man met de tankopening om zijn vinger naar het ziekenhuis werd vervoerd. En daar lukte de vinger vrij te krijgen. Nadat de tank was teruggeplaatst, kon de 36-jarige pechvogel zijn rit naar Italië voortzetten.

1977, The Guys and Dolls and You're My World. Ja. Ik begin een beetje in vakantiestemming te komen. Ik denk, ik ga naar Oostenrijk. Laat ik eens een leuk nummer draaien van een band uit Oostenrijk. Getiteld Opus uit het jaar 1985. De live uitvoering van Life is Life.

3 minuten en 28 seconden duurde dit nummer van Kraftwerk, getiteld Autobahn uit het jaar 1975. Ja, we hebben ook nog een uitvoering hier in de computer staan. Die duurt 22 minuten ruim. Maar dat ga ik je niet aandoen. Ik ga wel afscheid van je nemen. Mocht vanmorgen invallen voor Bart van Dijk, want Bart neemt morgenmiddag mijn beurt over in Studio Elburg. Heel hartelijk bedankt voor het luisteren. Ja, even lekker een beetje ertussenuit richting Zuid-Duitsland en daarna door naar Oostenrijk. We gaan afsluiten met de Zieler. Taler Schützenjäger en de Zillertaler Hochzeitmars. Tot, als het goed is, 20 juni.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdsein van 12 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Bij de explosie en brand vorige week in het Noord-Hollandse dorp Huizen is zoveel schade ontstaan dat een heel huizenblok moet worden gesloopt. Onderzoek van Bouw- en Woningtoezicht en een aannemer heeft uitgewezen dat alle 8 woningen in het blok niet meer veilig te bewonen zijn. De explosie sloeg vorige week de voorgevel en achtergevel uit het pand. Door de brand ontstond een gat in het dak. 2 mensen raakten gewond, 1 van hen overleed later. De oorzaak van de explosie in Huizen wordt nog onderzocht. De politie sluit een misdrijf uit. De Britse zangeres Bonnie Tyler is overleden, meldt de BBC. In de jaren 80 had ze grote hits met powerballads als Total Eclipse of the Heart, Holding Out for a Hero en It's a Heartache. Haar stemgeluid was herkenbaar, want ze klonk schor na een keeloperatie. Haar familie meldt dat Tyler afgelopen nacht is overleden in een ziekenhuis in Portugal, waar ze een tijd in een kunstmatige coma lag na een darmoperatie. Bonnie Tyler was 75. Op de NAVO-top in Ankara heeft de Turkse president Erdogan regeringsleiders een werkende revolver cadeau gedaan, compleet met munitie. Premier Jetten heeft zijn exemplaar achtergelaten op de Nederlandse ambassade. Daar wordt het onklaargemaakt. NAVO-baas Rutte heeft het cadeau niet aanvaard. Wel is hij volgens zijn woordvoerder dankbaar voor de geste. West-Europa beleefde afgelopen maand de heetste juni die ooit is gemeten. Het Europese Klimaatbureau, Copernicus, meldt dat de gemiddelde temperatuur 20,74 graden was, ruim 3 graden warmer dan het gemiddelde van de afgelopen 30 jaar. De hitte in Europa hangt samen met de recordwarmte in de oceanen en de warmte wereldwijd. Experts zeggen dat het klimaatsysteem alsmaar hitte blijft opbouwen. Het weer, droog op veel plaatsen, zon in het noordoosten en oosten, bewolking, maar ook daar breekt de zon later door. Temperatuur 22 graden in het noorden, mogelijk 29 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
2: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 683133.
3: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.

0: Bonnie Tyler en Total Eclipse of the Heart. Nou, we begonnen met de bottenschijf van deze week. En die is van Senna en Sven Versteeg. En vuurwerk. Ja, en Bonnie Tyler, daar begonnen we natuurlijk niet zomaar mee. Je hoorde het al in het nieuws. Ze is overleden op 75-jarige leeftijd. En dat komt omdat ze in coma gebracht was door een ernstige darmoperatie. Dat is niet helemaal goed. Ik weet niet precies hoe het zit. Ik haal even het artikel erbij. Als je dat goed vindt, want... Ja, er staat zoveel open dat je af en toe even moet gaan zoeken wat dat betreft. Ja, haar familie die meldde in een verklaring dat ze vannacht is overleden in een ziekenhuis in Portugal. Ze lag al enige tijd in een kunstmatig coma na een spoedoperatie aan haar darmen. Uiteindelijk heeft ze niet kunnen herstellen van haar aandoening. Jammer, want het was een markante zangeres. Inderdaad, met die heze stem. En dat kwam door een keeloperatie. Maar dat pakte natuurlijk wel heel goed uit als het ging om de sound van Bonnie Tyler. Straks in het tweede uur pakken we weer een totaal ander nummer van deze kraande dame, zo mogen we het wel stellen. Het is inmiddels 14 minuten over 12 en dat betekent dat we inderdaad zijn begonnen.
1: Hier is Middagmatinee, een gezellig lunchprogramma met nieuws en muziek voor Elburg en omstreken op Loe FM. Middagmatinee met Jeannette Broil.
0: En dat ben ik en ik heet je inderdaad van harte welkom bij Middagmatinee tot 2 hier op Blue FM. De mannen voor mij natuurlijk hartelijk dank. En dan heb ik het over, ja, Aad Withaar. Hij verving Bart van Dijk en Dries Smit. Ik ga dat voortzetten tot 2 uur vanmiddag zoals je dat gewend bent. Het nieuws komt zeker weer aan de orde, maar niet bang zijn hoor. Vermengd met heel veel mooie deuntjes. Wat dacht je van deze? De Kitterman en Brad.

Uit 1972 alweer deze The Guitar Man. Je hoorde hem er ook duidelijk tussendoor. Hè? 19 minuten over 12. Je luistert naar middagmatinee tot 2 hier op Blue FM. Ja, en misschien ben jij wel een van de betrokken die gehackt is bij Odido. Of heb je een vermoeden? Nou, let dan op, want er zijn wat aanwijzingen. Want de politie die heeft de sterke aanwijzingen dat Nederlandse criminelen betrokken zijn geweest bij de hack van provider Odido. De data van miljoenen Nederlanders kwam, we weten het allemaal nog, hè, begin februari op straat te liggen na een telefoongesprek waarin iemand zich voordeed als IT-medewerker. De klantenservice van Odido werd tot 2 maal toe gebeld door iemand die zich voorstelde als IT-medewerker van de provider zelf. De tweede keer was het raak. En in no time hadden criminelen de gegevens van meer dan 6 miljoen klanten in handen. Nou, de politie laat vandaag weten dat de zogenaamde IT'ers Nederlands sprak en zeer waarschijnlijk betrokken was bij de hack. Het is de reden om aan te nemen dat Nederlandse criminelen betrokken zijn bij een van de grootste datadiefstallen in Nederland. De politie sluit daarbij niet uit dat ook criminelen uit andere landen betrokken zijn. Nou, wat er in het gesprek gezegd is, dat wil de politie in verband met het onderzoek natuurlijk niet vertellen, maar als de dader zichzelf niet meldt, dan zullen ze de stem wel prijsgeven. Zo is ze gemeld. Ja, en dan die NAVO-top, hè. Volgens mij is die alweer ten einde. Jongens, het was weer één grote Trump-show. En met zijn grote vriend Erdogan. Nou, ze gaan allemaal weer naar huis en ze hebben een cadeautje meegekregen van deze president Erdogan. En dan denk je van, nou, dat zal wel wat leuk zijn, hè. Uit eigen land, een beetje de cultuur. Nee hoor, iedereen die kreeg een wapen mee. Ja, nou, hoe kun je het bedenken? Want bijvoorbeeld in het Verenigd Koninkrijk, daar hebben ze hele strenge vuurwapenwetten. En in Nederland is dat in principe ook niet anders. En gelukkig maar, hè, gezien alles wat je om je heen ziet gebeuren. Nou, er zijn er een aantal die hebben gezegd van, nou ja, dankjewel, ik kan daar niks mee. En premier Jetten liet het exemplaar dat hij kreeg met zijn naam op de loop gegraveerd achter in Turkije. Want daar werd het onklaar gemaakt. En dan mag het natuurlijk wel weer het land in. Nou, Rutte die zei het wapen niet te kunnen aanvaarden. En een woordvoerder van de militaire verdragsorganisatie zegt wel dat hij dankbaar is voor de geste. Ja, een cadeau. Je krijgt een pistool. Ik krijg ze niet dagelijks, gelukkig maar. Dit zijn de Corkies met het ontzettend mooie Everybody's Got to Learn Sometimes. En dat is waar, we weten niet alles. Gelukkig niet.

Baltimora en Tarzan Boy. Echt zo'n one-hit wonder, oftewel one-day fly. In 1985 heeft hij deze uitgebracht. En ik moet zeggen, het werd wel een nummer 1 notering in de top 40 in diverse landen trouwens. Maar ook hier in Nederland. Voor de rest heb je niet heel veel meer gehoord. En ja, het klonk superleuk. Hè? Ik bedoel, en zeker in de tijd dat het uitkwam. Maar als je het nu hoort, denk ik van ja, dit is toch typisch een eenmaal gebeuren. Een beetje een niemandsdalletje die ja eigenlijk iedereen gewoon lekker mee kan zingen. En dat is ook prima. Er is helemaal niks mis mee. Het heeft wel verschillende versies gehad trouwens. 1985 dus uitgekomen, zoals ik je al vertelde. In 93 is er een versie uitgekomen. En in 2010 is er een streaming single uitgebracht. Kortom, het is aardig uitgewerkt, deze Tarzan Boy. We gaan voor het laatste nummer, nee, niet voor deze uitzending, maar voor het lunchblokje. June Lutz en More Than I Can Say. En Leo Sayer, die had ik van de week ook al. Ook al met More Than I Can Say. Dus June Lutz kan er ook nog wel bij.

ook niks mis mee, hè, met deze versie van More Than I Can Say uit 1982. Inmiddels is het 1:04. Zijn we alweer veel te laat. Maar we gaan hem toch echt wel doen nu, hoor. Heb je al gegeten? Hoop ik het lekker gesmaakt heeft. Ga je straks pas beginnen? Of heb je nu wat lekkers voor je staan? Dan ook voor jullie natuurlijk. Eet smakelijk. En je weet het, geniet van het rustpuntje van misschien wel een hectische donderdag, de 19e juli. Bedenk dat je meer richting weekend gaat dan die maandag. Dan is deze dag misschien ook makkelijker door te komen. 3 platen achter elkaar in het welbekende lunchblokje. En we beginnen met niet de minste, hoor, Genesis. En ja, dit nummer dat draaien we niet zo vaak. Het zijn altijd een beetje de bekendere. Hè? Dan is het wel een keer leuk om dat op te pakken. Hij komt uit 2009. Het is de Carpet Crawlers 1999.

Bluff. En wie ik ook ben daarvoor, Under the Boardwalk. Ja, ik word even afgeleid door nog even die achtergrondmuziek. Wie ik ook ben, dus van Bluff, Tom Tom Club en Under the Boardwalk en The Carpet Crawlers en 1999 staat erachter. Maar ja, wat dat nou met de titel te maken heeft, is mij niet geheel duidelijk. Maar hij was in ieder geval van Genesis. Dinsdag weer een kerstverse met hele andere nummers. Dus als je dit niks vond, joh, dinsdag weer hele nieuwe kansen. Ja, de oorlog tussen Amerika en Irak, Iran, die is weer opgeleid. En wiens schuld het is, het maakt me allemaal helemaal niks uit. Maar ik zei gisteren al, dat wordt weer een verhoging bij de pomp. En dat klopt ook, want ze gaan weer met een paar centen per liter omhoog. Nou, dat zal niet de eerste keer en de laatste keer zijn. Dat zal vaker gaan gebeuren. Ja, kan je de adviesprijzen gaan geven. Maar goed, overal staat wel wat anders. Dus ik denk dat als je op de weg zit, dat je het gauw genoeg doorhebt waar je wezen moet. Nou, het verkeer door de straat van Hormuz is nagenoeg stilgevallen. En er wordt gebombardeerd en beschietingen van beide kanten. Dus het gaat wat dat betreft niet de goede kant op. En dat is jammer, want het leek zo mooi te gaan. Maar ja, eigenlijk wisten we het allemaal wel, hè. En een 31-jarige man is door de rechtbank van Keulen veroordeeld tot 3 jaar gevangenisstraf, omdat hij cocaïne en heroïne van Amsterdam naar Salzburg wilde vervoeren. De man had 75 zakjes drugs ingeslikt. Kinagen er 75. Volgens de Duitse rechercheurs zat zijn hele darmkanaal vol. In februari wilde de man in Amsterdam op de trein stappen, maar werd gecontroleerd vanwege nerveus gedrag. Zo schrijft de Duitse omroep WDR. Bij de controle onder de Duitse douane gaf hij tegenstrijdige informatie over vermeend familiebezoek. En ook had hij nauwelijks bagage bij zich. Een heleboel, maar die zag je natuurlijk niet. De man werd meegenomen en bij een drugstest werden sporen van drugs op zijn handpalmen gevonden. Bij een CT-scan in het ziekenhuis bleek dat zijn hele lichaam vol drugspakketjes zat. Zijn hele maag-darmkanaal zat vol, zei de douane die de beelden delen. Nou, hij had, eens even kijken, 450 gram cocaïne en 300 gram heroïne. En het was een straatwaarde van 50.000 euro. Nou, de drugs waren verdeeld over 75 zakjes, maar dat had ik je natuurlijk al vermeld. Inmiddels is het 6:06. Langzaamaan gaan we op voor het nieuws van 1 uur. Maar eerst nog deze, Dave Maverick en Yendis, Skandaal in het Sperbezirk. Inderdaad, is niet het origineel, maar hij is wel leuk.

Oké, het origineel is van Spider-Murphy Gang, maar dit is ook wel leuk gedaan hoor. Tenminste, ik kan hem wel hebben. Het ligt lekker in het gehoor. We gaan op voor het nieuws van 1 uur en dan gaan we verder met het tweede deel van middagmatinee tot 2 hier op Lou FM. En gaan we het onder andere hebben over Lowlands en dan niet wie daar op komen treden of zo. Nee. Daar gaat een heuse speelfilm opgenomen worden. En wel in de tijd dat Lowlands daar dus plaatsvindt. Nou, nog heel veel meer hoor wat dat betreft, maar deze sprong er even tussen. Uit. Maar eerst nog tot slot Clouseau en Fiets.

0: Plus. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 1 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Duitsland koopt Amerikaanse kruisraketten. Dat is afgesproken op de NAVO-top in Ankara. De Tomahawk-raketten worden gestationeerd in Duitsland en zijn bedoeld als afschrikking tegen Rusland. De vorige Amerikaanse president Biden had toegezegd dat hij verschillende raketten in Duitsland zou stationeren, maar zijn opvolger Trump schrapte die afspraak. Er is nu een nieuwe afspraak gemaakt over Tomahawks. Het is niet bekend hoeveel geld er met de deal is gemoeid. Zangeres Bonnie Tyler is in Portugal overleden. In de jaren 80 had ze grote hits met powerballads zoals Total Eclipse of the Heart, Holding Out for a Hero en It's a Heartache. Bonnie Tyler was 75. Het afgelopen kwartaal werd een recordaantal woningen te koop gezet, meldt makelaarsvereniging NVM. De markt is wat minder verhit, met meer ruimte voor kopers om te bezichtigen en minder druk om snel te bieden. Het gaat om een tijdelijk effect. Er zijn nog steeds te weinig huizen voor starters en senioren, zeggen de makelaars. Door een explosie en brand vorige week in het Noord-Hollandse dorp Huizen is zoveel schade ontstaan dat een heel huizenblok moet worden gesloopt. Onderzoek heeft uitgewezen dat alle 8 woningen in het blok niet meer veilig te bewonen zijn. De oorzaak van de explosie wordt nog onderzocht. De politie sluit een misdrijf uit. West-Europa beleefde afgelopen maand de heetste juni die ooit is gemeten. Het Europese klimaatbureau Copernicus meldt dat de gemiddelde temperatuur 20,74 graden was, ruim 3 graden warmer dan het gemiddelde van de afgelopen 30 jaar. De hitte hangt samen met de recordwarmte in de oceanen en de warmte wereldwijd. Het weer droog, op veel plaatsen zon, in het noordoosten en oosten bewolking, maar ook daar breekt de zon later vanmiddag door. Temperatuur 22 graden in het noorden, mogelijk 29 in Limburg. En vanavond blijft het nog lang boven de 20 graden. En morgen wordt opnieuw zonnig en warm. Dit was het NOS Journaal.
2: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556. Of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.

0: Kitchens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 683133.
3: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg, Havenkade 42 A3 in Elburg.
4: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen, maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.

Bonnie Tyler en It's a Hard Edge. En daarvoor dus de bottenschijf van deze week. Senna en Sven Versteeg en vuurwerk. Ja, Bonnie Tyler, we hebben het ook weer net nieuws gehoord. Hè. Groot nieuws is het. 75 jaar geworden, helaas overleden. Ze had ernstige darmproblemen en operatie gehad. Maar ja, dat wou niet baten, of mocht niet baten. En ze is in een kunstmatige coma gehouden. En daar is ze dus niet meer uitgekomen. We zullen er qua stem enorm missen. Het is inmiddels 12 minuten over 1 zijn we aanbeland in het tweede deel van middagmatinee tot 2 hier op Blue FM. Zometeen nog aandacht voor een Palestijnse gevangene. Daar is een foto van gemaakt en dat leidt toch wel tot ernstige kritiek op Israël. En ik heb die foto hier voor me en denk ja, dit gaat eigenlijk alle boekjes te buiten. We gaan het ook over de Efteling hebben, een nieuwe attractie namelijk. En voor geen goud dat ik daar instap, maar misschien vind jij het wel een thrill om dat heerlijk te gaan doen. Nou, ik heb jou gezegd nog aandacht voor Lowlands. Kortom, we hebben nog genoeg te doen. Maar daartussendoor ook veel muziek, zoals je altijd gewend bent. Katrina and the Waves en Walking on Sunshine.

Ja, ik weet natuurlijk niet of het zo is, maar het plezier spartte vanaf bij Katrina and the Waves met dit nummer, dus Walking on Sunshine. Nou, hier is het nog enigszins bewolkt, maar de temperaturen die zijn echt hartstikke goed hoor. Dus je kunt rustig zonder jas naar buiten gaan. Je krijgt het echt niet koud, het is gewoon hartstikke lekker. En die zon die probeert er echt al doorheen te komen. En daar zijn we heel blij mee. Wij worden een beetje bespaard als het gaat om de allerergste hitte. Oké, we krijgen wel dagen van 30 graden, maar de meeste die zijn net even iets minder. Dus een echte hittegolf zal er ook waarschijnlijk niet in zitten, althans niet in onze regio. Maar dat vinden we natuurlijk geen van allen erg. Gewoon heerlijk zomerweer hier in Nederland, zoals het moet zijn. Nou, ik zei het al in de eerste uur, hè. Er is een Nederlandse speelfilm in de maak over Lowlands. En die gaat volgend jaar al in de bioscoop draaien. Daar wordt nu hard aan gewerkt. Nu al natuurlijk, want je kunt alles al vooraf opnemen, behalve Lowlands zelf. En de opnames voor de film die vinden voor een groot deel plaats tijdens en rondom de aankomende editie van het festival. En dat vindt dan wel plaats op 21, 22 en 23 augustus. Dat maakt Dutch Filmworks donderdag bekend. Ja, de film, die misschien wel handig om te weten, heet Camping Flight to Paradise, naar de volledige naam van het festival. Camping Flight to Lowlands Paradise gaat over Siep en Tara, die elkaar toevallig ontmoeten onderweg naar Lowlands. De liefde die tussen hun opbloeit, doet de twee anderen naar het leven kijken. De hoofdrollen worden gespeeld door Nitianu Stoer, ik hoop ik het goed uitspreek, en Joes Brouwers. De regie is in handen van Joosje Duk en die heeft onder meer de serie Maxima gemaakt en die was ontzettend populair onder de kijkers. Nou, de opnames zijn, zoals ik zei, al begonnen en de film die komt komend voorjaar in de bioscoop. Vind ik snel. Ja, absoluut heel snel. Want ik weet dat ze hier vorig jaar hebben gefilmd in de binnenstad. En ik weet dat dat pas, even kijken, in 2027 waarschijnlijk op televisie komt. Dus dat duurt nog even wat langer. Maar ja, dat is ook een serie, hè. Dan moet je wat meer opnemen en meer monteren. Ik begrijp het ook allemaal wel. En een ander festival, het Mega Piratenfestijn in Oldenbroek. Je kunt het nog bezoeken, maar je moet er wel heel snel bij zijn. Want de online kaartverkoop is volledig uitverkocht. Maar de laatste, let op, 150 toegangskaarten zijn nog exclusief verkrijgbaar bij Plus Vlaar in Oldenbroek. Ik zal wel even informeren als je dat ritje aangaat. Want voor hetzelfde geld zijn ze in no time gewoon weg. Nou, het festival die vindt plaats op vrijdag 4 september aan de Stationsweg in Oldenbroek. De resterende kaarten kosten €39,50 per stuk. Nou, zoals ik al zei, wel even informeren. Want anders rijd je echt helemaal voor niks. En de gewichtsdiscriminatie is een ernstig probleem op de arbeidsmarkt. Dat concludeert Kennisinstituut Movisie na een herkennend onderzoek. Mensen met een hoog gewicht maken gemiddeld minder kans om aangenomen te worden en krijgen lagere beoordelingen en hebben minder promotiekansen. Onzin natuurlijk, want ook wat dikkere mensen kunnen natuurlijk prima hun werk doen. Oké, sportleraar wordt dan misschien weer wat lastiger, maar op kantoren en dergelijke kan dat allemaal prima. Nou, zometeen ga ik je wat vertellen over die Palestijnse gevangenen. Maar eerst weer even muziek. Cliff Richard en Power to All Our Friends. Nou, wij allemaal dus.

Ja, nu een oude man, Cliff Richard. Maar volgens mij maakt hij nog steeds muziek, hoor. Deze komt al uit 1973, kun je nagaan. Ja, goed nieuws voor de patiënten van Radboud UMC in Nijmegen. Want voortaan zijn er geen tatoeagepuntjes meer nodig voor een bestraling. Een nieuwe techniek zorgt ervoor dat die puntjes niet meer nodig zijn. Bij de traditionele radiotherapie worden kleine, semi-permanente tatoeagepuntjes...

weer om water, maar die kreeg het niet. En moeder die stortte in na een uur in een snikheet vliegtuig op Eindhoven Airport. Wat is er gebeurd? Nou, de familie Borgers-Kroeze ging op vakantie. Mevrouw Borgers-Kroeze die leed aan hartfalen, maar voor de rest was er niet zo heel veel aan de hand. Kun je gewoon natuurlijk lekker op vakantie gaan. Nou, zo duurde het al lang op Eindhoven Airport en het was 35 graden, dus dat is natuurlijk een snikhete toestand. En dan word je richting het vliegveld of het vliegtuig geleid. En dan zie je al wat monteurs en dergelijke naar binnen gaan. Dus ja, vertrouwen doe je dat dan toch al niet meer. Maar ze werden toch aan boord toegelaten allemaal. Nou, daar hebben ze een uur lang gezeten in een bloedhete situatie. Want de airco die was kapot. Nou, mevrouw Borgers-Kroeze die kreeg het ook warm. Goed warm. En die was even flink aan het wapperen. En ze had zo'n mobiele airco bij zich. Weet je, zo'n ventilatortje. Ook dat hielp niet. Dus de zoon, en dat is Frank van der Brullen, die zei, moet je een beetje water hebben? Ik ga ernaar vragen. Nou, wat hij ook vroeg, hij kreeg geen water van de stewardessen, terwijl hij de situatie uitgelegd had. Nou, dat is dus ook absoluut niet afgegeven, dat water. En toen mochten ze eindelijk van boord. Ze zouden een nieuw vliegtuigveld krijgen. Vliegtuig. En je raadt het al, ze kwam van boord. Die klap van buiten komt nog een keer aan en ze zakt in elkaar. Nou, iedereen dacht zo'n beetje dat het afgelopen was. Dat is gelukkig niet het geval geweest. Ze heeft nog een kwartier moeten wachten. Toen kreeg ze water van de brandweer in dit geval. En ze is weer even opgelapt. En een dag later konden ze dan toch op vakantie. Je begrijpt, ze hebben een hele goede klacht ingediend bij het vliegveld, maar ook bij de maatschappij natuurlijk. Maar er werd niet op gereageerd tot ze het dus online zetten. Schijnt tegenwoordig zo te moeten. En nu kwam er pas een reactie. Ja, zo ga je niet met je passagiers om. Dat sowieso niet. Zeker niet met oudere passagiers. En het OM heeft gevangenisstraf van 8 en 10 jaar geëist tegen twee Oekraïense broers. Ze worden verdacht van het seksueel uitbuiten van 5 minderjarige slachtoffers. De methodes van de broers gingen volgens justitie van kwaad tot erger. Ja, ik heb het artikel een beetje doorgelezen. En inderdaad, het is werkelijk niet te geloven wat ze die jongens van 22 en 25 jaar uitgespookt waren. Hebben alle slachtoffers zijn trouwens in Nederland vanwege de oorlog. Nou, ze hebben een beetje een soort van loverboy gespeeld. Er werden allerlei dwangmiddelen ingezet. De onderbroekjes moesten verkocht worden. Lees het eens even op nu.nl. Want het is een ongelooflijk verhaal. Maar ik denk dat ze wel een flinke strafcel tegemoet gaan. En terecht natuurlijk. Want dit moet je bij de kiem onmiddellijk aanpakken. En de Efteling tot slot hoor. Opent in 2029 een nieuwe attractie. Missy Luminar wordt de eerste achtbaan met een zogenoemde suspended launch coaster in het pretpark in Kaatsheuvel. Iets compleet nieuws, zo vertelt een woordvoerder van de Efteling. De attractie komt vlak bij de hoofdingang te staan. Rondom de achtbaan wordt het park aangekleed in de sfeer van wonderlijke natuurfenomenen. Nou, wat is er nou zo bijzonder? De karretjes staan niet op de rail, maar die zitten eronder. Nou, ik ga je vertellen, op de rail ga ik er ook al niet meer in zitten. Vroeger durfde ik dat nog wel, maar nu absoluut niet. En als ze dan eronder hangen, geef mij... Ik geef mijn plaatsje wel af aan de liefhebbers wat dat betreft. Ik luister wel naar een stukje muziek. Misschien wel Mark & Clark Band, Born Down Piano.

Dit zijn toch van die feel-good plaatjes. Albert Hammond en Albert West en Give a Little Love. Ja, zo worden ze eigenlijk niet meer gemaakt in de huidige tijd. Ja, ik zei het al, we gaan het over de Palestijnse gevangene hebben die gefotografeerd is, vastgebonden op een of andere campingstretcher. Je wil niet zien hoe die gevangene vastgebonden is. Maar volgens mensenrechtenorganisatie bewijst de foto dat Israël Palestijnse gevangenen martelt. Het Israëlische leger heeft bevestigd dat de foto echt is en zegt te onderzoeken wat er precies is gebeurd. Ze hebben heel wat te onderzoeken. Op de foto is te zien hoe een man geblinddoekt aan een veldbed is vastgebonden. Hij heeft alleen een onderbroek aan en zijn handen zijn op zijn rug gebonden. Op zijn rug is een stang vastgebonden. De foto is naar verluid gemaakt door de Israëlische militair die de foto in een Instagram story plaatste. Dat account is inmiddels verwijderd. De Palestijnse activist Tamer verspreidde de foto later op X. Een woordvoerder van het Israëlische leger zegt tegen The Guardian dat de foto niet strookt met de waarden en regels van de strijdkrachten. Het leger onderzoekt het incident en vorige week liet het al aan de Times of Israel weten dat de locaties en de betrokken militairen waren achterhaald. Nou, mensenrechtenorganisaties spreken, en ik mag bijna zeggen wederom, van oorlogsmisdaden. Want of je nou voor of tegen die oorlogen bent, maakt niet uit. Het gaat er wel om hoe ze dus gevoerd worden. Ja, dit is, ziet er niet zo heel lekker uit, maar ja, de kindertjes kunnen natuurlijk ook niks aan doen. Want vorige week nam het aantal kinderen tot 14 jaar met krentenbaard flink toe. Waardoor die stijging is veroorzaakt, is niet bekend. In de week van 29 juni tot en met 5 juli nam het aantal huisartsenbezoeken van kinderen tot 14 jaar met krentenbaard verder toe. Van 225 tot 400 per 100.000 kinderen. Nou, wat is nou krentenbaard? Eens even kijken. Kijk, dat wordt ook wel impetigo genoemd. Is een besmettelijke ontsteking van de huid. En het wordt veroorzaakt door bacteriën. En het komt regelmatig voor, vooral bij jonge kinderen. Klachten zijn dan bultjes en blaasjes. Vooral in het gezicht, rond de mond of neus. Nou, de bacterie wordt vooraf overgedragen via vocht uit de blaasjes. Nou, de RIVM raadt dan aan om regelmatig de handen te wassen om de kans op krentenbaard kleiner te maken. Voorwerpen die veel worden aangeraakt, moeten goed worden schoongemaakt. Nou, het is natuurlijk een hele simpel iets, hè, waar je gewoon rekening mee kunt nemen. Trouwens, in de zomermaanden wordt ook vaker een toename gezien van het aantal jonge kinderen dat met krentenbaard bij de huisarts komt. En dat komt waarschijnlijk doordat mensen in de zomer meer zomerkleding dragen, dichter op elkaar zitten en bijvoorbeeld vaker zwemmen. Daarnaast kunnen bacteriën die krentenbaard veroorzaken zich ook makkelijker vermenigvuldigen bij warm en broeierig weer. Ja, ik kan zeggen, let erop. Maar ja, aan de andere kant, als het al gebeurd is, dan kun je er heel weinig nog aan doen. Behalve dus behandelen. We gaan 3 plaatjes achter elkaar draaien. En ik heb best wel leuke platen uitgekozen, al zeg ik het zelf. En Willem, ik hoop dat je luistert. Willem Vlieger, collega natuurlijk. Programma Tijdloos presenteert hij al jarenlang. Voor jou is de laatste plaat absoluut bestemd. En ik hoop dat je hem hoort en er ook echt van genieten kan. We beginnen wel met Guus Meeuwis. Dat komt door jou. Kiss You All Over van Exile. En Rolling van Cas Lux. En die, ja, inderdaad, dat is er een die Willem wel kan waarderen.

laten razen, tot ze stil is met jou bij mij. Kan ik alles, wil ik alles en ik weet dat ik straks zonder veel te klein en niks meer waard ben en geen dag meer door kan. Het komt door jou, dat komt gewoon door jou.

Cas Lux dus, Rolling, die sluit dit blokje van 3 af. Ja, een merkwaardig verhaal. Je denkt dat je heel veel geld gewonnen hebt en dan gooit een winkelier je lot weg en dan heb je niks. Overkwam de 46-jarige Kate Main uit Pontypridd in Zuid-Wales. Ze wacht nu in spanning af of ze alsnog recht heeft op een jackpot van maar liefst 12 miljoen pond en dat is ruim 14 miljoen euro. Haar lot belandde namelijk in de prullenbak nadat een winkelier had aangegeven dat het geen winnend lot was. Dat meldt The Sun. De Britse vrouw speelt naar eigen zeggen al zo'n 20 jaar met dezelfde cijfers. Toen ze in het nieuws hoorde dat de jackpot van 6 juni nog altijd niet was opgeëist, viel haar iets op. De winnende combinatie kwam exact overeen met haar vaste nummers. Kate nam direct contact met haar moeder Fiona, die wekelijks de loten voor haar koopt. Haar moeder vertelde dat ze het lot al had laten controleren bij een Londisch supermarkt in Abercynon. Omdat de controleautomaat geen prijs aangaf, kreeg ze te horen dat geen winnend lot was. De winkelier gooide het lot vervolgens weg, zo schrijft de Daily Mail. Pas uren later realiseerde Kat zich dat de cijfers wel degelijk overeenkwamen met de winnende trekking. De loterijorganisatie Allwine onderzoekt nu wat er precies is misgegaan. Daarbij wordt gekeken of er sprake was van een menselijke fout of een technisch probleem met de controleautomaat. Kat heeft een aankoopbewijs overhandigd en ook camerabeelden van een bijgelegen kapsalon waarop haar moeder te zien is terwijl ze het lot koopt. In gesprek met The Sun zegt Kat: ik voel me de hele tijd beroerd. Het is de onzekerheid en het wachten. Ze voegt eraan toe: ik probeer er niet aan te denken wat ik met het geld zou doen als ik het niet krijg. Zelfs de winkelier is natuurlijk enorm teleurgesteld en hoopt op een goede afloop. Maar jongens, 14 miljoen, je zult even mislopen door een fout van een ander. Sprong ik wel even in de bres, hoor, dan liet ik het ook niet meer los. En de Noord-Hollands pakketbezorgdienst moet een deel van het werk een week stilleggen. Volgens de arbeidsinspectie stelt het bedrijf mensen van buiten Europa te werk zonder de juiste vergunningen. Om welk bedrijf het gaat, wil de arbeidsinspectie niet zeggen. Dat is heel netjes. In de afgelopen jaren kreeg het bedrijf al 5 boetes van opgeteld 88.500 euro opgelegd. Dus 88.500, omdat niet-Europeanen er zonder de vereiste vergunning werkzaam waren. Het ging om verschillende werkzaamheden, zoals het inladen van pakketjes in een bestelbus, het beheren van de balie, maar ook werkzaamheden van een managementassistent. Bij het inladen van de pakketjes ging het bedrijf begin dit jaar opnieuw de fout in, ondanks de 5 eerdere boetes. Zo zegt een woordvoerder van de arbeidsinspectie. Nu moeten ze dus eventjes stil liggen als het om het werk gaat. Het gaat hierbij om een Noord-Hollands bedrijf dat ook internationaal werkt. En tot slot, natuurlijk, Frankrijk. Marokko tegen Frankrijk vanavond. Dat zal een wedstrijd gaan worden. En in Marokko wordt vol hoop en vertrouwen uitgekeken naar de WK-clash met Frankrijk. Vanavond dus om 10:00. Een herhaling van de halve finale van het vorige WK, maar vooral ook een sportieve confrontatie met de voormalig koloniale machthebber. Een groot deel van het Noord-Afrikaanse land werd van 1912 tot 1956 bestuurd door de Fransen. Naar de invloed van de koloniale tijd is het hedendaagse Marokko nog overal terug te vinden. Zo is Frans nog altijd de tweede taal van het land en zijn er veel straten en pleinen vernoemd naar bekende Franse schrijvers en wetenschappers. Maar vooral ook het Marokkaanse voetbal is gevormd door deze periode. Ik heb al gelezen dat het scheidsrechtenduo, tenminste die aan de kant en dergelijke staan, de vlaggenissen, hoe noem je ze, ik heb geen verstand van voetbal, dat die allemaal uit Argentinië komen. Een beetje vreemd dat als Argentinië nog in de wedstrijd zit, dat zij nog gewoon mogen beoordelen over bepaalde wedstrijden van natuurlijk de concurrenten. Dat vinden we meerdere en we wachten gewoon af hoe het dus vanavond loopt. Dan mee is het inmiddels ruim 3 minuten voor 2 en zit het er weer op. Ik bedank je voor het luisteren. Tony natuurlijk bedankt voor de redactie en ik maak graag een nieuwe afspraak met je morgen. Ik zit er niet vrijdag. Dinsdag, zelfde tijd, zelfde plek. Je hebt kans trouwens dat het vrijdag wel non-stop muziek is, maar dat is dan niet anders in verband met de vakantieperiode. Het wordt supermooi weer. Ga er vooral van genieten en hou de radio lekker aan. Want zometeen hebben we de muziekcarousel. Muziek terwijl u werkt. En straks om 5:00 Ellen Pitlow met #overdieren. We sluiten af met de dijk als het golft. Dag.

0: ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 2 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Het Europees Parlement heeft met een ruime meerderheid gestemd voor de invoering van de digitale euro. Daarmee kunnen mensen geld bewaren bij de centrale bank. De bedoeling is om minder afhankelijk te worden van commerciële banken of Amerikaanse dienstverleners zoals Mastercard en Visa. De Europese Centrale Bank denkt dat de digitale euro in 2029 gebruikt kan gaan worden. Duitsland koopt Amerikaanse kruisraketten. Dat is afgesproken op de NAVO-top in Ankara. De Tomahawk-raketten worden gestationeerd in Duitsland en zijn bedoeld als afschrikking tegen Rusland. De vorige Amerikaanse president Biden had toegezegd dat hij verschillende raketten in Duitsland zou stationeren, maar zijn opvolger Trump schrapte die afspraak. Er is nu een nieuwe afspraak gemaakt over Tomahawks. Het is niet bekend hoeveel geld er met de deal is gemoeid. Italië zet 2 Russische militaire attachés het land uit. Ze moeten binnen 3 dagen vertrekken. Volgens de Italiaanse minister van Buitenlandse Zaken waren de 2 spionnen. Dat zou zijn gebleken tijdens onderzoek door het Openbaar Ministerie in Rome. 2 dagen geleden werden 2 voormalige Italiaanse inlichtingenofficieren gearresteerd die geheime informatie zouden hebben doorgespeeld aan een Russische agent. De rol van 5 anderen wordt ook onderzocht. De Britse premier Starmer zegt dat het Verenigd Koninkrijk een van zijn grootste muzikanten heeft verloren, nu zangeres Bonnie Tyler is overleden. Hij noemt haar een icoon die de dansvloeren en karaokebars deed vollopen. Bonnie Tyler had in de jaren 80 grote hits als Total Eclipse of the Heart en It's a Heartache. De zangeres lag in coma na een operatie. Ze was 75 jaar. Het weer, eerst nog wat bewolking, maar vanuit het zuiden en westen breekt de zon geregeld door. Alleen in het uiterste noordoosten blijft het nog lang bewolkt. Het wordt vanmiddag uiteindelijk 22 graden in het noorden en 27 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. In het midden van het land 2 vertragingen, te beginnen op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen Naar de Vesting en knooppunt Eemnes 10 minuten vertraging. En op de A50 Arnhem richting Os voor Ravenstein 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
4: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijnen. Vertrouwd op weg.
5: Bij Belen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen, maar ook constructie en plaatwerk. Belen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.

0: Superkeukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noorl aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balenpersen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 3 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Doral Begens met het NOS-journaal. Een wijkagent uit Tilburg die vastzit voor het lekken van informatie naar criminelen is overgeplaatst naar een ander deel van de gevangenis. De man zei voor de rechter dat andere gevangenen het op hem hebben gemunt. De agent van 62 werd begin dit jaar aangehouden. Hij staat samen met zijn 24-jarige vriendin terecht. Hij zou informatie hebben opgezocht en doorgespeeld over een gestolen partij cocaïne, ontvoeringen in Hoofddorp en Waalwijk en een explosie bij een huis in Goorlen. Italië zet 2 Russen het land uit. Het zijn militair attachés die zich bezighouden met defensiezaken. Volgens de Italiaanse minister van Buitenlandse Zaken zijn de 2 spionnen. Dat zou zijn gebleken tijdens onderzoek door het Openbaar Ministerie in Rome. De Russen moeten binnen 3 dagen Italië verlaten. 2 dagen geleden werden al 2 voormalige Italiaanse inlichtingenofficieren gearresteerd. Zij zouden geheime informatie hebben doorgespeeld aan een Russische agent. De rol van 5 anderen wordt ook onderzocht. In Huizen in het Gooi is door een explosie en een brand vorige week zoveel schade ontstaan dat een heel huizenblok moet worden gesloopt. Onderzoek heeft uitgewezen dat alle 8 woningen in het blok niet meer veilig bewoonbaar zijn. De oorzaak van de explosie in 1 van de huizen wordt nog onderzocht. De politie sluit een misdrijf uit. In de Tour de France is opnieuw een Nederlander afgestapt. Sprinter Arvid de Klein gaf in de 6e etappe na ongeveer 50 kilometer op. Hij kwam in de 3e etappe al op grote afstand binnen. De Klein is de 5e uitvaller deze Tour. De 2e Nederlander. Gisteren gaf ook Alex Molenaar op. Het weer. Vanuit het zuiden en westen breekt de zon geregeld door. Alleen in het uiterste noordoosten blijft het nog lang bewolkt. Het wordt vanmiddag uiteindelijk 22 graden in het noorden en 27 in het zuiden. En vanavond blijft het nog lang warm. Morgen is het opnieuw zonnig en warm. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A1 Amsterdam-Amersfoort. Tussen Naar de Vesting en Knooppunt Eemnes is de vertraging 10 minuten. De linkerrijstrook is dicht. Op de A50 Arnhem-Os bij Ravenstein ook 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder 1 dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de 1e etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 683133. Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 4 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Zo'n 700 mensen hebben bij de rechtbank in Utrecht geprotesteerd tegen de vrijspraak in een verkrachtingszaak. Mensen droegen volgens RTV Utrecht spandoeken met teksten als geen ja is nee en geloof slachtoffers. Dinsdag werden een ex-politiemedewerker en een andere man vrijgesproken van verkrachting van een 17-jarig meisje. De rechtbank geloofde wel dat er seksuele handelingen hadden plaatsgevonden en oordeelde dat de mannen misbruik hadden gemaakt van de kwetsbare situatie, maar oordeelde dat het geen verkrachting was. Het Europees Parlement stemt met ruime meerderheid in met de invoering van de digitale euro. Daarmee kunnen mensen geld bewaren bij de centrale bank. Zo wordt Europa minder afhankelijk van commerciële banken of Amerikaanse dienstverleners zoals Mastercard en Visa. De Europese Centrale Bank denkt dat de digitale euro in 2029 kan worden gebruikt. De organisatie van de Nijmeegse Vierdaagse houdt steeds meer rekening met grote hitte. Het wandelevenement vindt elk jaar plaats in de derde week van juli, tegelijk met de Vierdaagse feesten in Nijmegen. Volgens de organisatie gooit het weer steeds vaker roet in het eten. Niet alleen extreme hitte, maar ook tropische onweersbuien of dagen met regen. Verplaatsing van het evenement naar een ander moment in het jaar is nu niet aan de orde. Verdrietige reacties op het overlijden van zangeres Bonnie Tyler. Bryan Adams en producer Pete Waterman roemen haar stemgeluid. Cliff Richard zegt dat haar aanstekelijke levenslust veel mensen heeft vermaakt. Bonnie Tyler scoorde hits als It's a Heartache en Total Eclipse of the Heart. Ze overleed gisteren. Ze was 75. Het weer vanuit het zuiden en westen breekt de zon geregeld door. Alleen in het uiterste noordoosten nog bewolkt. Het wordt 22 graden in het noorden, 27 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen. Maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
3: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
4: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg.

0: Keukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.

Welkom bij een nieuwe aflevering van de Oranje Top 30. Welkom bij de aflevering van week 27 2026. Met deze week 10 stijgers. Er staan 13 dalers tegenover. 3 noteringen zijn blijven staan. En we hebben deze week 4 nieuwe binnenkomers. En de hoogste komen we tegen op nummer 14. Aanbeland bij overzicht nummer 1. Dit zijn ze, de nummers 30 tot en met 21. Met op nummer 30 Dylan Christian met I.I. Olga. Hij doet 8 weken mee en levert 5 plaatsen in. Ook verlies voor Jeroen van Zels met Griekse Nacht. Hij doet 7 weken mee en hij gaat 3 plaatsen naar beneden. Jeroen staat op nummer 29. De 3 J's en Losvast gaan in de 6e week ook 6 plaatsen naar beneden. Ze gaan van 22 naar 28. Een stijger vinden we op nummer 27. Hij doet 3 weken mee en pakt 2 plaatsen winst. Mike Versteeg en Hartslag van je Heupen. Italiani van Jeffrey Leunenberg gaat 16 plaatsen onderuit in de 3e week dat hij meedoet. Hij stond vorige week nog op nummer 10 en deze week op nummer 26. De eerste nieuwe binnenkomer komen we tegen op nummer 25. En deze is gereserveerd voor Menzo Kortland en Sukkel in Amsterdam. Had ik je maar nooit gezoend, dat zegt Lara Mila al 2 weken. Ze kwam vorige week nieuw binnen op nummer 20 en ze gaat deze week 4 plaatsen onderuit. Ze staat deze week op nummer 24. Grappie Sappie van Mart Hoogkamer en Billy Dals moet in de 11e week 6 plaatsen inleveren. Zij gaan van nummer 17 naar nummer 23. Nieuw op nummer 22, Stef Ekkel met De Klok Die Tikt Maar Door. En als laatste in overzicht nummer 1 blijven plakken op nummer 21, Jérôme en Alles Uit Het Leven. De Oranje Top 30.

de Oranje Top 30 van week 27 zijn we aanbeland bij de middenmoot. Dit zijn ze, de nummers 20 tot met 11. Met op nummer 20 de nummer 24 van vorige week. Hij pakte 4 plaatsen minst in de tweede week. Hij kwam vorige week nieuw binnen, Samuel Welte en De Leeuw die komt eraan. En is ondertussen alweer vertrokken. Dwayne en Isabella kwam ook vorige week nieuw binnen en hij pakt 9 plaatsen winst. Hij gaat van nummer 28 naar nummer 19. Nieuw op nummer 18, Dean Sanders en Ik wil niet dat je gaat. In die zomernacht van Marco de Hollander doet 3 weken mee en hij gaat 1 bescheiden plaatsje naar boven van 18 naar 17. En 1 plaats hoger op nummer 16 vinden we de nummer 19 van vorige week. Elke week te zien in het perfecte plaatje, nu in de Oranje Top 30. Danny Vroger in duet met Mickey van Wijk en Knipperlicht. Zijn vader staat 1 plaats hoger op nummer 15, samen met Waylon. Ze gaan 1 plaats naar beneden en staan 5 weken in de lijst. De nieuwe single van René Vroger en Waylon heet Hoe de Liefde Gaat. En dan op nummer 14 vinden we de 4e en hoogste nieuwe binnenkomer. De Bos uit Os, Jeffrey Heesen en Loco. Guido van der Graaf doet 3 weken mee in de Oranje Top 30 en hij levert 1 plaats in. Ciao, doei, adios levert 1 plaats in en staat op nummer 13. En dat geldt ook voor Gerard Joling. Ook hij levert 1 plaats in week 8. Vorige week stond hij nog op 11, deze week op nummer 12 met Niet voor 1 keer. En de nummer 11 van deze week is gereserveerd voor Wesley Bronkhorst met Ik drink rosé. Hij doet 5 weken mee en levert ook 5 plaatsen in. Yeah, oh.

bijna aanbeland bij nummer 1. Eerst nog even de top 10 met je doornemen. Met op nummer 10 de nummer 8 van vorige week. Hij levert 2 plaatsen in week 9. Walter Kroes en Roots du Soleil. Ik doe wat ik wil van Sineke gaat in de 5e week 5 plaatsen naar beneden. Ze stond vorige week op nummer 4 en deze week op nummer 9. In de boeken van Raymond Hermans doet 5 weken mee en hij pakt 1 plaats winst. Hij gaat van nummer 9 naar nummer 8. 6 plaatsen winst in de 9e week voor Lil Kleine en Samuel Welten met Maak Me Nou Niet Gek. Zij staan op nummer 7. We gaan met z'n allen naar Amerika van de Dikdakkers. Doet 3 weken mee, pakken 1 plaats winst en gaan van nummer 7 naar nummer 6. 2 plaatsen verlies daarentegen voor Tino Martin met Jong en Dom. Hij doet 6 weken mee en staat op nummer 5. Corrie Konings kwam vorige week nieuw binnen met Er hangt iets in de lucht. Ze gaat 11 plaatsen naar boven. Ze gaat van nummer 15 naar nummer 4. En dan het erepodium van deze week. De nummers 3, 2 en 1. Vorige week op 5, deze week op 3. 2 plaatsen winst voor Ferry de Lis met Baco in Monaco. Zwoele zomernachten van Rutger van Barneveld doet 5 weken mee en is blijven staan op nummer 2. En de oranje top 30 is voorzien van dezelfde nummer 1 als de afgelopen weken. De zomerhit van 2026. Justin de Wild en Cheerio. Hij doet 17 weken mee en is daarmee de langst genoteerde in de oranje top 30 van deze week. En dat was hij, de aflevering van week 27. Samengesteld door Perfect & More, uitgegevers van Media, Handel en Industrie. Deze aflevering terugkijken, dat kan op onze site oranjetop30.nl. Voor vandaag, bedankt voor het kijken. En volgende week, dan zijn we er weer. Oh.

0: Eter op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 5 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Levi van Eck met het NOS Journaal. Een man uit Vlaardingen moet ruim 27 jaar de cel in voor een schietpartij in Rittem bij Vlissingen. Daarbij werden in 2024 twee mannen op een landweggetje van dichtbij neergeschoten. Eén van hen overleed, de ander raakte zwaar gewond. Volgens de rechtbank was het een kille liquidatie, vermoedelijk na een ruzie over drugs. Die zou te maken hebben gehad met de onderschepping van de lading crystal meth een dag eerder in Vlissingen. De veroordeelde man van 34 heeft nooit bekend, maar zijn DNA zat op de wapens. In het zuidoosten van China zijn zeker 28 mensen om het leven gekomen bij een brand in een schoenenfabriek. Het vuur brak rond het middaguur uit in de stad Xinjiang. Volgens Chinese staatsmedia waren mensen het dak opgevlucht en kwamen ze daar vast te zitten. Op beelden is te zien hoe vlammen uit de grote fabriek slaan en er een dikke zwarte rookwolk in de lucht hangt. Brandweerlieden proberen mensen te bereiken die nog vastzitten in de fabriek. Honderden mensen hebben bij de rechtbank in Utrecht geprotesteerd tegen de vrijspraak in een verkrachtingszaak. Dinsdag werden een oud-politiemedewerker en een andere man vrijgesproken van verkrachting van een 17-jarig meisje. De rechtbank geloofde wel dat er seksuele handelingen hadden plaatsgevonden en zei dat de mannen misbruik hadden gemaakt van de kwetsbare situatie van het meisje, maar oordeelde dat er geen verkrachting was. Vanmiddag droegen de demonstranten in Utrecht spandoeken met teksten als "geen ja is nee" en "geloof slachtoffers". Sinds het voorjaar hebben de mazelen in Bangladesh al aan bijna 750 kinderen het leven gekost. Het aantal slachtoffers ligt mogelijk hoger, zegt UNICEF. Vooral kinderen tot 5 jaar worden ziek. De regering van Bangladesh is bezig met een noodvaccinatiecampagne. Het weer vanavond is het nog lang warm met temperaturen boven de 20 graden. Vannacht koelt het af naar een graad of 14. Morgen opnieuw zonnig en warm met temperaturen tussen de 24 en 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 150 kilometer file staat er in het midden van het land. Zo heb je een half uur vertraging op de A12 vanuit Utrecht naar Duitsland. Bij 7 naar de kop van 9 kilometer file. Op de A12 vanuit Arnhem naar Utrecht rijdt het ook langzaam over 7 kilometer tot aan knooppunt Grijshoord met een kwartier vertraging. Op de A27 vanuit Utrecht naar Almere, 20 minuten vertraging bij Huizen. A28 Utrecht-Zwolle, 20 minuten vertraging bij Nijkerk. Dan een kwartier vertraging op de A50 vanuit Arnhem naar Os. Weer file tussen knooppunt Valburg en afrit Ravenstein. N35 Almelo-Zwolle, bij de aansluiting met de A28, 3 kilometer file en een kwartier tijdsverlies. Je vertraging is 20 minuten als je nu aansluit in de file op de N225 vanuit Renen naar Oosterbeek. Die reikt tot aan de aansluiting met de A50 op de N307 Kampen Hoorn bij Enkhuizen, 10 minuten oponthoud. En een nasleep van een ongeluk op de N325 vanuit Arnhem naar Nijmegen. 11 kilometer file nog tussen knooppunt Velperbroek en Elst met een half uur vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
4: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Weijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijnen. Vertrouwd op weg.
5: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noor aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balen persen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.

0: 105.5 FM. Met het dierenprogramma Hashtag Over Dieren. Boordevol informatie, inspiratie en tips. Samenstelling en presentatie Ellen Pitlow.
1: Je luistert naar een nieuwe aflevering van Hashtag Over Dieren. Het programma waarin dieren een stem krijgen. Mijn naam is Ellen Pitlow en ik doe dit in de hoop jou te overtuigen hoe bijzonder ze zijn en wat ze nodig hebben om comfortabel te kunnen leven. Iedere week staat er een dier of onderwerp wat hiermee te maken heeft centraal. En vandaag is dat Stichting Dierenasiel Zwolle. Heb jij vragen of heb je iets bijzonders te vertellen over je dier of dieren? En misschien wil je een keer als gast aanschuiven in de studio? Dat kan. Stuur dan een mail naar redactie@loemedia.nl en ik neem contact met je op. De techniek is in handen van Rob Takonis. Ik ga zo in gesprek met Geesje van het Dierenasiel Zwolle. We beginnen met een nummer Orinoco Flow en we zijn zo terug.

0: Fijn dat je luistert naar Hashtag Over Dieren. We hebben vandaag een programma geheel gewijd aan het Zwols Dierenasiel. Nou, naast mij zit Geesje van den Berg, bedrijfsleider. We hebben net al alles even besproken. Wat is het precies wat je doet? Ik zag op het internet ook ergens directeur. Dat ben je natuurlijk ook eigenlijk, maar bedrijfsleider, dat is goed. Ik vond ergens, maar corrigeer me, dat er jaarlijks in de dierenasielen meer dan 50.000 dieren worden opgenomen. Klopt dat een beetje? Dat is wel verschrikkelijk veel.
1: Is dat over Nederland of hoe?
0: Ja, over Nederland denk ik.
1: Ja, en er zijn natuurlijk ook heel veel andere dieren die opgevangen worden in de asielen. Zoals in Zwolle kennen we bijvoorbeeld Stichting Flappers.
0: Ja, die zijn hier geweest.
1: Ja, en die vangt natuurlijk ook van alles op aan, ja, noem het op. Dus dan kom je met die aantallen, zou je maar zo echt wel enorm de lucht in kunnen schieten.
0: Ja.
1: Als je ook op een bepaald moment weer 60 cavia's op moet vangen in één partij.
0: Dat is gebeurd, hè, in het voorjaar. Toen zijn er een heleboel dieren gedumpt. Het bizarre was dat zij precies die week hier kwamen vertellen.
1: Oh ja.
0: Maar ja, goed, dat was wel een heftig gedoe allemaal. Maar het Zwols Dierenasiel gaat voornamelijk over honden en katten.
1: Ja, wij vangen alleen honden en katten op.
0: Oké, hoeveel zitten er bij jullie gemiddeld?
1: Op dit moment is het aantal van de katten vrij laag. En dat komt ook heeft met tijd van het jaar te maken. Mm-hmm. En bij de honden is het op dit moment toch wel weer even druk. Dat heeft niet echt met de tijd van het jaar te maken. Maar dat gaat een beetje met een golvende beweging. Ja, en per jaar vangen wij ongeveer 1000 dieren op.
0: Ja, dat is best wel veel, hè?
1: Ja, soms is het iets meer, soms is het iets minder.
0: Oké. Nou, we hebben voor de uitzending even kunnen praten. Jullie zijn ook een kennis- en adviescentrum. Dus als mensen bij wijze van spreken iets zouden willen weten over een hond of kat, dan kunnen ze jullie bellen. Moet ik dat zo zien? Of?
1: Ja, onze receptie is goed bezet. Ook vrij lang. Dus vanaf 9 uur 's ochtends tot 4 uur in de middag wordt de telefoon beantwoord.
0: Mm-hmm.
1: Soms dan zijn er zoveel vragen, dan kunnen de beide dames het niet aan. Maar dat is 6 dagen in de week het geval. Behalve op zondag, dan is de receptie gesloten.
0: Ja.
1: Maar bij de receptie komen eigenlijk alle e-mailtjes en alle telefoontjes binnen. Met alle uiteenlopende vragen. De receptionist wordt altijd ondersteund door een vrijwilliger. Een gastvrouw of gastheer. En samen beantwoorden ze al heel veel en wordt de vraag heel specifiek. Vooral als het over een bepaald dier is die bij ons is. Dan wordt je vaak door de dierverzorger van het desbetreffende dier er nog bij gehaald.
0: En de vragen gaan over de dieren die bij jullie zijn en niet specifiek? Of?
1: Nee, hoeft niet. Het kan best wel zijn dat mensen een probleem hebben met een hond of een kat of er loopt hier steeds een kat in de tuin. Wat moet ik ermee? En het is heel uiteenlopend. Maar het heeft altijd wel met de dieren te maken.
0: Maar dat is eigenlijk wel mooi, hè? Dat ze bij jullie terecht kunnen om dat soort vragen te stellen. Waar komt jouw liefde voor dieren vandaan?
1: Ja, die was er altijd al. En ik denk dat dat wel bij iedereen is die dit werk doet. Ja. Dat is er altijd al.
0: Ja. Heb je zelf dieren?
1: Ik heb nu nog 1 hond.
0: 1 hond? Wat voor hond?
1: Een border collie.
0: Die zijn wel heel bijzonder, hè?
1: Ja, die was in de coronatijd in het asiel terechtgekomen. En eigenlijk dachten we, mijn man en ik, van, we doen het niet meer. Ik wil geen hond meer.
0: Oké.
1: En in die coronatijd was natuurlijk zoveel dieren die binnenkwamen. En vooral de pups, die namen we dan mee naar huis. Zodat die niet in de kennels hoefden. En in die tijd kwamen er veel pups binnen. En we konden dan eigenlijk al die puppyogen weer staan. Maar deze, daar zei nog 1 keer dan. Dus de border collie gaat ook iedere dag mee naar het werk.
0: Ja, die kan gezellig mee. Dat is wel leuk. Even een gekke vraag. Maar waarom waren er in die tijd zoveel pups? Want ik kan me dan voorstellen dat mensen, die wilden een hond, hè, omdat je dan, dat was dan de reden dat je naar buiten mocht en mocht wandelen. Maar met een pup mag je helemaal niet zoveel wandelen. Nee. Dus dat lijkt me nog niet helemaal niet zo handig.
1: Nee, maar het was vooral in 2021 dat er heel veel pups waren. In 2020 was het al snel bekend dat mensen weer meer honden wilden. En in de eerste instantie, toen de corona net begon, konden wij ook ons geluk niet op. Want alle dieren waren binnen no time geplaatst, ook de bejaarde dieren.
0: Ach ja.
1: Maar er kwam natuurlijk een tijd dat de mensen geen in de asiels niet zoveel meer hadden. Dus er werd van alles vanuit buitenland opgehaald. Maar er was natuurlijk ook de handel die er even goed op inspeelde. En daar kennen we nu nog wel hele schrijnende situaties van. Want ja, op dat moment werd er flink met heel veel honden en vooral de populaire rassen gezorgd dat vermeerderd als het ware. Want we hebben het niet echt overfokt. Het is echt vermeerdering. Zoveel mogelijk nestjes van de populaire honden.
0: Heb je het dan over broodfok?
1: Zeker. En dat is in die tijd echt ja, enorm geëxplodeerd. En dat is ook heel erg bij veel mensen, bij veel broodfokkers uit de hand gelopen. Maar goed, op dat moment, vooral 2021, al die puppies die gingen grif over de toonbank overal. En mensen die hebben moeten weten waar ze het dier kochten. Vooral als je richting Brabant en Limburg, maar ook in de Achterhoek. Er zijn heel veel plekken waar volop gefokt werd. En iedereen had ineens pups. En even later moesten ze weer aan het werk. En gingen die pups ook gewoon weer naar het asiel. Op hun gewoon tussen haakjes natuurlijk. Heel veel puppies werden er aangeboden.
0: Ja, dus jullie hadden ineens, zou je bijna zeggen, de tent vol met jonge hondjes.
1: Ja, tackles, kooikenhondjes, kokkerspaniels, dalmatiërs. Heel veel, of allerlei populaire rassen.
0: Dus die zijn heel populair nu? Ja, ik weet vroeger.
1: Dat het was op dat moment wel tenminste, ja.
0: Ja, ongekend zeg. Jee. Oké, dus dat was dus een lastige tijd.
1: Op dat moment nam dat wel een hele andere wending. Want op een bepaald moment komt natuurlijk de maatschappij weer op gang. En komen de mensen ook weer een beetje bij hun verstand als het ware. Dat het helemaal niet kon, een hond, als ze de hele dag aan het werk waren allebei. Dus werden er toch wel veel honden afgestaan. Maar ook die handel bij die broodfok lag ineens stil. Maar ja, dat proces kun je niet ineens stoppen. Dus die vermeerdering ging daardoor.
0: Ja.
1: En zo zijn er toch wel, dankzij verschillende mensen die zich daar heel erg hard voor gemaakt hebben, verschillende broodfokkers nu, even kijken, is vorig jaar geloof ik geweest, dat er vooral veel opgerold zijn als het ware.
0: Ja, House of Animals maakt zich daar druk om, hè?
1: Precies.
0: Zij is ook al in de uitzending geweest. Ja,
1: het is echt fantastisch werk wat ze doet, hoor. Dat is,
0: Karen Soeters, we zullen de naam nog maar eventjes noemen.
1: Ja.
0: Oh, en is dat nu een beetje ingelopen? Hebben die hondjes nu een plek gekregen?
1: Oh, die honden die zijn allemaal al wel weg, maar het lijkt ook wel. Of dat enorme aanbod van pups, dat is alweer een tijdje verdwenen voor ons. Dus het komt nu nog wel voor, hoor, dat mensen een afstand willen doen van een pup. Maar die enorme holes, dat is wel voorbij. En ja, ik kan niet zeggen dat alle gevolgen van de corona nu voorbij zijn. Dat vind ik nog niet. Maar het lijkt wel weer wat tot bedaren te zijn gekomen.
0: Kan je nagaan, hè? Dat is inmiddels al een paar jaar geleden. Ja. En dat heeft dus zulke naweeën.
1: Ja, zeker. Ja. Ja.
0: Als je nou kijkt bij jullie in het asiel, even bij de honden blijven. Wat zijn de meeste honden die je hebt? En ik vraag dat omdat mensen hebben heel vaak een voordeel. En die roepen gelijk, oh, er zitten alleen maar pitbulls of weet ik veel wat voor honden. En het valt mij dan op. Ik zal zo nog even vertellen. Ik ben bij een training geweest van Dutch Shell Dogs. Dat ik denk van, er zijn helemaal niet zoveel van die pitbulls. Dat valt eigenlijk mee. Hoe is dat bij jullie?
1: Ja, de Stafford-achtige en de herder, die zijn op dit moment toch wel de honden die bij ons wel het meest voorkomen.
0: Oké.
1: Maar dat heeft natuurlijk ook een hele andere oorzaak. Kijk, stel dat je je Maltese leeuwtje weg wil doen, of je kokkerspanielteefje, dan vind je daar waarschijnlijk vrij snel een ander huis voor. Maar heb je het over de herder, de rottweiler, de Stafford, dat wordt het een stuk ingewikkelder om daar zelf een plekje voor te vinden. Met als resultaat dat je ook eerder aangewezen bent op een asiel.
0: Ja, helpen jullie met het is wel grappig. Ik ben op dit moment een boek aan het schrijven over honden. Ik heb een aantal mensen geïnterviewd en één hond die daarin zit is een pitbull stafford. Dus een hond die is gedumpt op de vuilnisbelt. In daar ergens in Curaçao. Nee, nog zo'n Bonaire, geloof ik. En nou ja, goed, daardoor ben ik me gaan verdiepen in die honden. He, want wij roepen alleen maar slechte dingen daarover. Ze bijten, als ze bijten, bijten ze door. Ze laten nooit meer los. Nou ja, enzovoort. En ik vond daar best wel een verbazingwekkend stukje over. Dat het eigenlijk ontzettend vriendelijke honden zijn.
1: Ja, zijn er ook. Zijn, ja. Hele, zijn enorme knuffelaars.
0: Ja.
1: Ja, ze willen echt met je knuffelen.
0: Nou, ik wilde daar in mijn boek echt iets over zeggen. Ja. Ik vind het ook bijzonder als je voor je baas opkomt. Hè, want dat is natuurlijk ook, ze beschermen hun baas en hun gezin, roedel, zullen we maar zeggen. En daarin kan het misgaan. Maar wij zijn een beetje doorgeslagen, denk ik, in alleen de ellende. Want uiteindelijk kan elke hond bijten, toch?
1: Ja, ja. Er zijn natuurlijk wel honden die meer bedoeld zijn om te bijten, als het ware, toen ze gefokt werden. Wij zien op dit moment vrij veel Hollandse herders. Een hele lange tijd waren er veel Mechelse herders. Nu zien wij veel Hollandse herders. Hollandse herder is weer iets groter als die Mechelaar. Maakt wat meer indruk. Maar ook Hollandse herders die daarmee wil ik ze ook weer niet allemaal over in kam scheren. Maar wel met voorouders die ook al uit het werkcircuit komen. Mm-hmm. En dat kan natuurlijk heel mooi zijn, want die hond vindt dat geweldig, dat werken voor zijn baas.
0: Ja.
1: Maar wat dat betreft, net als mensen, dan kunnen ze kunnen ook best wel doorslaan in iets wat ze heel leuk vinden. Ga je daar op een bepaald moment mee doorfokken, dan kan het zijn dat zelfs de eigenaar het niet meer onder controle heeft. En dan is zo'n dier, het is hem in principe wel geleerd, maar er zit ook heel veel aanleg in onze manier van fokken met dieren. En dat ze de nadruk op een bepaald iets willen leggen. En dan kan het zijn dat bepaalde honden wel degelijk heel makkelijk bijten. En dat zijn ook de honden waar wij wel mee te maken krijgen. Ja,
0: ja, ik heb een van de honden die ik ook het verhaal ga vertellen, is een hond die kadavers opspoort. Van met name ook vermiste honden. Zij zit in Surhuisterveen. En ik ben daar geweest. Hij heeft het verhaal verteld. Ik zal dat vertellen in mijn boek. En ik heb dat wel gezien, ja. Dat is geen hond waarvan je zegt, nou, daar moeten we eens even gezellig gaan knuffelen. Zij had hem feilloos onder controle. Zij weet ook wat ze doet. Maar ik realiseer me ook dat dat niet een hondje is waarvan je zegt, nou, daar gaan we even mee rommelen, want dan gaat het verkeerd.
1: Ja, kijk, er zaten er vast meer in het nest.
0: Ja.
1: En dan ben ik altijd wel benieuwd van wat zouden van de anderen terecht zijn gekomen. Want die ene is dan fantastisch terechtgekomen.
0: Ja.
1: Die hond die doet wat hij het liefste wil doen de hele dag.
0: Ja.
1: Maar, en dat is inderdaad wat werken.
0: Zo heb ik het hoofdstuk ook genoemd. Ja. Als je doet waar je goed in bent, dan. Rob, jij hebt ook een herder. Oh, Rob moet even wakker gemaakt worden.
2: Ja, ik werd even wakker. Ja, ik heb een Duitse herder. Een hele grote Duitse herder.
0: Een Duitse. Dus dat is zo'n hond wat jij bedoelt dus ook. Want die is heel lief, hè, Ken?
2: Ja, het was een herplaats. Ik heb echt geluk met hem gehad. Maar die was inderdaad... die doet helemaal niks. Hij met iedereen is je vriendjes. Alle honden is je vriendjes. Dat gaat perfect, ja.
0: Ja.
2: Alleen is een beetje... Hij staat heel hoog op de poot. Dus zijn kop legt hij gewoon op de tafel. Zo groot is hij. Maar goed, gaat prima met hem.
0: Ja, dus het kan wel. Maar die werklijn, ik heb het gezien inderdaad.
1: Ja.
0: Dat kan behoren. Dat zijn echt hele pittige honden.
1: Ja, en als die in de verkeerde... toch bij mensen terechtkomen die dat niet zo in de smiezen hebben. En of de energie of tijd er niet in steken om dat te doen. Ja, dan gaat zo'n hond zelf iets bedenken. En dat is meestal niet hetgene wat gewenst is.
0: Oké, we gaan zo even verder praten. We gaan even een nummer draaien. Chris Rea, Fool If You Think It's Over.

0: Nou, je luistert naar Hashtag Over Dieren. Ik ben in gesprek met Geesje van den Berg van het dierenasiel in Zwolle. Nou, we hebben het net even over allerlei soorten honden gehad en wat er zoal bij jullie is. Maar ik ben eigenlijk even benieuwd, hoe gaat het eigenlijk in een asiel? Er komt een moment een hond binnen. En dan zullen we zo ook nog even de katten benaderen. Die blijft bij jullie. En dan is het, denk ik, het idee dat je gaat uitzoeken wat voor dier het is. En zorgen dat hij zo snel mogelijk weer een goed tehuis krijgt. Ja. Thuis eigenlijk. Hè?
1: Ja, dat is inderdaad wel in ieder geval altijd mijn streven. Dat hij zo kort mogelijk bij ons is. Het is een hele simpele vraag, maar er hangt zoveel omheen. Hoe is hij binnengekomen? Is hij gevonden? Nou, dat weten we eigenlijk heel weinig. We weten alleen dat die hond daar en daar gevonden is. Is er afstand van gedaan? Dan hebben mensen al van tevoren op de website aangegeven, via de website, dat ze afstand willen doen van hun dier. En ons al allerlei informatie gegeven.
0: Mm-hmm.
1: En ze kunnen ook foto's toevoegen. Maar vooral met de informatie die mensen geven om afstand te doen, kunnen we ook de volgende dag, als we de mail zien, kijken hoe urgent het is. En die urgentie die wisselt wel in welke tijd van het jaar wij zitten. Op dit moment hebben we wel veel honden zitten en niet zoveel katten. Dus op dit moment kunnen we met katten eigenlijk vrij snel schakelen.
0: Mm-hmm.
1: Zitten we midden in augustus, dan kan het toch echt zijn dat, ook al is nog zo'n makkelijk plaatsbaar dier, maar dat mensen echt even moeten wachten voordat ze terecht kunnen met een kat.
0: Ja.
1: Nou, dat is dus de afstand dieren. Het kan zijn dat dat instanties ingegrepen hebben bij een dier. En dan kan het zijn dat er nog allerlei zaken gaan lopen voordat er iets gebeurt. Ja, zo'n dier kan best wel lang bij ons zijn. En het kan ook op zoveel andere manieren. Het kan zijn met overlijden, dat mensen nog dat er nog een dier in huis is die verzorgd moet worden. Dat er geen nabestaanden zijn of dat de nabestaanden afstand nemen van de erfenis, bij wijze van spreken. Of dat ze zeggen van ja, maar wij kunnen dat dier helemaal niet hebben. Dus er zijn heel veel mogelijkheden van hoe een dier binnenkomt.
0: Mm-hmm.
1: Ja, dan natuurlijk kan geboren worden bij ons.
0: Oké, okay, kan dat ook? Ja, dat kan ook. Maar dan is een hond al.
1: Hond of kat, vooral de katten worden natuurlijk
0: ook
1: wel geboren.
0: Die zijn al zwanger, zullen we maar zeggen. Ja.
1: Ja, dus het al die manieren van binnenkomst kan.
0: Ja.
1: En op het moment dat je, ook al weet je niks van een dier,

0: weten natuurlijk best wel vrij snel wat voor vlees we in de kuip hebben, als het ware. Hoe gereserveerd is je naar andere mensen? Hoe toegankelijk is je naar je? Is hij speels? Of ja, noem het maar op. Je weet natuurlijk ook bij bepaalde leeftijden dat bepaald gedrag. Kijk, een hond die nog geen jaar is, hoef je eigenlijk niet van te verwachten, vind ik. Dat hij lang alleen kan zijn.
1: Ja. Puberteit speelt natuurlijk een rol.
0: Dus dat, het is het makkelijkste als er inderdaad afstand wordt gedaan. Dan weet je het meeste van het dier. En heb je soms ook nog wel een medische achtergrond dat je die informatie mag opvragen. Ja.
1: Ja, oké, met hoeveel mensen werken jullie?
0: Ja, we werken dagelijks toch met 3 dierverzorgers.
1: Ja.
0: 1 persoon achter de receptie, bedrijfsleider. En iemand van de administratie, die werkt niet iedere dag. Dat zijn de mensen die dan 5 tot 7 dagen in de week aanwezig zijn. Kijk, in het weekend ben ik niet aanwezig. Dus de administratie er ook niet. Maar de dierverzorgers, die zijn er altijd.
1: Ja.
0: Dus die wisselen elkaar ook af.
1: Okay.
0: En er zijn er ook altijd 3. En daarnaast een ruim aanbod van mensen die vrijwilligerswerk doen.
1: Ja.
0: Dus, en dat is echt, proberen we dus iedere ochtend, dus 7 dagen in de week, iedere ochtend met 10 vrijwilligers te starten. En iemand die bij de receptie helpt. Daarnaast hebben we natuurlijk onze vrijwilligers die op de dierenambulance actief zijn. Die gaan ook in de nacht door als het nodig is. Ja, en onze gastgezinnen. Die gaan helemaal continu door op het moment dat zij kittens binnenkrijgen.
1: Ja, wanneer wordt er bepaald dat dieren naar een gastgezin gaan of dat ze in het asiel worden opgenomen? Of is dat per keer verschillend?
0: Ja, dat kan verschillend zijn. Het kan ook afhankelijk zijn van je bezetting. Dat je sneller uit het asiel wil hebben omdat het te druk is.
1: Ja.
0: Maar normaal gesproken gaan kittens sowieso naar een gastgezin toe. En vooral moederloze kittens. Die hebben zo vaak een flesje nodig.
1: Ach, ja.
0: Die gastgezinnen die gaan ook 's nachts meerdere keren eruit, bij wijze van spreken, om ze er doorheen te krijgen. Het kan ook een geopereerd dier zijn. Of bijvoorbeeld een hond die wat gebrekkig is, wat ouder is. Gisteren hebben we een hond kunnen plaatsen. Van iemand en diegene die de hond was gevonden rond kerst. En we hebben contact kunnen krijgen met de eigenaar en die zei, ik wil hem wel ophalen, maar ik betaal niks. En zei, ja, we hebben toch kosten gemaakt, dus ja, dit is bedrag. En dierenambulance rijdt en hij zat er al een paar dagen. Ja, je zoekt maar uit, ik pak mijn backpack en ik ga. Nou, ja, in principe doet hij daarmee dus afstand van zijn dier.
1: Ja.
0: En je wacht je wel de 14 dagen bewaardheid af. Maar op dat moment weet je al van, die gaan we zelf herplaatsen. Het diertje was al ouder, een stabijtje. En heeft eigenlijk langere tijd in een gastgezin is verbleven. En ja, er moesten ook nog wat testen gedaan worden. Want ze had wat kale plekjes. Of ze dan bepaalde iets onder de leden had. Dus dan bloedonderzoek en dergelijke gedaan. En op een bepaald moment dan gaat alles weer goed. Groeit het haar weer aan. En is ze klaar voor herplaatsing. En dat was gisteren. Dus
1: is ze herplaatst?
0: Gisteren is zij herplaatst. Ah. En is dat gastgezin dus weer vrij voor een volgende hond. We hebben gastgezinnen die kittens opvangen. Die honden opvangen. Die schuwe katten tam maken. Dus het is heel verschillend hoe de gastgezin, waar ze zich voor aangemeld hebben.
1: Mooi werk, heel bijzonder. Nou hoor je altijd hè, dat mensen zeggen van, nou ja, weet je, een dier is gedumpt. Of honden worden wel eens vastgebonden, echt vreselijk. Nou, dus dan hoeft het niks te kosten. Jij zei er net al wat over. Dat slaat natuurlijk nergens op. Kijk alleen maar naar het voer en de medische behandelingen en alles. Wat kost het als je een kat wil adopteren? Want dat doe je. Je adopteert hem of koop je hem? Wat is het eigenlijk?
0: Ja, het is een adoptie.
1: Ja, het is een adoptie.
0: Ja, ja, met ook met de mogelijkheid dat je het dier ook weer terug kan brengen bij ons.
1: Oké.
0: En dat kan ook in de zomer wel zijn. Dat stel dat mensen een hond al 3 jaar hebben en moet dan weg. Ook dan kan het echt wel zijn dat je even moet wachten.
1: Ja.
0: Maar we nemen hem wel weer op. En dat wachten, dat heeft puur met de bezettings te maken. Dan, het dus heeft niet met onwil te maken, maar met je bezettings gaat. Ja, de kosten die zijn meer symbolisch.
1: Ja.
0: En ik moet je eerlijk zeggen, ik kan er iets naast zitten. Volgens mij is een kat 110 en een hond 135 euro.
1: Oké. Okay.
0: Zit ik ernaast?
1: Nou ja, ik heb hier iets staan en ik weet ook niet of dat allemaal...
0: Ik bemoei me daar helemaal niet mee.
1: Of het is niet gratis, staat er in elk geval bij. Nou nee. Ja, nee, het afstaan kost minstens 75 euro. Dus ja. Dat zal dan wel wat duurder zijn. Maar dat maakt ook niet helemaal uit. Het staat op de website.
0: Het
1: gaat er natuurlijk met name om dat je dat niet zomaar kan doen.
0: Ja. Kijk, dat is nou het nut weer van de dames van de receptie. Die weten dat precies meteen te vertellen.
1: Ja.
0: Maar het is inderdaad niet gratis. En dat is ook bewust dat we het niet gratis doen. Op een bepaald moment zijn we wel begonnen eigenlijk om voor kittens en pups een heel laag bedrag, symbolisch bedrag van 10 euro te vragen. Omdat er op dat moment eigenlijk heel veel richting marktplaats en zo geplaatst werd. Ja. Dus hebben we van, we hebben ze liever zelf, zodat wij ze... Want wij vinden herplaatsen vinden wij een vak. Het moet wel passen bij elkaar.
1: Absoluut. En de dieren hebben natuurlijk al... Ja, die zijn al een beetje beschadigd, laten we het zomaar noemen. En als dat dan nog 10 keer verkeerd gaat, dan blijft er helemaal niks van over.
0: Ja, dan krijg je hem automatisch ook nog een keer. Dus
1: nee,
0: dat
1: precies.
0: Dus, hebben we hem liever eerder.
1: Snap ik.
0: Collega's in het land, waar ik best wel veel contact mee heb, die zeiden al, maakt niks uit of je ze nou voor een heel laag bedrag of gratis of voor een hoog bedrag, op het moment dat iemand afstand wil doen, doet hij afstand. Ik weet niet helemaal of het klopt, maar we hebben geen verschil gezien van het moment dat we 10 euro voor een kitten vroegen om af te staan. Op het moment dat mensen een nestje hebben en ze willen dat nestje wegdoen omdat ze er geen huis voor kunnen vinden. En ze hebben de moederkat en 6 kittens. Dan is het gewone bedrag wat je dan betaalt is best heel veel. Dus vandaar dat we gezegd hebben van nou, dan vragen we meer een symbolisch bedrag, toch iets. En dan we merkten ook inderdaad dat daar niet zo heel veel verschil in zat. Er zijn wel wat meer jonge kittens bij ons gebracht om af te staan. Maar niet echt. We zeiden van nou, daar hebben we heel veel katten mee kunnen redden.
1: Ja, dat is ook mooi. Ja, je kan het ook eigenlijk amper maal 7 dan doen. Hè? Moeder en kinderen erbij. Dan komt dat helemaal niet meer goed.
0: Nee.
1: Even, ik kan me herinneren dat ik heb een katje bij jullie geadopteerd. Die leeft inmiddels niet meer, maar die is hartstikke oud geworden. 20, dus nou, dat is wel bijzonder. En ik kan me herinneren dat er toen een groot verblijf was waar al die katten waren. En daar mocht je dan als, als gast, noem ik het maar even, gewoon in. En dan kon je een beetje om je heen kijken of je een klik had met een kat. De honden, die blijven niet bij elkaar, denk ik. Zitten zij in hokken of hebben ze bepaalde ruimtes?
0: Ja, de honden hebben hun eigen kennel.
1: Ja.
0: Maar een van de dingen die wij na de corona zijn blijven doen, dat is dat iedereen eigenlijk op afspraak komt. Dus of je nou voor een kat komt of voor een hond, we verwijzen dan toch eerst door naar de website. En als je daar een dier bij ziet wat je aanspreekt, dan kun je meteen onder die foto een formulier aanklikken en je gegevens achterlaten. En wij willen dan ook meteen wat van jou weten.
1: Ja, dat snap ik.
0: Ja, dus dan weten we ook van, oh, die mensen die komen voor die rode kater.
1: Mm-hmm.
0: En die rode kater, er is afstand van gedaan vanwege het feit dat hij met meerdere katers in een huis woonde en ons innerlijk gedrag is gaan vertonen. Komt voor bij katten. Is vaak die stress. Plaats je zo'n kat later alleen. Al dan niet dat hij toch nog een dieetvoeding blijft houden. Dan zie je dat gedrag soms niet meer voorkomen. Dus iemand die voor deze kater valt en zelf al 2 katten thuis heeft, dat wordt geen match.
1: Nee, heel goed.
0: Dus dat heeft ook geen zin dat mensen dan komen kijken en uitzoeken zoals wij het allemaal, alle asielzoekers vroeger deden.
1: Ja.
0: En dan was je blij dat er 's middags weer verschillende gezinnen langskwamen. En soms wilden ze even kijken. Soms werd er ook echt een dier meegenomen. Nu komen mensen echt naar Dierenasiel Zwolle omdat ze Kareltje hebben gezien. En ze komen voor Kareltje. En Kareltje wordt ook vrijgehouden voor die dag, voor die mensen.
1: Ja.
0: En de dierverzorger weet ook, om 2 uur komen mensen voor Karel.
1: Ja, mooi is dat. Even, Rob. Oh, jij wou ook wat.
2: Ik wil even wat vragen, want ik ben op jullie hele mooie site aan het kijken. Dus dat ziet er geweldig uit. Maar als ik nu bijvoorbeeld de katten... Oh, je hoort mij niet. Ja, nu hoor je me
1: wel. Ja, nu wel. Komt helemaal goed. Kan je, als je de koptelefoon op, dan hoor je Rob.
2: Het knopje.
1: Moet je even draaien?
2: Ja, nu ben ik wel. Hoor je me nu wel?
1: Draai er maar even aan, dan...
2: Nou, dat gaat niet helemaal goed. Ja, nu wel, gelukkig. Ik ben op jullie site aan het kijken. Hele mooie site trouwens. Maar daar ben ik als kat... Nou, ik ben ook kattenliefhebber. Ik heb helaas geen kat, maar ben ik aan het kijken. Maar alle katten die op de site zijn, zijn geadopteerd.
0: Ja.
2: Hebben jullie geen katten meer?
1: Er zijn er niet zoveel momenteel. Nee, dat zei ze net al. Ja.
0: Ja, dat klopt. En er zitten wel meerdere katten bij ons. Er zijn heel veel katten die nog niet... klaar zijn, als het ware.
2: Ja,
0: dus dan... er loopt nog een onderzoek. Of er moet nog gecastreerd worden. Of 14 dagen bewaardheid zijn nog niet om. Maar op dit moment... worden er ook niet veel katten gebracht. Veel katten gevonden. Katten hebben wij wel laten weten... dat ze zich daar niet meer aan blijven houden. Dus over een paar weken zal het anders zijn, zeggen ze.
2: Nog een andere vraag. Ik heb jullie hondensite gekeken. Nou, er staat een heleboel. Er staat één geweldig hond. Maar goed, ik heb vroeger twee Deense doggen gehad. En Oscar staat daar. Ja.
0: Ja.
2: Dat is, maar goed, dat gaat niet met mijn herden. Dus wat dat betreft is het een verhaal. Maar het verbaast me een beetje van. Als honden binnenkomen, ze zijn niet gecastreerd of niet gesteriliseerd. Doen jullie dat dan niet in eerste instantie? Of is dat.
0: Katten doen we alles. Ja. Alle katten worden gecastreerd. Eigenlijk is alles castratie.
2: Ja.
0: Maar bij de honden castreren we niet standaard. Omdat dat ook het. Bij de kat wordt het gedrag ook wel en karakter beïnvloed. Maar ja. bij de hond kan een wat angstige hond. Als je die laat castreren, dat komt niet goed. Okay. En wij hebben wel bepaalde rassen die we wel. Sowieso laten castreren.
1: De wat pittigere honden dan waarschijnlijk.
0: Ja. Ja. De meeste bulachtige en steffenteefjes laten we ook helpen.
1: Ja.
0: Voordat ze weggaan.
1: Oké. Okay. Ik wilde nog even terug naar de katten even een oproep doen. Want die had ik ook van jullie site en al eerder gehoord. Het lijkt nu even een beetje onzin. Omdat het even niet zo koud is. Maar als het heel erg koud is. Gaan katten en vaak ook jonge katjes. In de motor van een auto zitten. Met alle gevolgen van dien als je start. En ik denk dat ik daar vorig jaar ook iets over gezegd heb. En ik zag het nu op jullie site ook staan. Van let even op dat je daar op let. Dus eigenlijk als je weggaat moet je even de motorkap open doen.
0: Ja, het lastige is dat het zijn de katten die in de warme motor kruipen. Dus die auto's die van het ene adres naar het andere adres. Die staan even stil. Die kat die kruipt erin, want het is lekker warm. En die mensen die boeten met een uurtje weer verder. En dan reist die kat mee.
1: Ja.
0: Want het is nog lekker warm daar van binnen. Ik vraag me ook af of dan die kat eruit springt hoor. Als je, ja, eerlijk gezegd, ik denk er ook niet zo snel aan.
1: Nee, want dan denk ik van kijk, als die klep open staat, dan zie ik dat hij erin gaat.
2: Nee, maar tegenwoordig de elektrische auto's ook, die zijn lekker warm. Maar die maken voor de rest geen geluid, dus die kat blijft lekker zitten.
1: Ja, maar als hij maar niet zich bezeert,
2: ja, okay, goed,
1: dat lijkt me vreselijk.
2: Je zou zeggen, die kat schrikt en die springt eruit. Maar volgens mij blijft hij gewoon lekker zitten. Ja, hij kan toch een kant op. Het is lekker warm.
0: Ja, ik weet het niet. We hebben best wel veel katten. Of veel. Ik denk misschien een stuk of 6, 7 per jaar. Die dus op die wijze bij ons binnenkomen. Meestal is er niks aan de hand. Behalve dat ze erg vies zijn. Zwart.
1: Vies. Onder de olie.
0: Vuil.
1: Onder de troep.
0: Maar we hebben niet zo gek lang terug. Het was heel toevallig ook met kerst. Is er een kat die is meegereden van het ene dorp naar het andere dorp. En die zat er niet goed in schijnbaar. Dus die was heel nagewond. Echt heel nagewond. En zijn we nog steeds mee bezig om voor elkaar te krijgen dat het weer goed komt. En op dit moment, afgelopen dinsdag, zag het er zo goed uit dat hij gevaccineerd is en gechipt. Dus ik denk dat hij volgende week online komt.
1: Nou, wil je vast de naam verklappen? Of hebben jullie die bedacht?
0: Ik weet zijn naam niet precies. Maar ik kan het wel even in de gaten houden. Want we hebben natuurlijk wel ook de foto's van het begin toen hij binnen is gekomen.
1: Wat voor kleurkatje is
0: een
1: het?
0: Een rooie weer.
1: Een rooi, natuurlijk een rooi. Mijn paard is ook een rooie. Waarop iedereen zegt de vorm van de dag is dat.
0: Ja.
1: Nou, vanaf volgende week is er een katertje of een...
0: Een kater, ja.
1: Nou, een rood katertje. Een soort, je weet wel, kater is het dan, hè?
0: Met een mooi verhaal.
1: Ja, met een mooi verhaal. Dat is wel heel bijzonder. We gaan even muziek draaien en dan gaan we straks... even verder praten over Bonnie en Clyde.
0: Leuk.

0: Goeie muziek, Rob. Ja.
1: Perfect.
0: Zo leren wij elkaar wat. Je luistert naar hashtag over dieren. Ik ben in gesprek met Geesje van den Berg. Zij is bedrijfsleider van het dierenasiel in Zwolle. Ja, ik heb nog zoveel te vragen. Maar wat wel leuk is, ik kwam onderweg tegen Bonnie en Clyde. En toen dacht ik, ik ga niet kijken op de website wie dat zijn. Kan het wel raden, maar ik ga het aan je vragen. Wie zijn dat en waarom staan ze op de website?
2: Ja, dat is op zich een verhaal waar ik heel graag over vertel. Bonnie en Clyde die zijn, ik dacht in 2016, gevonden in de bossen van Vilsteren, dichtbij de Duitse grens. Op dat moment heel schuw. De een was in een kippenhok gelopen omdat hij daar aan het stropen was. En de ander is door de jacht op zien met een blaaspijpje onder verdoving gebracht. En zo kwamen ze bij ons binnen. En we dachten, ach, nou die moeten we socialiseren. En dat komt allemaal wel weer goed. Maar dat duurde wel erg lang. Er zat erg veel angst in. En op een bepaald moment ik weet dat we eigenlijk om en om de lunch in de buitenkennel gingen nuttigen. Zodat de hond naar ons toe ging komen. Want zo schuw waren ze. En dan liet je steeds wat lekkers vallen. Nou, en dan kwamen ze steeds dichter bij je. En dan had hij, oh, vandaag kwam die helemaal tegen me aanzitten. En dan de andere dierenverzorger wilde dat natuurlijk ook. Dus iedereen was er druk mee om ze te socialiseren. Nou, en we hebben voor ze de anti-ontsnappingstuigen gekocht. Zodat we ermee konden wandelen. Nou, iedere drempel is letterlijk een drempel. Daar moeten ze echt overheen. Een beetje het gedrag wat de honden ook hebben die uit het buitenland hier naartoe komen. Nou, op een bepaald moment ontwikkelde zich dat ook wel. Maar er bleef een bepaalde schuwheid in. Ja. Toen kregen we mensen uit de Achterhoek die een mooie afgezette tuin hadden. En daar konden ze naartoe. Dus dan zijn ze geplaatst. Maar ze konden het toch voor elkaar krijgen om te ontsnappen. En ze hebben zich ook in die omgeving weer als Bonnie en Clyde misdragen. Daar gingen de konijnen uit de hokjes en de kippen. Erg.
0: Ja, ik lach erom. Het is helemaal niet leuk dit.
2: Nee, dus die mensen die zeiden, we moeten ze terug doen, want de buurt is boos. Ja. Dus wij hebben Bonnie en Clyde weer mee terug opgehaald. En zijn weer bij ons binnengekomen. En toen kreeg ik een anonieme tip via onze Facebookpagina. En die zei, jullie hebben die honden weer op de site staan. Maar ik weet wie de fokker is. En die liet mij foto's zien van toen ze heel klein waren. Ze wou verder niet zeggen wie het waren. Ze zegt, maar dat is iemand die in Duitsland fokt met hybride honden.
0: Aha.
2: En wolfhonden als het ware. Toen zeiden we, ja, tuurlijk. Toen hebben we DNA laten afnemen. Dat moet dan opgestuurd worden naar Amerika. En daar kwam terug, er zat zoveel procent windhond in. En er zat zoveel procent Duitse herder in. En er zit 30% grijze wolf in. Dan zeiden we, nou, dan hebben we toch wel een ander verhaal nu. Om te verklaren natuurlijk ook heel veel. Want waar de honden geplaatst zijn geweest, daar zeiden die mensen. Het gekke is dat die ene hond altijd poept precies voor de deuropening.
0: En doen wolven dat ook?
2: Nou, op de grenzen van hun territorium.
0: Oké.
2: Dat zijn echt van die dingetjes en meer van dat gedrag. Toen hebben we van alles geprobeerd. Stichting AAP en nog meer van waar kunnen we ze naartoe doen. Want dit zijn geen honden die we in de stad gaan plaatsen.
0: Nee, het zijn geen schoothonden. Nee.
2: En we hadden ook al wel in de gaten. Dit gaan never nooit huishonden worden. Nederland lukte niet. We zijn richting België, Duitsland gaan kijken. Lukt niet. Op een bepaald moment hadden we in Polen contact met een opvang voor wolven. Maar het lastige was, ze lijken niet echt op wolven.
0: Nee.
2: En dus daarom wilde wolvenopvang ze niet. En zoals de Stichting Dierenthuis in Almere. Die zegt, ja, ze jagen op kleine dieren. Dus onze andere dieren hebben we hier weer geen plek. Dus daar zaten ze in die kennels jaar in, jaar uit, jaar in, jaar uit. En rond de ook weer die beruchte coronatijd stuitte ik op een artikel van een dierenasiel in Engeland. Die was hun, hoe noemen ze het, een donatiehond was overleden. Hun langzitter. En daar hadden ze een speciaal verblijf voor gemaakt. Speciaal voor die hond, omdat die niet geplaatst kon worden. En die kon je sponsoren, daar konden mensen doneren. Dan kregen ze een verhaaltje. Toen zeiden we, wat nou als wij dat ook doen? En nou, dat idee werd eigenlijk steeds groter. En ook het bestuur omarmde dat idee. En dat heeft even voeten in de aarde gehad met de gemeente. Want we hadden een hoog hekwerk nodig. En dat paste natuurlijk in de eerste instantie niet in het bestemmingsplan.
0: Nee.
2: Maar wat staat er nu op het einde van ons... als je bij ons parkeerplaats opkomt. Aan het einde was altijd een groot grasveld. Een echt groot grasveld waar niemand iets mee deed. Daar staat nu een heel groot hekwerk met van die line-ins bovenin. Dus er kan niks in, er kan niks uit. Er zit een unit in met zo'n heater erboven. Dus op het moment dat het een bepaalde temperatuur gaat zakken dan en die ziet infrarood voorbij komen, dan gaat die verwarming aan. En daar verblijven Bonnie en Clyde nu. Ze kunnen daar een holen graven wat ze willen. Zodra ze een hol hebben gemaakt, komen wij er ook niet aan. Dus als daar iets in zit, respecteren wij dat. Want op dat moment zijn het wel echt wel, nou ja, dan komt de wolf.
0: Half wilde dieren, ja. Ja.
2: Ze zijn stapelgek met ons als we aankomen. Nemen we iemand anders mee die ze niet kennen, dan verdwijnen ze in het struikgewas. En dan zie je ze even niet meer totdat wij weer... Dus ze zeggen, oh, ben je weer alleen? Nou, dan laten ze zich weer zien.
0: Oh, geweldig. Dus jullie hebben eigenlijk de oplossing gevonden voor die twee. Die zitten nu dus gezellig in Zwolle met z'n tweeën.
2: Met een riant verblijf hebben ze nu.
0: Hoe gaaf is dit?
2: En er is toen zoveel gedoneerd. Alle donateurs die staan ook op een bord op het hekwerk. Zoveel gedoneerd. Was ook niks te beleven voor iedereen. Dus het was voor ons echt gewoon per toeval een toevalstreffer. Dat ook voor de oude dag van de twee is er genoeg dat als er iets gaat mankeren.
0: Geweldig. We gaan nog één nummer draaien. En dan... Ja, kijk maar eventjes of we tijd genoeg hebben. Anders dan gaan we er wat eerder uit.

0: ze zeggen het zelf al, stop. Dus dat doen wij dan ook maar even. Tijd vliegt namelijk. En ik heb toch nog een paar vragen. Jullie zullen iets van donaties nodig hebben om te kunnen overleven.
1: Ja.
0: Krijgen jullie wel steun of is dat heel beperkt? Moeten jullie het zelf doen?
2: Ja, alles is natuurlijk heel duur en kostbaar geworden. Dus inderdaad, een keer naar de dierenarts toe en hup, een keer, daar zijn we. Dus we zijn wel heel blij met als mensen ons steunen door een donatie te doen. Ja,
0: ja, oké. Okay. En dat kunnen ze doen door middel van een kijkje op de website?
2: Ja, op onze website staat ook het bankrekeningnummer en dergelijke. En de website is gewoon heel simpel. Dierenasielzwolle.nl.
0: Prima, oké. Dus nou, als je wil helpen, want ook het voer. Ik heb zelf paarden, honden. De BTW is verhoogd van 9 naar 21%. Dus dat is best wel heftig. Dan, wat ik ook even belangrijk vind. Als je in deze regio een dierenambulance nodig hebt. Wat voor nummer kunnen mensen draaien?
2: Ja, onze dierenambulance heeft hetzelfde nummer als het dierenasiel. En dat is 038-460-1784.
0: Ja, en dat is ook te vinden op dierenasielzwolle.nl. Ja. Kan je ook zien dat ik uit de pruimentijd kom. Hè? Wie draait er nu nog een nummer? Helemaal niemand. Dat deden wij
2: dat
0: vroeger.
2: Dat is ook zo, maar ja, goed.
0: Nou, we moeten afsluiten, maar ik heb nog één ding. Kat zoekt boer. Dat vind ik zo grappig. Volgens mij begint boer zoekt vrouw bijna weer. Kun je dat heel kort vertellen nog even?
2: Kat zoekt boer, daar zitten onze niet plaatsbare katten in. Dus de katten die niet meer normaal in een gezin kunnen wonen. Maar ze zijn wel geholpen. En ze zoeken gewoon een lekkere buitenplek waar ze niks meer hoeven. En met een beetje geluk vangen ze ook een halve muizen weg.
0: Nou, daar heb ik ervaring mee. Ik woon op een boerderij. En als ik geen kat heb en de buren wonen bij ons vlak in een stukje... Dramatisch.
2: Ja.
3: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Loe TV. En wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijdsein van 6 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
4: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij de rechtbank in Utrecht hebben honderden mensen geprotesteerd tegen de vrijspraak in een verkrachtingszaak. Dinsdag werden een oud-politiemedewerker en een andere man vrijgesproken van verkrachting van een meisje van 17. Er hebben wel seksuele handelingen plaatsgevonden, oordeelde de rechtbank, maar het zou geen verkrachting zijn geweest. Voor een schietpartij waarbij een dode viel en iemand zwaar gewond raakte, is een man uit Vlaardingen veroordeeld tot 27 jaar cel. De twee werden in 2024 op een landweg in de buurt van Vlissingen beschoten, vermoedelijk tijdens een ruzie over drugs. De veroordeelde man heeft nooit bekend, maar zijn DNA zat op de wapens. Een Tilburgse agent die vastzit voor het lekken van informatie naar criminelen is overgeplaatst naar een ander deel van de gevangenis. Tegen de rechter zei hij dat hij door andere gevangenen wordt bedreigd. De man staat samen met zijn 24-jarige vriendin terecht. Het weer is steeds vaker spelbreker bij de Nijmeegse Vierdaagse. Volgens de organisatie krijgen wandelaars niet alleen vaker te maken met extreme hitte, maar ook met tropische onweersbuien of dagen met regen. Verplaatsing van het evenement naar een ander moment in het jaar is niet aan de orde. Wel wordt bekeken of er vroeger op de dag kan worden gelopen. Bij de overstromingen in het zuiden van China zijn honderden giftige slangen uit kwekerijen ontsnapt. Een aantal mensen is al behandeld tegen slangenbeten. Eén slachtoffer is overleden. De overstromingen zelf hebben aan zeker 38 mensen het leven gekost. In de Tour de France heeft Tadej Pogacar de gele trui heroverd. In de bergetappe door de Pyreneeën was de Sloveen veruit de snelste en pakte een flinke voorsprong op zijn concurrenten. De Deen Jonas Vingegaard werd tweede op 2 minuten en 40 seconden. Het weer vanavond is er nog lang warm met temperaturen boven de 20 graden. Vannacht koelt het af naar een graad of 14. Morgen opnieuw zonnig en warm met temperaturen tussen de 24 en 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Nog een hele lijst files in het midden van het land. De files met de meeste vertraging die vinden we op de A12 Utrecht-Duitse grens. Bij Zevenaar altijd nog 9 kilometer file met een kwartier tijdsverlies. Een uur vertraging op de A27 vanuit Utrecht naar Almere. Door 12 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen Bilthoven en afrit Almere Haven. Dus de nasleep van een ongeluk. 20 minuten vertraging op de A28 vanuit Utrecht naar Zwolle. Files daar bij Nijkerk, 14 kilometer vanaf Soesterberg. Op de A50 vanuit Arnhem naar Os, een klein kwartiertje vertraging bij Apeldoorn-Noord. Diezelfde vertraging bij Ravenstein. Op de A50 vanuit Arnhem naar Os, langzaam rijden tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. Een half uur vertraging na een ongeluk op de N325 vanuit Arnhem naar Nijmegen. Bij Elstekop van 10 kilometer file vanaf knooppunt Velperbroek rijdt het langzaam. En op de N781 vanuit Ede naar Wageningen bij Renen, 2 kilometer file en 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
6: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitensondering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 68 31

0: keukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen. Maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
3: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.

0: Goedenavond. Dit is Loe FM. Met nu, Uurtje Factuurtje. Het programma voor ondernemers in de gemeente Elburg.
1: Ja, luisteraars, Uurtje Factuurtje inderdaad, het wekelijkse programma. En dan gaan we allerlei praten over ondernemers, organisaties, et cetera, et cetera. We hebben een hele speciale gast eigenlijk. En dat is Annemarie van den Berg. Dag Annemarie, leuk dat je er bent.
2: Hoi.
1: En we gaan zeker heel veel muziek luisteren. Want we gaan even praten over haar carrière, want we hebben haar leren ontmoeten. Ellen achter glas, jaren of anderhalf geleden, denk ik, hè?
2: Ja, met de zandverstuivingen en zo.
1: Oh, daar was je ook bij, ja.
2: Daar heb jij opgetreden. Ja, jij weet niet hoe vaak wij jouw naam noemen. Ja, luister je wel eens naar ons?
1: Nee, natuurlijk niet.
3: Af en toe,
1: ja.
3: Maar dan wel alleen natuurlijk als Rob er is.
2: Oh, oké. Ja, nee, ja, verschil moet er zijn natuurlijk. We hadden een beetje een foute start, maar dat kwam omdat ineens iedereen binnenkwam rennen. We hadden een ander plan. Maar bij deze.
1: We gaan Diemen horen, geloof ik, hè, als eerste.

0: Dit is volgens mij het liedje wat we meest gedraaid hebben op dit moment.
1: Ja, ik ben hier groot fan van.
0: Ja, dus jij hebt zelfs... jij was uitgenodigd, Annemarie. En toen vertelde Ellen van... Ja, goh, dan ben ik op vakantie. Ik kan het niet verplaatsen, maar ze heeft gewoon de vakantie verplaatst.
1: Nou, bijna.
0: Bijna, ja.
1: Er ging iets mis thuis, maar toen dacht ik... Oeh, dan kan ik wel naar Annemarie. Was het.
2: En sowieso was het ook leuk. Hè? Leuk jubileum, toch?
1: Absoluut, ja, zeker.
0: Oh, in de zand kasteel.
1: Ja, een beetje koud was het, hè?
2: Ja, dat is waar.
1: Dat herinner ik me ineens, dat het ontzettend koud was.
2: Ja, klopt, ja.
1: Ja.
2: Maar ik vond het wel leuk, want ik had zelf die zandkastelen nog nooit gezien.
1: Nee, ik ook niet.
2: Oh, en het is best wel heel erg mooi, eigenlijk.
0: Ja.
1: Klopt, ja.
0: Ik vond het... Het was gewoon koud. Ik ben halfweg weg. Nou, toen jij uitgespeeld ben ik weggegaan, inderdaad. Ik vond er... Het was slecht geregeld.
1: Nee, het was gewoon goed geregeld. Het was prima, maar het was koud. Ja, nou, dan vieren we het nu nog een keer.
0: Ja, dat is zo.
1: Dan gaat iedereen zeggen, het was zo warm.
0: Even voor de luisteraars. Ja, Annemarie van den Berg. Vertel, wie ben jij?
2: Ik ben dus Annemarie.
0: Ja, dat is duidelijk, ja.
2: Ik ben singer-songwriter.
0: Ja.
2: Dus ik schrijf liedjes over van alles wat ik meemaak. En... dat heb ik een tijdje alleen gedaan. En nu probeer ik dat ook wat meer met band uit te voeren.
0: Ja. Een eigen band? Zeggen, of?
2: Ja, ik heb zelf een band bij elkaar gescharreld een beetje. Van via.
0: Ja, ja.
2: Dus daar heb ik nu 2 keer mee opgetreden. Ja. En ook de liedjes die ik opneem, dat is ook met band. Nu. En ja, de liedjes gaan daardoor iets meer leven dan wanneer je ze alleen met je gitaar aan het spelen bent.
0: Ja, klopt.
2: Dus ik krijg daar zelf wel veel energie van.
0: Wanneer ben je ermee begonnen?
2: Met band?
0: Nee, totaal met zingen.
2: Oh, met zingen.
0: Met je eerste liedje. Diemen was volgens mij je eerste liedje.
2: Scene was mijn eerste liedje. Nou, dat is denk ik nu 4 jaar geleden dat ik die uitgebracht heb. Ja, en daarvoor, ik denk dat ik... Ik zing sowieso altijd al wel. Ik weet niet beter dan ik dat doe.
0: Dat is logisch. Hè? Dat iemand die zingt al vanaf geboren is.
2: Ja, precies.
0: Tenminste, dat hoor je alle kanten natuurlijk uiteraard.
2: Ja.
0: Oké, maar goed. Maar jij bent niet fulltime artiest, zangeres?
2: Nee,
0: je doet er nog wat bij?
2: Ja.
0: Je werkt bij de gemeente?
2: Ik werk bij de gemeente en ik zit op het stuk onderwijs en jeugd.
0: Oké, dan ga ik een vraag stellen. En dan denk jij, weet jij welke gemeente zij werkt?
1: Ja, doen we ze horen. Elburg?
0: Nee. 3 letters.
2: Denk aan een haven. Dus je zat in de buurt.
0: Nou, ik zal het je helpen. Begin met nu. Urk.
1: Oh, Urk?
0: Ja, is ook een gemeente. Ik dacht dat het niet eigen gemeente was, Urk.
2: Oeh, dat moet je niet hard zeggen.
1: Ja, dat is een eigen land, man. Dat is net zoiets als eigen gemeente.
2: Kijk uit.
0: Dat is hetzelfde als je Elburg zegt, het is geen stadje. Het is een dorp.
2: Precies.
0: Ja.
2: Okay. Ik denk dat Urkers zijn wel trots hoor, op hun gemeente.
0: Ja, dat geloof ik direct. Ja. Hoe lang werk je daar?
2: Oeh, wel 6-7 jaar.
0: Hoe kom je in Urk terecht?
2: Ja, bij toeval een beetje. Okay. Het was eerst gewoon een opdracht die ik ging doen. En dan deed ik dat voor 3 verschillende gemeentes. En toen aan het eind van de opdracht, toen kon ik daar... een vast contract krijgen. En dat heb ik gedaan. Want ik vind altijd de sfeer daar vond ik altijd heel gezellig. Dus
0: kan me voorstellen.
2: Ik ben een beetje blijven hangen.
0: Ja. Ze hebben daar ook een ex-wethouder vanuit Elburg. Die is ook in Urk gaan werken. Ik ben even zijn naam kwijt. Die is 2-3 jaar geleden als wethouder naar Urk toegegaan.
1: Ja, je kijkt mij aan. Ja, ik weet van niks. Mino nothing.
0: Jij bent
1: hoe
0: de redactie.
1: Hoe ver is Urk van hier?
2: Nou, 35 minuten ongeveer.
1: Ja. Oh, dat is prima te doen.
2: En je staat nooit in de file.
1: Ik ben volgens mij nog nooit in Urk geweest.
0: Nee?
1: Dat
0: is hartstikke leuk.
2: Wel leuk.
0: Joh.
1: Ja.
2: Ze hebben een heel mooi... ik vind het oude dorp, zeg maar, in de haven. Ziet er allemaal mooi uit.
1: Ja.
2: Ik denk een beetje vergelijkbaar met hier. De binnenstad ook, is ook mooi.
1: Nou, we gaan naar Urk.
2: Ik zou het een keer doen.
1: Ja.
0: Ga toch even terug naar de liedjes ook. Ik heb jou, helaas was ik er niet bij, maar je hebt opgetreden op het Grote Vrijheidsfestival. Ja. In 5 mei. Is dat 5? Ja,
2: ja,
0: 5 mei
2: klopt.
0: Was dat. Ja. En dat vind ik wel leuk, want ik weet niet of het door ons komt. Maar goed, verleden jaren zat de organisatie hier van het Grote Vrijheidsfestival natuurlijk. Ik zeg van, goh, dan moet ik eigenlijk een Elburgse moeten in. Ja, wie is dat dan? Die kenden ze helemaal niet. Maar misschien dat dat toch een beetje een hint is geweest. Dat toch aan het zoeken gegaan zijn. En je uitgenodigd bent. Vond je het leuk?
2: Ik vond het heel erg leuk.
0: Het weer was wat minder volgens mij. Hè?
2: Ja, maar het was wel droog. Dus het was oké. En ik vond het heel sfeervol.
0: Ja.
2: Het is redelijk kleinschalig. Dus mensen zitten gewoon gezellig met elkaar een drankje te drinken en muziek te luisteren. Ja, ik vond het echt een heel leuk festival. En dat was ook de 2e keer dat ik met volledige band speelde. Dus dat was voor mezelf ook weer extra leuk natuurlijk. Ja, was heel erg leuk.
0: Hoe doe je dat met een volledige band? Dat is natuurlijk leuk, maar dat betekent plotseling ben je nu... Huurden we je, of werd je ingehuurd als zangeres met de gitaar, et cetera, dat is het.
2: Ja.
0: En dan plotseling lopen er 4 man bij. Dat kost het duurder ook natuurlijk.
2: Dan kan het wel iets duurder uitpakken. Ja. Maar goed, op zich zit nu ook nog wel in de fase dat ik denk het is ook goed om gewoon te gaan spelen. Zeg maar, dus het financiële plaatje is niet het belangrijkste nu voor nu. Ik denk dat we ook wel het fijn vinden om wat live ervaring op te doen.
0: Dat begrijp ik. Maar de techniek is ook heel anders natuurlijk. Veel uitgebreider allemaal.
2: Klopt. Maar ik moet zeggen, bij het Grote Vrijheid Festival was het behoorlijk goed geregeld al. Ja. Dus hebben we zelf niet veel gedaan.
0: We hadden dat goed voor elkaar. Ja,
2: dat was echt fijn. En het klonk ook. Ja, we hebben natuurlijk ook andere bands geluisterd. Ja? Het klonk ook allemaal mooi, vond ik. Ja,
0: geweldig. Ja. Wat heb je nog meer voor muziek staan?
1: Nou, jullie mogen kiezen. Ik heb Last Goodbye of Take Him Over.
2: Mag ik nu kiezen? Of mag
0: ja,
2: ik
0: ja,
2: kiezen?
0: Maar nee, jij mag kiezen.
1: Jij mag kiezen.
2: Dan gaan we voor Take Him Over.
1: Oké.
0: Take Him Over.

0: Ik was druk.
1: Ik weet het niet, maar ik zit op jouw Spotify te klooien. Dat moet ik ook helemaal niet doen, hè?
2: Steek. Een mooi liedje. Ja, daarom.
1: Is dat wel een liedje van jou?
2: Nee.
1: Klopt helemaal niks van. We gaan gewoon naar Last Goodbye.
2: Goed zo.

0: Ja, eigenlijk is dit een liedje wat je als laatste had moeten draaien, Ellen. Last Goodbye.
1: Ja, ik ging ook Take Him Over draaien. En ik heb dat helemaal breed op het scherm staan. Alleen, er moet op een andere knop gedrukt worden.
0: Ja, dat maakt niet uit. Dan gaan de mees ook goed, hoor.
1: We gaan in de rebound zo, hè? Komt goed.
0: Ja, oké, dat gaat wel goed. Last Goodbye, wat zing je over?
2: Ja, het gaat over een afscheid wat je nog niet hebt genomen eigenlijk.
0: Ja?
2: Dus,
0: denk je dan een crematie?
2: Ja, dat zou kunnen.
0: Ja.
2: Dat zou kunnen. Nee, het gaat over het idee dat je weet van ik ga afscheid nemen van diegene. En dat, ja? dat je daar van tevoren al mee bezig kan zijn, zeg maar.
0: Ja, want die liedjes die schrijf je allemaal zelf, hè? Daar ben je singer-songwriter.
2: Ja.
0: Hoe kom je eraan?
2: Aan ideeën?
0: Ja.
2: Ja, dat is eigenlijk heel verschillend. Soms is het heel persoonlijk, iets wat ik zelf meemaak of waar ik, nou ja, waar ik bijvoorbeeld mee zit.
0: Ja.
2: Maar bijvoorbeeld. Soms is het ook iets wat je bij een ander ziet. Of zoals bij The Sun Went Down, het liedje. Dat gaan we misschien nog wel horen straks in mijn laatste liedje. Dat gaat eigenlijk gewoon over een writersblok.
0: Ja?
2: Dus dat je even helemaal niet weet waar je over moet schrijven. Nou ja, dan ga ik daar een liedje over schrijven.
0: Het beste liedje wat je gemaakt hebt.
2: Oh, nou dankjewel.
0: Ja, dat is echt, ik vind The Sun Went Down echt heel goed.
2: Nou dankjewel, leuk om te horen.
0: Maar goed, ik moet nog even af. We krijgen nog een nieuwe, dus The Perfect. Maar ja, die is nog niet... Nee, die komt morgen pas.
1: Nou, misschien wil Annemarie straks een klein stukje zingen.
2: Van Perfect.
1: Zonder gitaar, ja.
2: Dat zou kunnen.
1: Klein stukje. Dan kan het niet verkeerd gaan.
0: Nee, maar dat wat opvalt, ik val me op. Jij maakt je, bent sing-songwriter, dus je maakt ze allemaal zelf. En als ik bijvoorbeeld andere had net even tijdens de muziek over dat Annemarie begrepen heeft dat ik toch wel veel in de jongere zangers en zangeressen zit die Nederlandstalig doen. Nou, ik vind ze gewoon heel mooi, maar er zitten ook een heleboel jongens bij die ook hun over hun eigen verhaal vertellen.
2: Ja.
0: Dat lijkt me het moeiste om de juiste onderwerp te krijgen eigenlijk.
2: Ja, en het is soms een beetje een zoektocht van hoe verwoord je iets op een manier die ook mooi is voor een ander om te horen, zeg maar. En waar een ander misschien ook iets mee kan. En tegelijkertijd wil je het ook dicht bij jezelf houden. Ja. Het moet ook nog steeds jouw eigen verhaal zijn natuurlijk. Dus dat is soms een beetje... Even een beetje zoeken of zo. Maar ik heb wel het idee dat als ik iets echt voel, dan krijg ik het ook sneller op papier. Dan wanneer je het geforceerd gaat doen, zeg maar.
0: Ellen die heeft een eigen boek geschreven. Nou, jij hebt ook wel een boek geschreven. Hè? En gemiddeld een boek schrijven duurt een half jaar, hè, voordat een boek een beetje ontwikkeld is. Hoe zit het met een liedje?
2: Nou, dat duurt geen half jaar over het algemeen. Nee hoor, als ik een idee heb, dan
0: dat is gewoon binnen een dag gebeurd.
2: Nou ja, zoals Demon, die had ik denk ik in een avond wel op papier staan. Omdat ik dan gewoon dacht van, nou, ik weet nu wat ik wil.
0: Ja.
2: En dan vloept het er ook zo uit. En dat was met The Sun Went Down was dat eigenlijk ook zo. Dus en vaak als ik een minder goed idee heb, dan duurt het vaak wat langer. En aan het eind van de rit gooi ik het ook vaker weg.
0: Ja. Ja, dat kan.
1: Wat mij wel heel bijzonder lijkt, is wat je nu net zegt. Hè? Dat als je ergens mee zit, dat je een uitlaatklep hebt in die muziek.
2: Ja,
1: ik vind dat echt heel erg mooi. Want ik denk ook als je dit soort liedjes brengt, dan ben je ook echt geloofwaardig. Omdat het iets is van jou.
2: Ja.
1: En je doet niks na of wat dan ook. Ja, ik zie jou nog wel heel ver komen hoor. Echt, ik meen
2: dankjewel.
1: Het.
2: Dankjewel.
1: Ja. Ja. Het wordt tijd voor die show, hè, van Edwin Evers die dat presenteert. Heb je die gezien?
2: Nee, ik weet niet...
1: Nou, ik weet ook niet of dat terugkomt, maar dat is een soort singer-songwriter gebeuren. En dan zijn er drie juryleden die kandidaten begeleiden. Dat is echt prachtig. Is allemaal akoestisch. En Edwin Evers presenteert dat.
2: Oh,
1: dat is echt geweldig. Ik moet het even voor je opzoeken, maar ik zie jou daar maar zo
2: leuk.
1: Iets doen.
2: Doet me wel denken, en er was vroeger ook zo'n programma van Giel Beelen, volgens mij.
1: Ja, dat klopt. Die heb ik nooit zo gezien. Maar dat is net zoiets.
2: Ja, daar is Douwe Bob bijvoorbeeld heel beroemd mee geworden.
1: Ja.
2: En ik vond dat altijd wel, want toen was ik zelf natuurlijk nog best wel jong. En toen was ik net een beetje bezig met dat soort dingen. Vond ik dat wel heel erg leuk om te zien. Zeg maar. Dat ik dacht, oh, die mensen die zijn hier heel ver mee. En ja, inderdaad, wat je zegt, het is leuk dat je je eigen verhaal

0: Uiteraard.
1: Ja. Hou jij van Pommelien Thijs?
2: Ik weet het eigenlijk niet. Nee. Ik weet niet of ik de liedjes zo... Heeft zij niet een liedje met... Ja, Bresema? Of is
1: ja, nee, ja, die gaat wel. Maar
2: die
1: de rest
2: wel leuk,
1: is,
2: ja. Ja. De rest ken ik eigenlijk niet.
1: Die gaat wel.
0: Ik volg er een beetje. Maar goed, dat gaat goed wat dat betreft. Eens even kijken. We hebben nog wat anders staan. Het is... Nee, de Sun Went Down doen we straks even. We gaan eerst even Scene te doen. Scene.

0: Nou, Sien, waar praten we over met Sien, Annemarie?
1: Ja, het is eigenlijk een persoonlijk verhaal. Dus ik heb eigenlijk bij Sien altijd zoiets van luister maar naar de tekst en, en maak ervan wat je zelf.
0: Okay. Ja, dus goed luisteren leren we jou kennen.
1: Ja, precies. Daar komt het op neer.
0: Oké. Hey, je nieuwe nee, nog niet. Het ene laatste liedje is The Sun Went Down.
1: Ja.
0: En waar praten we daarover? Ik vond het trouwens, ik vind dat het mooiste liedje wat je gemaakt hebt. Maar goed, er komt er straks nog eentje, begrijp ik. Maar.
1: Ja. The Sun Went Down gaat eigenlijk over een writer's block. Dus dat betekent dat je even helemaal niet weet waarover je een liedje zou kunnen schrijven. En normaal gesproken, als ik dat heb, dan denk ik, nou, dan schrijf ik gewoon even niks. Want ik wil het niet forceren. Ja.

0: Maar nu dacht ik, ik ga een liedje schrijven over het feit dat ik niet weet waarover ik een liedje zou moeten schrijven. Ja. En toen heb ik een ukulele gepakt, want een ukulele is vaak al, geeft al een beetje een soort vrolijke vibe. En zo, en toen had ik ineens, nou ja, binnen een half uur geloof ik dit liedje. Het ging het heel snel.
1: Moet je zeggen, joh.
0: Nou ja, ik zat in de tuin en toen ineens kwam het in me op. Ja. En het idee is eigenlijk van, ja, de sun went down staat een beetje symbool voor, ja, de tijd tikt door en het wordt donker, maar ik zit hier nog steeds en ik kom niet vooruit. Ja. Dat is een beetje het idee. Dus dat je iedereen vooruit ziet gaan, maar dat je zelf stil blijft staan. Dat is een beetje het symbolische ervan.
2: Weet je wat wel mooi is? Je denkt altijd dat jij dat hebt, hè? Ik ben fotograaf en schrijver. En nou ja, ken dit als geen ander. Maar denk altijd dat ik in mijn eentje op de bank zit te huilen. Omdat ik de enige ben die dat heeft.
0: Ja.
2: En dan praat je met mensen die veel verder zijn. En die hebben dat dus gewoon ook. Waar ik heel benieuwd naar ben. Door wie word jij geïnspireerd? Wie is jouw grote voorbeeld?
0: Ik weet niet of ik één groot voorbeeld heb, maar ik ben wel best wel fan van Douwe Bob. Van zijn songwriting.
2: Okay.
0: Vind ik heel mooi. Ja. Maar ook als ik hem live zie met band, vind ik het ook allemaal. Ja, het zit heel strak in elkaar en het klinkt goed. Maar ik vind ook de manier waarop hij. Nou ja, soms is het best wel heel erg pop. Daar hou ik iets minder van. Maar hij heeft ook wel albums gemaakt die best wel heel persoonlijk zijn en heel kwetsbaar. Dat vind ik wel echt mooi.
2: Ja, daar zit jouw kracht. Hè? Maar voordat Douwe Bob boven water kwam bij dat sing-a-song. Writers gebeuren.
0: Ja.
2: Waar ging je toen voor?
0: Nou, vroeger was ik echt fan van Anouk.
2: Okay.
0: Ja. En Ilse de Lange.
2: Ja, mooi.
0: Dus,
2: ja, mooi.
0: En ook wel Anouk, ja, de manier waarop ze zingt vind ik nog steeds heel erg tof hoor.
2: Ja, Anouk is een van de grootste in Nederland, denk ik.
0: Ja, zeker. Ja.
2: Ja. Leuk, gaaf.
1: Duidelijk. Ja, jij nam het over, dus ik ben nu even mijn antwoord met mijn vraag kwijt. Dat komt vanzelf alweer. Jij had het over een band. Je begeleidt jezelf normaal gesproken met gitaar en ukulele, heb ik begrepen.
0: Ja.
1: Ja, toch?
0: Klopt.
1: Dat hebben we mogen meemaken bij het feestje van de Loe in die koude hal. Nou, uiteindelijk denk je van leuk, maar de muziek is dan toch wat vlakker, denk ik. Daar ontkom je natuurlijk niet aan. Daar doe je geen bandje achter dan? Ja, wel. Dat heb je in het verleden wel gedaan natuurlijk.
0: Nee, dat heb ik eigenlijk nooit gedaan. Want ik hou daar niet zo van. Ik vind het mooi als het live is.
1: Het moet echt live zijn.
0: Ja, ja, ja.
1: Maar wat heb je nu? Hoe ziet jouw band er nu uit?
0: Nou, ik heb Raymond Goudbeek in mijn band. Daar speelde ik, heb ik heel lang ook covers mee gespeeld.
1: Ja?
0: En die speelt nu de toetsen. Mijn vriend Mark, die speelt de gitaar. En dan heb ik nog iemand die de mandoline speelt. Drums en bas. Dus het is een leuke club. Het is wel even zoeken nog, want ik heb dan nu deze liedjes allemaal opgenomen met een vaste band.
1: Ja.
0: Maar niet iedereen had tijd om ook mee te doen aan een live formatie, zeg maar. Dus mocht er iemand zitten te luisteren die het leuk vindt om als drummer mee te doen, nou, dan is die welkom.
1: Ja, die zijn toch allemaal nog? Zijn er toch nog genoeg of niet?
0: Ik weet niet. Dus er zal vast misschien iemand in de buurt zijn die denkt, nou, ik vind het leuke muziek.
1: Maar waar moeten ze wezen dan?
2: Ja, waar moeten ze je bereiken?
0: Nou, via mijn Instagram of Facebook ben je wel te vinden. Ben ik te vinden.
1: Annemarie, dat kan niet missen.
0: Nee, dat komt goed toch? Annemarie van den Berg. Ja.
2: Helemaal goed.
0: En anders kunnen ze misschien via Rob.
1: Ja, anders komen altijd via Lou. Komen ze redactie@loumedia.nl en dan komt het allemaal wel in orde.
0: Ja.
1: We gaan even luisteren naar de Zunt Went Down.

0: ik denk dat dit liedje net een week of zes op Spotify staat. Klopt dat?
1: Ongeveer, ja.
0: Ja, ik vind een heel ander liedje wat je normaal zingt. Ik vind het ook echt heel vrolijk. Ik ben hier wat heel enthousiast gegeven. Ogenblik. Niet een moeilijke tekst. En ik snap het ook nog. Jij ook, Ellen?
2: Ik snap het allemaal. Weet je wat ik gedaan heb?
0: Nou?
2: Dus even wat vragen die je dan stelt aan een singer-songwriter. En weet je wat er bovenaan staat?
1: Nou?
2: Wat je moet vragen, wat je doet met een... op het moment dat je een writersblok hebt. Hoe grappig is dat? Het antwoord voor heel Nederland is dus een liedje schrijven. Dan kom je er weer uit.
1: Nou.
2: Lachen toch?
0: Ja, dat is duidelijk. Even kijken hoor, wat hadden we nog meer? Toch wel eventjes. Wat is je volgende optreden?
1: Ja, die staat nog niet op de planning.
0: Nee?
1: Nee, het is rustig.
0: Hoe kan men jullie boeken? Of jouw boeken?
1: Ze kunnen mij altijd een berichtje sturen. Ja. En wat ik zei, al via de socials, maar kan ook via mijn e-mail. Dat is annemarievdberg1@hotmail.com.
0: Goed. Op
1: stuur een berichtje en komt het altijd wel goed.
0: Wat het leuke, luisteraars, zit, is Annemarie van den Berg. En die komt uit de Hoge Henk of uit Elburg vandaan. Hè?
1: Ja.
0: Je woont nog steeds in de Hoge Henk?
1: Ja, klopt.
0: Oké, dat is in ieder geval gemeente Elburg.
1: Ja, zeker. Ja? En dat is hier dichtbij.
0: Hoe lang woon je daar al?
1: 4 jaar ongeveer.
0: Oh, oké. Ik dacht je geboren was op de Hoge Henk.
1: Nee. Ik ben opgegroeid in Hulshorst.
0: Oh, oké. En hoe kom je in de Hoge Henk terecht?
1: Toeval? Ja, er stond een huis.
0: Of liefde?
1: Nee, mijn vriend is wel voor de liefde naar de Hoge Henk verhuisd.
0: Oh, kijk eens aan. Ja, was niet te vermurven.
1: Nee, precies. Eenmaal op de Hoge Henk en dan blijf je daar, hè?
0: Ja, dat is duidelijk, ja. Mocht je eens luisteren of vragen willen hebben aan Annemarie, even bellen naar 0525 68 1899. En dan kom je vanzelf in de uitzending. Jouw nieuwe liedje, ja, die hebben we niet kunnen downloaden. Dat lukt gewoon niet, want hij is nog niet live. Maar het heet Perfect. En waar gaat Perfect over?
1: Perfect gaat over een beginnende verliefdheid.
0: Oké. Okay.
1: Dus het was de eerste. Het gaat eigenlijk over de eerste keer dat ik mijn vriend zag. Ja, nu heb ik het einde al verklapt eigenlijk, hè, want het gaat nog steeds goed.
0: Ja.
1: Maar het gaat een beetje over die beginfase waarin je niet zo goed weet wat die ander dan van jou vindt. Nou ja, en hoe daar dan. Maar een beetje een ludieke manier.
0: Oké. Okay. Dus. Maar hij was zo verliefd dat hij toch naar Hoge Henk is verhuisd.
1: Dat wil wat zeggen, toch?
0: Dat zeg ik ook, ja.
1: Ja, want hij kwam uit Amsterdam, dus is het toch wel even een
0: uit Amsterdam.
1: Nou, goed, hij woonde tijdelijk in Amsterdam, ja.
0: Oh, oké, tijdelijk. Maar hij komt wel uit deze regio.
1: Ja,
0: oké, gelukkig. Ja. Wat zeg dan? Is het helemaal hoe noemen we dat? Een crash, zeg maar.
1: Ja, een cultuurschok.
0: Ja, echt een cultuurschok, ja. Maar ik kan het niet laten draaien. Maar je hebt gezegd, ik wil wel een klein beetje zingen erover.
1: Zal ik het refreintje zingen?
0: Ja, lijkt me heel verstandig.
1: Een kort refreintje.
0: Ja, oké.

0: just perfect for me.
1: Nou, dat moet wat. Dat staat morgen op Spotify.
0: Ja, vannacht om 12 uur komt hij online. Om
1: vannacht
0: precies
1: om 12 uur, dan gaan we gelijk luisteren. En dan is het eerst even voetbal 10 tot 12. En dan kunnen we jouw liedje downloaden.
2: Nee, maar dan kunnen we hem dinsdag gelijk draaien. Dan kunnen we hem promoten.
1: Ja, klopt. Ja.
2: Hoe leuk dat is dat? Ja. Gaan we doen.
0: Vind ik heel leuk dat jullie dat willen doen.
2: Ja, super. Mag ik nog wat vragen?
1: Ja, jij hebt nog heel veel vragen. Heb ik
2: nou, niet een heleboel, maar wel waar ik altijd zo benieuwd naar ben. Is als je een liedje gaat schrijven. Want jij doet de tekst zelf en de muziek zelf. Waar begint het dan? Begin je met de tekst? Begin je met de muziek?
0: Nou, je begint natuurlijk, je hebt een idee. Dus je weet, ik wil het ongeveer daarover hebben. Of soms is het één zin die je in je hoofd hebt. Waarvan je denkt, dit is een mooie zin. Dat moet een beetje de kern zijn bijvoorbeeld. Die schrijf ik dan op en vaak komt die dan terug in het refrein, zo'n zin. En dan is het een kwestie van dat ik gewoon een beetje gitaar ga spelen. Dat ik ga kijken van oké, wat vind ik mooie akkoordjes bij elkaar. En als ik dat dan een beetje weet, dan ga ik een beetje neurien. En dan kom ik al vrij snel bij een melodietje. En als ik dat heb, dan denk ik oké, maar dan weet ik ongeveer hoe lang de zinnen gaan worden enzovoort. Dus dan kan ik, dan ga ik de tekst schrijven. En de bridge, die vind ik altijd lastigst. Dus die doe ik altijd als laatste.
1: Wat is de bridge?
0: Ja, dat is zeg maar, je hebt vaak een beetje een vaste structuur van couplet, refrein, couplet, refrein. En dan komt er een soort bridge en dan een eind, zeg maar. Maar goed, je hoeft dat niet. Je hoeft natuurlijk die structuur niet per se te volgen. Nee. Zoals in Last Goodbye bijvoorbeeld volg ik die structuur niet. En soms vind ik dat ook wel een beetje verfrissend om het net iets anders te doen.
1: Begrijp ik.
2: Het is eigenlijk wel grappig dat je dat zegt. Ja, ik zit even over mijn eerste boek na te denken. Ik weet nog toen ik begon, toen hielp iemand mij en die zei van... je moet eerst de kapstok hebben en dan ga je schrijven. Nou, ik had geen kapstok, had helemaal niks. En ik had aan het eind, dacht ik, ja, hoe krijg ik dit bij elkaar?
0: Ja.
2: En toen kreeg ik een ingeving. En door die ingeving ben ik gaan zoeken. En nou, het viel feilloos in elkaar. Ken je dat gevoel dat je ineens denkt van, ja. Komt dit vandaan?
0: Nou, meestal als ik... Nee, want eigenlijk meestal als ik... ergens mee bezig ben en ik voel van... Ik weet niet helemaal waar ik naartoe ga. Mm-hmm. Vind ik dat wel lastig om dat recht te zetten eigenlijk.
2: Oké, dus jij werkt eigenlijk heel nauwgezet.
0: Ja, en als ik dat niet doe, dan dat heb ik ook wel eens. Maar dan, ja, wat ik zei, dan eindigen ze soms in de prullenbak.
2: Oké, vis je ze er ook wel weer eens uit?
0: Soms wel, ja. Soms ja, wel. Ja.
2: Dat lijkt me, want eigenlijk is dat... Sommige dingen zijn misschien op dit moment even niet... maar je weet nooit wat er nog komt.
0: Ja, en iemand zei... Ik heb al een keer een lesje van iemand gehad... en die zei, tip 1, gooi niks weg.
2: Ja, heel
0: zeg
2: goed.
0: Maar, bewaar het altijd.
2: Ja. Ja, kijk maar naar de schetsen van, weet ik veel, Rembrandt en zo. Die zijn een vermogen waard. En waarschijnlijk heeft hij gedacht, dit gaan we niet doen. Die mikken we weg. Ja,
0: je ziet
2: dat
0: soms ook wel eens met hele oude bands. Hè? Dat ze dan, dat ze al lang niet meer spelen. En dat dan familie of zo dan nog een oud liedje gaat uitbrengen van ze.
2: Volgens mij kwamen er nog nummers van de Beatles boven water. Ja, toch was laatst op tv. Dus kan je nagaan.
0: Ja
2: beautiful. Oké. Sorry dat ik even zat te onderbreken.
1: Nee,
2: maar ineens heb ik even wat.
1: Waar staan we over 10 jaar?
0: Ja, ik zei net voor de grap Ziggo, hè?
1: Ja, dat was buiten de muziek om te zijn Ziggo, ja.
0: Maar ik denk het niet.
1: Waarom niet?
0: Nou, ja, ik weet het niet eigenlijk.
1: Oké, maar
0: ja, hard werken
1: je volgt... Dat kan ik me voorstellen. Maar ik zie toch even, je bent als hobby... Nou ja, hobby, ja, je bent als hobby weer gaan zingen. Je hebt je hele leven al gezongen. Nou, gegevenlijk ga je daar toch een beetje een beroep van maken. Het is nog niet echt je inkomen, dat begrijp ik ook wel. Dat het best lange zit, maar... Hoe kan je er een verandering in brengen? Oké, liedjes maken is leuk en een Spotify set is ook leuk. Maar dan, je moet wel bekendheid creëren.
0: Ja,
1: hoe
0: daarom is het fijn
1: dat
0: ik hier ben.
1: Ja, oké, maar dat is een heel klein zendetje. Maar.
0: Ja, goed. Ik denk toch door wel weer te gaan spelen, zeg maar. Ja. Dus, en ik vind het zelf dus leuk om dat in verschillende settings te kunnen doen. Dus met band, maar ook alleen of met z'n 2 of 3 bijvoorbeeld. Zodat je iets meer variatie hebt. Ik heb wel eens gedacht om een keer, als het zou lukken, om een keer mee te doen aan de popronde. Maar daar is best wel een strenge selectie voor. Want als je zoiets zou doen, dan kom je op heel veel plekken en dan krijg je automatisch wat meer bekendheid.
1: Dat is een soort wedstrijd of zo, popronde?
0: Nee, niet echt. Het is wel een strenge selectie. Ja. Maar degenen die geselecteerd worden, die kunnen gewoon op heel veel plekken in het land spelen gedurende 3 maanden.
1: Ja, ja.
0: Dus dan word je gewoon veel gezien. En dat is natuurlijk heel belangrijk. Maar ik denk ook, ik hoop dat ook om door liedjes uit te brengen, dat mensen iets meer zien van wat ik doe.
1: Ja, begrijp ik.
0: En wat ook een beetje mijn muzikale identiteit is, zeg maar.
1: Ja. En, maar oké, okay, maar goed, door een liedje uit te brengen is leuk. Ik kan me wat voorstellen dat iedereen toevallig nu zit luisteren, straks op Spotify gaan kijken, goh, welk liedje heeft Annemarie uitgegeven. Maar dat is een heel klein groepje natuurlijk. Maar ja. Hoe kon je die bekendheid creëren? Dat lijkt me heel erg moeilijk
0: Ja, ik denk dat het ook heel verstandig is om heel actief te zijn op social media.
1: Ja.
0: Ben ik zelf iets minder goed in. Maar ik denk
1: Facebook
0: wel, als je
1: kom
0: echt,
1: je nooit tegen en op Instagram.
0: Nee, wel te weinig, ja. Maar dat is een beetje. Ik denk als je dat heel fanatiek doet, dat ook wel helpend kan zijn.
1: En je werkt in Urk. Nou, dat is je werkgever. Die weet dat je zingt.
0: Ja.
1: En
0: ja.
1: Dat treed je vaak op ook.
0: Op Urk? Nee. Ja. Nee. Ik geloof niet dat ik dat ooit heb gedaan. Nee, volgens mij
1: goed,
0: niet.
1: Misschien personeelsfeestjes en alles. Ja. Er worden genoeg feestjes gehouden in Urk.
0: Ja, dat is waar.
2: Nou, ik denk hè, dat je... Jij zei net van Ziggo Dome, hè? En daarna van ik denk het toch niet. Kijk, een van de grootste geheimen is dat je groot moet denken.
0: Ja.
2: En dan ook niet het terugnemen. Want als je het terugneemt, gaat het niet gebeuren. Dus jij gaat naar de Ziggo Dome, dat is de eerste. En ik denk wel, als je nou kijkt naar de Tribute Battle of the Bands, of nou zo'n programma waar singer-songwriters hun verhaal mogen doen, ja, dan kom je op tv.
1: Ja, maar hoe kom je daartussen? Dat is het verhaal.
2: Nou ja, goed, weet je, kijk, het programma wordt gevuld. Ik meen echt serieus. Ik vind het fantastische programma's om naar te kijken. Gewoon zo blij van al het talent wat er is. Ik zou er bijna voor thuis blijven als het op zaterdag is. Dus ik denk gewoon, ja, weet je, je moet gewoon je kans pakken. Laten zien wie je bent. En kijken of je je op kan geven. Dan niet de tribute direct, hè. Dan wordt het een singer-songwriter programma. Je moet maar eens eventjes kijken. Ik zal zo eventjes zoeken wat dat is. En ik weet ook niet of daar een tweede seizoen komt. Maar jij draait nog steeds die mevrouw met dat nummer She.
1: Is dat
2: Rob?
1: Zo?
2: Moet je ook overal een helft vragen. Ik heb er dinsdag nog naar geluisterd. Die met die speciale stem. Die kwam ook daar vandaan.
1: Oh ja, Anne.
2: Ja.
1: Anne, ja, inderdaad.
2: Ik zal eens even kijken hoe dat programma heet.
1: Het is maar goed, het is een heel boel van dat programma. Maar goed, dat is als je naar de Voice gaat kijken, is Maan heeft er voor het eerst opgetreden. Aantal jaren geleden.
2: Ja, nou ja, zo'n soort programma is ook een dingetje.
1: En die knalde er ook echt helemaal in één keer uit. Maar ik denk dat je een beetje massa moet hebben.
0: Ja, en dat is natuurlijk ook een kwestie van gewoon auditie doen.
1: Ja.
0: En hoop inderdaad dat je een beetje geluk hebt.
1: Ja, en inderdaad, wat Ellen zegt. Sigo, nee, toch maar niet. Ja, nee, inderdaad. Je gaat starten met Sigo. Ik doe me denken aan mijn... ik ben scheidsrechter geweest in de badmintonwereld. En nou denk je aan Elburg of in Nederland. Badminton is helemaal niks. Maar in Azië en Amerika, nou vooral in Azië, is een gigantisch grote zelfs voetbal in Europa. En ik ben begonnen toen een jaartje of 3, 24 was. En dan werd ik scheidsrechter. En ja, nou ja, ach ja, maar toen heb ik gezegd, nou, ik ga wereldscheidsrechter geworden. En uiteindelijk ben ik wereldscheidsrechter geworden. Ik heb veel in Azië, jaren geleden. Ik ben uiteindelijk op mijn 55e ben ik gestopt. Maar je moet wel willen en durven.
0: Ja,
2: ik heb nu toch iets grappigs. Ja, nou ja, jij hebt gelijk, zo werkt het.
1: Dankjewel, je hebt iets grappigs.
2: Nee, Talent Unplugged heet dat programma.
1: Oh ja, Talent Unplugged,
2: op SBS6.
1: Ja. Dat was een goeie. Ja.
2: En weet je wat nou de grootste joke is? Weet je wie er in de jury zitten?
0: Het gaat mij ineens dagen. Mo en Douwe Bob, of niet?
2: Dat bedoel ik, ja.
0: Ik heb je wel op de reclame gezien.
2: Dus nou, dan kan je er gelijk... alles komt bij elkaar op dit moment.
1: Grappig. Mo, als jurylid, zakte er een beetje doorheen. Was niet
2: nee,
1: zo
2: maar Douwe Bob, en die had en ook hele goede kandidaten. Ja. En Thomas Akda. Ik weet niet of ze het dan weer doen, maar je moet maar even kijken. Wie weet dat je daar gewoon achteraan kan gaan. Je weet het niet.
0: Goeie tip.
2: Ja.
1: Goed zo. Heb jij nog wat aan toe te voegen eigenlijk? Ik heb geen liedjes meer voor jou. Dat is schandalig eigenlijk hier.
2: Nee, we kunnen Take Him Over nog even doen. Oh, want ja, ik heb nu de goede knop als het goed is.
1: Gaan we daar even luisteren.
2: We gaan het even rocken.
1: Heb je wel de goede dame dan?
2: Ja, ik hoop het.

0: Wat vind je nou het mooiste instrument om mee te spelen, Annemarie?
1: Het akoestische gitaar, ja? Toch wel. Ja.
0: Waarom?
1: Nou, misschien is dat niet objectief, maar dat doe ik gewoon al het langste.
0: Ja, ja. De meeste ervaring in ook. En dat... ja.
1: Maar eigenlijk, de stem is natuurlijk ook een instrument. En dat, ja? Dat doe ik het nog liefst.
0: Oké. Ik weet niet welke programma dat was. Er waren ook een aantal beginnende artiesten. En die begeleiden zichzelf met de gitaar. Alleen dan zag je altijd wel in de halverwege liedjes dat die gitaar bleef hangen. En dat is toch verder met zingen door. Dat je toch door had dat ze niet echt volwaardig die gitaar bedienden.
1: Ja.
0: Dat zie je heel snel.
1: Ja, en dat geldt voor mij ook wel een beetje. Hoor. Ik voel me zingend, zeg maar, het meest op mijn gemak. Ja? En het meest in mijn element, zeker.
0: Oké.
2: Ja. Heb jij geen stress voordat je het podium op moet?
1: Wisselend. Als ik alleen ben, wel.
2: Oké.
1: Okay. Als ik met meerdere ben, niet. Dan voelt het gewoon wat leuk dat we dit samen gaan doen.
2: Ja. Oké, wist je dat Anouk helemaal knetter wordt voordat ze erop moet?
1: Dat heb ik al gehoord, ja.
2: Ja, dat kan je niet voorstellen, hè? Zo'n artiest, die vindt het verschrikkelijk. Hazes had dat ook trouwens.
1: En dan na zoveel ervaring en dan dat nog steeds hebben.
2: Ja, en gewoon zo'n kei van een zangeres zijn.
0: Ja, ja, maar Hazes had ook een beetje het probleem dat hij wat alcohol achterover had. Hè?
2: Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Maar dat had Anouk natuurlijk niet.
0: Nee, dat is inderdaad... Oké.
1: Nee.
0: Jij had het net over een nieuw programma, wat weer gaat komen...
2: Nou, er staat hier dat je online auditie moet doen. Dus het belangrijkste is even om online te kijken van hoe, wat, waar. Dan doe je.
0: Welk programma is dat?
2: Dat is Talent Unplugged.
0: Oh, Talent Unplugged.
2: Dus, want ik heb het nog niet op tv gezien. En daaruit kiezen ze dus de artiesten. En dan word je geselecteerd voor een nieuw seizoen. Misschien dat het aan het eind van het jaar wel weer is.
1: Ja. Ik ga het even googlen.
2: Ja,
0: ja, goeie zeker.
1: Tip.
0: Oké. We zijn langzaam aan het eind, Annemarie. Ik wil toch even van jou weten wat jij het mooiste liedje vindt van jezelf.
1: Ja.
0: Moeilijk te zeggen natuurlijk. Maar...
1: Demon.
0: Ja?
1: Toch wel, ja.
0: Dan gaan we daar met de Ellen is er ook over eens. Nou, dan zijn we het allemaal over eens. Dan gaan we er met de Demon uit, denk ik. Is dat een idee? Oh, je kan toch makkelijk... jij kan toch heel schakelen als technicus? Annemarie, hartstikke bedankt dat je geweest bent. We gaan je gewoon blijven... pluggen heet dat, geloof ik, hè?
1: Ja, ja, inderdaad.
0: Ik zal morgen wel het liedje krijgen van Perfect. Maar dat geloof ik dat hartstikke leuk is. En ik zeg heel veel succes. En dat je een heleboel gaat optreden. Zodat je straks misschien wel je baan in Urk kwijt moet.
1: Precies.
0: Ja. Maar het is ook leuk werk in Urk, hè?
1: Oh ja, zeker. Zolang ik er zit, vind ik het hartstikke leuk.
0: Daarom.
1: Als ik ooit muziek kan maken, is dat nog leuker natuurlijk.
0: Geweldig. Hey, Annemarie, hartstikke bedankt dat je geweest bent. Ik zeg een heel prettige avond. En wij gaan eruit met Demon.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 7 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De politie heeft deze week 3 verdachten aangehouden in een onderzoek naar de voorbereiding van een liquidatie. Ze zijn alle 3 18 jaar. Eerder werden al 3 andere verdachten opgepakt, onder wie 2 Scandinavische mannen. Zij hadden meerdere vuurwapens en munitie in hun hotelkamer in Amsterdam. Wie het doelwit van de mogelijke liquidatie was, zegt de politie niet. Mogelijk werden de verdachten door criminelen geronseld via sociale media. Een man uit Vlaardingen moet ruim 27 jaar de cel in voor een schietpartij in Rittem bij Vlissingen. Daarbij werden in 2024 2 mannen op een landweggetje van dichtbij neergeschoten. Een van hen overleed, de ander raakte zwaar gewond. Volgens de rechtbank was het een kille liquidatie, vermoedelijk na een ruzie over drugs. Die zou te maken hebben gehad met de onderschepping van een lading crystal meth een dag eerder in Vlissingen. De veroordeelde man van 34 heeft nooit bekend, maar zijn DNA zat op de wapens. Bij een brand in een Chinese schoenenfabriek zijn zeker 28 doden gevallen. Volgens staatsmedia waren mensen op het dak gevlucht van de fabriek in de stad Jingjiang in het zuidoosten van het land. Daar kwamen ze vast te zitten. De brandweer probeert ze nog te bereiken. In de Tour de France heeft Tadej Pogacar de gele trui heroverd. In de bergetappe door de Pyreneeën was de Sloveen veruit de snelste en pakte een flinke voorsprong op zijn concurrenten. De Deen Jonas Vingegaard werd tweede op 2 minuten en 40 seconden. Tennister Karolina Muchová heeft de finale van Wimbledon bereikt. De 29-jarige Tsjechische versloeg de Amerikaanse Coco Gauff in 3 sets. Het is voor het eerst dat Muchová in de finale van Wimbledon staat. Extra bijzonder is dat ze allergisch is voor gras. Het weer. Vanavond is het nog lange tijd zonnig en warm. Vannacht koelt het af naar een graad of 14. Morgen opnieuw veel zon en dan wordt het 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.

iemand ooit in de kou liet staan. Als ik weer eigenzinnig een andere weg wou gaan. Vergeef mij als ik boos was, te hard, te trots misschien. Wanneer ik als het misging, mijn fouten niet wou zien. Wanneer ik als het misging, mijn fouten niet wou zien.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 8 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Leerlingen die vanwege code rood door de hitte geen mondeling examen konden doen, mogen toch alvast starten met hun vervolgopleiding. Staatssecretaris Stiele van Onderwijs zegt dat de leerlingen van het speciaal voortgezet onderwijs niets aan de situatie konden doen. Het gaat om zo'n 300 leerlingen die 2 weken geleden geen mondeling examen konden doen. Dat moet de komende weken nog gebeuren. Scholen en universiteiten houden daar volgens Stiele rekening mee. Leerlingen moeten hun diploma wel halen om door te mogen met de vervolgopleiding. De brand in een Chinese schoenenfabriek is onder controle. Bij de brand in het zuidoosten van China vielen 28 doden. Het vuur brak rond het middaguur uit in de stad Jingjiang. Volgens Chinese staatsmedia waren mensen op het dak gevlucht en kwamen ze daar vast te zitten. Op beelden was te zien hoe vlammen uit de grote fabriek slaan. De eigenaar van de fabriek is aangehouden. In Duitsland is een meisje van 4 doodgebeten door een hond. Het meisje was aan het spelen met de hond in een appartement toen hij haar aanviel. Het gaat vermoedelijk om een Amerikaanse Stafford, een ras dat bekend staat om de gespierde bouw. Aanwezigen probeerden nog om de hond en het meisje uit elkaar te halen, maar die hulp kwam te laat. De hond is naar het asiel gebracht. Naar de moeder van het meisje en een andere aanwezige in het huis loopt een onderzoek. De politie wil weten of zij de dood hadden kunnen voorkomen. De nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal wordt in ieder geval niet Erik ten Hag. Dat zegt hij zelf tegen RTV Oost. Ten Hag is een van de namen die werd genoemd als mogelijk opvolger van Ronald Koeman. Maar hij zegt dat hij te druk is met andere dingen. Ten Hag is nu technisch directeur bij FC Twente en wil dat in ieder geval de komende 2 jaar blijven. Het weer. Vanavond is het nog lange tijd zonnig en warm. Vannacht koelt het af naar een graad of 14. Morgen opnieuw veel zon en dan wordt het 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 9 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De vloggende wijkagent uit Tilburg die vastzat op verdenking van het doorspelen van vertrouwelijke informatie komt morgen voorlopig vrij. Ook zijn vriendin wordt vrijgelaten. De rechtbank heeft die beslissing genomen omdat de wijkagent uitlegde dat er een aanslag op zijn leven werd gepland in de gevangenis in Krimpen aan de IJssel. Uit voorzorg was hij binnen de gevangenis al overgeplaatst. De wijkagent gaf op sociale media dagelijks een inkijkje in zijn werk. Sinds begin dit jaar zat hij vast omdat hij informatie zou hebben doorgespeeld aan criminelen. In Duitsland is een meisje van 4 doodgebeten door een hond. Het meisje was aan het spelen met de hond in een appartement toen hij haar aanviel. Het gaat vermoedelijk om een Amerikaanse Stafford, een ras dat bekend staat om de gespierde bouw. Aanwezigen probeerden nog om de hond en het meisje uit elkaar te halen, maar de hulp kwam te laat. De hond is naar het asiel gebracht. Naar de moeder van het meisje en een andere aanwezige in het huis loopt een onderzoek. De politie wil weten of zij de dood hadden kunnen voorkomen. Het Groninger Museum is bezig om een groot glazen kunstwerk te verplaatsen naar de binnenstad. Het museum wil daarmee een nieuw publiek bereiken, maar kunstkenners zijn verbaasd. Zo denkt de voormalig directeur van het museum dat het verplaatsen van de 70 rode, gele en oranje sculpturen duur en ingewikkeld is. Elk deel weegt tussen de 8 en 15 kilo. Bij de verhuizing kan makkelijk een stukje afbreken, vrezen kenners. Het kunstwerk was in 2019 de duurste aankoop ooit van het Groninger Museum. De vrouwenfinale op Wimbledon is dit jaar een Tsjechisch onderrondje. Linda Noskova versloeg vanavond de Oekraïense Marta Kostyuk. In 2 sets werd het 6-4 en 6-4. Vanmiddag had Karolina Mugova zich al geplaatst. Het weer, vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht koelt het af naar 12 tot 17 graden. In het noorden kan mist ontstaan. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt dan 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: wij zijn Bram en Esther van
1: Stonewashed en wij luisteren elke keer naar
0: The Glory of Gospel, want daar hoor je de beste muziek.
1: The Glory of Gospel, our station. Sometime.

0: ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 10 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De vloggende wijkagent uit Tilburg die vastzat op verdenking van het doorspelen van vertrouwelijke informatie komt morgen voorlopig vrij. En ook zijn vriendin wordt vrijgelaten. De rechtbank heeft die beslissing genomen omdat de wijkagent uitlegde dat er een aanslag op zijn leven werd gepland in de gevangenis in Krimpen aan de IJssel. Uit voorzorg was hij binnen de gevangenis al overgeplaatst. De wijkagent gaf op sociale media dagelijks een inkijkje in zijn werk. Sinds begin dit jaar zat hij vast omdat hij informatie zou hebben doorgespeeld aan criminelen. In Venezuela is 2 weken na de zware aardbevingen nog een groot tekort aan drinkwater en sanitaire voorzieningen. Daardoor dreigen uitbraken van infectieziekten, waarschuwt hulporganisatie Save the Children. De Pan-Amerikaanse Gezondheidsorganisatie maakt zich zorgen om overvolle opvangcentra en het gebrek aan voldoende zorg. De directeur zegt dat er dringend gevaccineerd moet worden tegen infectieziekten. In Venezuela is het dodental opgelopen naar ruim 3800 en er zijn 16.000 gewonden. Een Duitse man is door de Nederlandse politierechter bij verstek veroordeeld omdat hij zich had misdragen aan boord van een vliegtuig. Volgens NH Nieuws had de bemanning van de Corendon-vlucht het zo druk met de man dat de gezagvoerder afgeleid was en een gevaarlijke blunder maakte. Hij gaf een verkeerde vlieghoogte door, maar werd gecorrigeerd door de co-piloot. De passagier maakte ruzie en dreigde een bemanningslid te slaan. De man werd na de landing door de marechaussee van boord gehaald. Hij moet €750 boete betalen. De politie is in een aantal steden voorbereid op ongeregeldheden na de WK-wedstrijd tussen Marokko en Frankrijk. De politie zegt dat feestvieren mag, maar dat het wel veilig moet blijven. Zaterdag waren er na de wedstrijd tegen Canada vernielingen, brandjes en werd met vuurwerk gegooid. In Den Haag raakten agenten gewond. Het weer blijft nog lang warm. Vannacht koelt het af naar 12 tot 17 graden. In het noorden kan mist ontstaan. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt dan 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 11 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De onderwijsinspectie heeft vastgesteld dat er bij het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam sprake is van wanbeheer. Volgens de inspectie heeft het bestuur van de islamitische school jarenlang nagelaten om iets aan de slechte kwaliteit van het onderwijs te doen. De inspectie heeft de staatssecretaris nu gevraagd om in te grijpen. Bij de school is al jaren veel te doen over het onderwijs. Resultaten van leerlingen zijn slecht en het bestuur is niet van alles op de hoogte. Volledig onverwacht is Eva Heijblom geen wethouder van Rotterdam geworden. In de gemeenteraad bleek er geen meerderheid voor de kandidaat-wethouder van D66. In plaats daarvan stemde de raad op iemand anders, Joan Nunnely. Zij kreeg 2 stemmen meer. De bloemen lagen al klaar voor Heijblom en ook haar familie was aanwezig. Maar direct na de stemming verliet ze de raadzaal. Joan Nunnely spreekt van een mooie verrassing. Ze gaat nadenken of ze wethouder wil worden. De politie in een aantal steden is voorbereid op ongeregeldheden na de WK-wedstrijd tussen Marokko en Frankrijk die nu bezig is. De politie zegt dat feestvieren mag, maar dat het wel veilig moet blijven. Zaterdag waren er na de wedstrijd van Marokko tegen Canada vernielingen, brandjes en werd met vuurwerk gegooid. In Den Haag raakten agenten gewond. Bij het gemeentehuis in Oldebroek in Gelderland is gedemonstreerd tegen het besluit om het lokale LHBTI-beleid te schrappen. De nieuwe conservatieve coalitie heeft besloten op Coming Out Day geen regenboogvlag meer te hijsen en te stoppen met beleid om de sociale acceptatie van LHBTI'ers te verbeteren. Oldebroek is de eerste gemeente die dat beleid actief wil terugdraaien. Vanavond werden in de gemeente de nieuwe wethouders geïnstalleerd. En ook was er een kleine tegendemonstratie. Daarnaast werd er door ruim 100 boeren gedemonstreerd tegen de wolf. Het weer. Vanavond blijft het nog lang warm. Het koelt af naar 12 tot 17 graden uiteindelijk. In het noorden kan mist ontstaan. Morgen opnieuw veel zon en dan wordt het 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de Eter op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 12 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Volkswagen wil het aantal automodellen flink terugschroeven en de productiecapaciteit verkleinen. Zo moeten de kosten worden verlaagd. De directie heeft dat plan voorgelegd aan de Raad van Commissarissen. Volkswagen is de grootste autofabrikant van Europa en heeft het al een tijd moeilijk door hoge kosten, concurrentie uit China en Amerikaanse importheffingen. Ook andere merken in de Volkswagen-groep, zoals Audi, Skoda en Seat, moeten volgens de plannen de komende jaren inkrimpen. Oekraïne heeft de afgelopen dagen de aanvallen op Russische schepen bij de bezette Krim opgevoerd. Volgens het Oekraïnse leger zijn afgelopen nacht 12 Russische tankers geraakt in de zee van Azov, waarmee het totaal van deze week op 36 komt. De tankers zouden worden gebruikt voor het bevoorraden van Russische troepen en voor de olie-export waarmee Rusland internationale sancties omzeilt. Oekraïne valt al langere tijd de Russische logistieke en energieinfrastructuur rond de Krim aan. Onder meer olieraffinaderijen en opslagplaatsen zijn geregeld doelwit. De onderwijsinspectie heeft vastgesteld dat er bij het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam sprake is van wanbeheer. Volgens de inspectie heeft het bestuur van de islamitische school jarenlang nagelaten om iets aan de slechte kwaliteit van het onderwijs te doen. De inspectie heeft de staatssecretaris nu gevraagd om in te grijpen. De Noorse wielrenner Torsten Tran heeft na zijn val de afgelopen dag de Tour verlaten. Hij reed sinds dinsdag in de gele trui, maar raakte in de zesde etappe op grote achterstand. In de afdaling van de Tourmalet in de Pyreneeën maakte hij een stuurfout, waardoor hij uitgleed. Tran reed de etappe nog wel uit, maar daarna bleek hij een gebroken rib en een hersenschudding te hebben. Het weer, in het noorden vannacht kans op mist, minima tussen 12 en 17 graden. Daarna weer een zonnige dag, het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Plus. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV. En wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 1 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De gemeenteraad van Rotterdam heeft volkomen onverwacht een andere D66-wethouder gekozen. De coalitiepartijen hadden Eva Heijblom voorgedragen, een topambtenaar bij Binnenlandse Zaken. Vanuit de raad klonk kritiek dat het voorgedragen college te wit was. Onder andere D66-raadslid Joan Nunnally zei dat. Tot haar eigen verrassing kreeg zij, hoewel ze geen kandidaat was, 23 stemmen en Heijblom 21. Nunnally gaat nu nadenken of ze wethouder wil worden. De andere voorgedragen D66-wethouder in Rotterdam werd wel gekozen. De onderwijsinspectie wil dat de staatssecretaris ingrijpt bij het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam. De islamitische middelbare school heeft nog steeds zijn onderwijs niet verbeterd en de slagingspercentages zijn extreem laag. Het bestuur maakt zich schuldig aan wanbeheer, zegt de inspectie. Staatssecretaris Thiele deelt de zorgen en bekijkt wat ze nu gaat doen. Volkswagen gaat flink in de kosten snijden. De grootste autofabrikant van Europa heeft het al een tijd moeilijk, onder meer door concurrentie uit China. De directie wil nu het aantal modellen terugschroeven en de productiecapaciteit verkleinen. Ook bij dochtermerken als Audi, Skoda en Seat. Dat plan ligt nu bij de Raad van Commissarissen. Frankrijk heeft zich op het WK voetbal geplaatst voor de halve finales ten koste van Marokko. De Fransen wonnen met 2-0. In de eerste helft werd niet gescoord. Frankrijk kreeg wel een penalty, maar het schot van Mbappé werd tegengehouden door de Marokkaanse doelman Bounou. In de tweede helft bleek Frankrijk veel sterker dan Marokko. De twee doelpunten werden kort na elkaar gemaakt door Mbappé en Dembélé. Frankrijk moet in de halve finale tegen Spanje of België, die elkaar de komende dag treffen. Het weer, in het noorden vannacht kans op mist, minima tussen 12 en 17 graden. Daarna weer een zonnige dag, het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.

Deze brief vind ik vast aan mijn vlieg. Tot zij hem ontvangt, zij.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 2 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In de VS zijn 8 mannen aangeklaagd voor het voorbereiden van een aanslag bij het Witte Huis. Ze wilden volgens justitie een bloedbad veroorzaken tijdens het kooigevecht dat vorige maand in de tuin van het Witte Huis werd gehouden voor de 80ste verjaardag van president Trump. De verdachten zouden onder meer vuurwapens, explosieven en drones hebben aangeschaft. Daarmee wilden ze volgens justitie onder andere Trump, vicepresident Vance en Elon Musk doden. Als de 8 verdachten worden veroordeeld, kunnen ze levenslang krijgen.